0: inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunmap. Torso. Ergonomisch slapen.
1: Nostalgie. Het is bijna 6:00. Heel goedemorgen. Nieuws krijg je van Bart van Langenhoven. En Bart, de openbare diensten die staken vandaag.
2: Ja, ze protesteren tegen de besparingen van de regering De Wever. Bij de spoorwegen rijden 3 op de 10 IC-treinen niet. En net als de extra treinen tijdens de spitsuren. Check dus beste reisplannen van de NMBS voor je vertrekt. Bij de lijn en MIVB rijdt de helft van de bussen, trams en metro's niet uit vanmorgen. Ook daar controleer je dus best de app of de site welke ritten wel doorgaan. In Brussel halen de stadsdiensten het huisvuil niet op. Ook in andere steden zoals Gent zal dat niet doorgaan zoals gepland. Ook in scholen geven sommige leerkrachten geen les. En ook bij de VRT staakt het personeel. Op de radio's hoor je enkel muziek en op televisie zie je archiefprogramma's, kortere journaals, maar dus ook geen dagelijkse kost, blokken of thuis. Oppositiepartijen vinden het absoluut niet kunnen dat premier De Wever zijn beleidsverklaring van morgen in de Kamer uitstelt, omdat er nog altijd geen akkoord is over de federale begroting. Onverantwoord, zeggen Groen en PvdA. De mensen willen zekerheid en bescherming. De gesprekken tussen de regeringspartijen zitten muurvast na een heel weekend vergaderen. Struikelblok is de hervorming van de BTW. Premier De Wever moet nu het wantrouwen tussen de coalitiepartners herstellen, want een begroting met voorlopige 12e, waarbij de regering maar beperkt geld mag uitgeven, noemt Wever een noodmaatregel die nu absoluut niet kan. En in de hoogste voetbalklasse won KV Mechelen gisteravond voor het eerst. Het versloeg in een spektakelmatch in Truiden met 4-3. Door die zege klimt KV Mechelen van de laatste naar de 14e plaats in dat klassement. Sint-Truiden blijft 12e. Nog gisteravond klopte Westerlo in eigen Kuip Antwerp met maar liefst 5-1 en staat nu 6e in de stand. Antwerp pas 13e. En dat betekent crisis bij de oudste club van het land.
3: Nostalgie weer.
2: Zon en wolken. En in de late namiddag neemt die bewolking nog toe, vooral in het westen, maar blijft dan wel droog. Maximaal rond 17, 18 graden. Morgen begint bewolkt met lichte regen. Daarna klaart het op vanaf het westen. Het is zeer zacht, tot 20, 22 graden morgen. Woensdag afwisselend wolkenveld en brede opklaringen tot 19 graden. En donderdag zonnig 21 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
3: Bij Nostalgie begint je dag met een lach. Sta op met Veronique de Kok.
4: Sander en Veronique.
1: We smijten die maandag in Vitesse en beginnen aan een nieuwe week vol energie. Simply Red and Something Got Me Started. Amazing with Journey and Don't Stop Believing. Ja, mannetjes, dan is het al goed begonnen, hè. We are music. Ook al wakker, laat gerust van je horen in de Nostalgie-app.

0: piano van Simply Red is ook al wakker. Zometeen ABBA en eentje die niet kan ontbreken op elk trouwfeest.
1: Sta op met Veronique de Kok.
2: Goedemorgen, hier zijn we weer. Zalig om opnieuw van een partij te zijn hier op Nostalgie. Dag Sander.
0: Een goedemorgen aan de immer ravissante Veronique de Kok. Je hebt me 2 dagen moeten missen, was het gemist niet te groot.
2: Heel eerlijk, ik heb het hele weekend gewerkt. Ik had zaterdag een presentatie, ik heb zondag de hele dag opnames gehad. Dus ik heb eigenlijk geen weekend gehad.
0: Je hebt geen tijd gehad om mij te missen eigenlijk?
2: Nee, ik heb geen tijd gehad.
0: En straks vertrek je nog naar Parijs, want morgen laat je me achter.
2: Ja, het is echt druk. Ja, het is een beetje druk nu. Ja. Maar ik ben woensdagochtend ben ik terug paraat.
0: Allee, het is goed dan. En ondertussen, in de app is het ook al gezellig druk, hè?
2: Ja, ze zijn al wakker. Zeg, op zo'n maandag op dit uur. Wauw.
0: Christa uit Assen is er al bij. Goedemorgen Sander en Vero. Ze gaat nu ontbijten en de dag beginnen, laat ze weten. Giel laat ook weten. Goedemorgen Veronique en Sander. Fijne dag voor iedereen. En blijf positief, zoals ik altijd zeg. Het is bijna weekend. En dat op een maandag. Suzy uit Hamond is erbij. Goedemorgen Nostalgie-team. Ook voor Rudy, zegt ze, een patiënt in revalidatie en MS-centrum. En hij luistert en kijkt elke ochtend naar Nostalgie. Wel, Suzy en Rudy, een heel erg goedemorgen. Edwin uit Tiene is erbij. Goedemorgen Sander en Veronique. Stuurt die gever maar een lap op. Patrick uit Baal, die heeft net zijn broodtoast gemaakt en is onderweg naar het werk. En Maria uit Dessel, die stuurt goedemorgen. Op weg naar mijn allerlaatste werkdag. Ik ga mijn collega's heel erg missen, maar ik ga tijd hebben voor andere leuke dingen. Ze verwendt vandaag haar collega's in het SPOPZ geel met een extra zelfgemaakte Melo cake. Maar dat ziet er echt enorm lekker uit. En Dominique Svevegem die laat ook weten, goedemorgen, het zal een drukke ochtendspit zijn. Nu al file in Aalst op de E40. Groetjes en hou het veilig dan allemaal. Ja, dat lijkt me ook een goed idee. Om het alvast veilig te houden op de weg op deze stakingsdag. Dus inderdaad, ik denk dat er wel eens wat extra verkeer kan zijn. Komt natuurlijk door die openbare diensten die staken. Maar bon, niks dat we niet aankunnen. En ik dat goede muziek niet kan verzachten. Wat dacht je van deze? ABBA en Dancing Queen. Een betere manier om de week te starten zijn er niet, denk ik. Allee, we gaan dansen en meezingen. Goedemorgen.

0: eerste berichtjes met ik weet het komen ook al binnen in de nostalgie-app. Ja, ook vandaag gaan we natuurlijk verder op zoek naar die derde stem. De drie van nostalgie. Anne Wouters, die is al ontmaskerd. Niels Albert, die is al ontmaskerd. Maar wie is die derde stem? Kan je 5000 euro opleveren? Vanaf 7:30 gaan we verder met speuren. Zometeen Elton John en I'm Still Standing.
1: Zeg, wat ik nog wou vragen.
2: Ja, ook vandaag, dat weet je natuurlijk ondertussen al, daar gaan we weer aan de chique bak een draai geven. Hè. Er zitten heel veel leuke vragen in die jij daar hebt opgestuurd.
0: Ja, Ben uit Londerdeel, die vroeg nog hoe kan ik zo'n vraag in die chique bak krijgen vorige week. Ja. Maar het is eigenlijk heel simpel, je stuurt het gewoon in de nostalgie.
2: Voilà.
0: Veronique, print dat uit.
2: Ja, stik knip dat, in ik, ja.
0: En stik dat in zo'n balkje en dan kan het zijn dat het eruit rolt.
2: Ja, want er zitten er al veel in, hè, al gezien. Ik ga nog eens draaien, hè, mag ik?
0: Doe maar, doe maar. Heerlijk geluid is dat toch?
2: Voilà.
0: Het rolt eruit.
2: Ja, het rolt eruit. Waarvoor zou jij een officiële feestdag in het leven roepen?
0: Los van mijn verjaardag, want ik vind dat iedereen dan vrij moet kunnen
2: krijgen. Stel je voor dat iedereen dan zijn officiële feestdag en verlofdag heeft als jij jarig bent.
0: Als ik jarig ben,
2: dat is dan de officiële Sanderdag.
0: De Sanderdag, Sanderkesdag.
2: Nationale Sanderdag.
0: 16 december, zet het al in je agenda. Nee, even serieus, denk even na. Waar wil jij een officiële feestdag voor in het leven roepen? Laat het even weten in de nostalgie.
3: Wij zijn tevreden over uw werk.
4: Maar?
3: Nee, geen maar.
4: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
5: Knaldi! Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn 2 pakken van 600 gram voor de Knaldi-prijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
6: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
7: 30 ideeën voor pastaschotels
6: in Libelle Lekker naar
7: de 5 beste beleggingen van het moment
6: in Trends of naar
7: Belgische politiek achter de schermen
6: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar €1 per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
8: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal. En nu nog meer. Want alleen nog deze week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
9: Goedemorgen Veronique en Sander. Sylvie de Bee hier. En voor mij is jullie ochtendshow in zilver

0: Dan is er Sam uit Aijchem, die zegt 11 juli, een Vlaamse feestdag thuis zou leuk zijn. Ik denk dat dat nu enkel voor de Vlaamse ambtenaren is, zo'n Vlaamse feestdag. En dan is er Boni uit Zwijndrecht en die heeft echt de allerbeste optie, denk ik. Zegt, goedemorgen toppers, ik zou graag een feestdag willen voor de eerste goede zomerdag met een verplichte barbecue en dansfeest met familie en vrienden. En dan kan de Sander zijn short erboven halen. Vind ik echt een zeer, zeer, zeer goed idee, die eerste zomerdag, dat we daar gewoon een soort collectieve verlofdag voor inlassen.
1: En Sander, voor jou, waarvoor zou jij zo'n officiële feestdag in het leven halen?
0: Ah wel, ik heb een idee.
1: Oh, langskomen. Hou
0: je
1: mij alvast
0: aan de takken van de bomen. Nee, maar ik vind... Wat haten mensen vaak? Dat is moeten werken op je verjaardag.
1: Ja.
0: Niet
1: ja,
0: leuk, hè? Ja. Ik vind dat iedereen zou officieel een nieuwe wet een dag verlof moeten krijgen op zijn verjaardag. Mm-hmm. En enkel jij, dus ik ben op 16 december jarig bijvoorbeeld.
1: Maar ja,
0: ik kreeg
1: Sander,
0: dan verlof op 16
1: dan
0: december.
1: Dan heb jij enkel verlof en al de rest van jouw vrienden en familie die moeten werken.
0: Ja, maar dat is, vind ik niet erg.
1: Nee?
0: Nee, ik vind dat een idee. Ik vind, en de mensen die mij dan graag zien, die moeten dan ook maar een dag verlof pakken. Mm. Waar zou jij een officiële verlofdag voor in het leven roepen?
1: Voor mij de dag na mijn verjaardag.
0: Ah, voor uw kater?
1: Ja, om te bekomen.
0: Zalig.
1: Ja.
0: Ga je altijd feesten op je verjaardag?
1: Ik ga bijna nooit feesten, maar als het dan is gebeurd, dan is het meestal met je kopijneke de dag nadien. Dus liefst een dag nadien dan.
0: Heb je er last van katers?
1: Minder en minder, eigenlijk.
0: Oei,
1: omdat ik,
0: normaal zeggen ze meer en meer
1: nee,
0: met de leeftijd.
1: Minder en minder, omdat ik slimmer drink. Nee, dat is echt... Je lacht niet. Ik zebra drink. Ken je dat?
0: Ik ken zebra.
1: Dat is alcoholwater.
0: Ik heb jou dat geleerd, zebra drinken.
1: Ah, voilà. Wel, dan weten we wat het is, zeg. En ik meng niet.
0: Zebra drink vooral delicate. Het is een alcoholisch drankje dan een watertje of een colaatje.
1: Wel, ja.
0: Alcoholisch
1: voilà,
0: drankje. Watertje
1: voilà,
0: of colaatje.
1: Ja.
0: Jij mengt niet.
1: Ik meng niet. Dus ik hou mij aan één alcoholdrankje.
0: Jij wordt
1: drankje.
0: Echt slimmer met de jaren. Toch?
1: Zeg, dat is aan mijn kinderen nog.
0: Maar het is een officiële verlofdag op de dag na Veronique de Koks verjaardag.
1: Ja.
0: Om die kater te verwerken.
1: Voilà.

0: en Sharp en het prachtige You. Ondertussen net vind ik had je het over het zebra drinken, dat je dat nu meer doet met de leeftijd.
1: Ja, dat is zo. Om katers te vermijden.
0: Voilà, Gidi zegt, ik drink altijd zebra. Whisky, cola, whisky, cola, whisky, cola.
1: Gemengd of apart?
0: Zoals een wijs man ooit zei, in de maag komt dat toch allemaal samen.
1: Ja, maar toch.
0: Ja, jij gaat zo meteen vertrekken naar Parijs.
1: Ja, ik ben mijn koffer hier letterlijk en figuurlijk terug aan het uitladen.
0: Het zag er echt uit alsof Veronique de Kok ging inchecken in de nostalgie-studio. Jij kwam hier met je koffer binnengewandeld, alsof je...
1: Ja, sorry. Ik heb het gezegd, ik heb heel het weekend gewerkt. En ik kwam gisteren redelijk laat thuis van VRT, want ik had de hele dag opname. Dus ik was al aan het denken in de auto, ik moet mijn koffertje voor Parijs nog maken. Maar dat is dus gekleed, sportief en gala. Oké, probeer dan maar eens in één koffertje te proppen.
0: Dat zijn drie outfits, hè? Gekleed, sportief en gala. Jij hebt een koffer bij. Dat is echt, jongen.
1: Lieve schat.
0: Daar kan een hele familie in.
1: Nee, dat is niet waar. Dat is een trolleytje, maar je hebt daar aangepaste schoenen en tassen voor nodig elke keer.
0: Trolleytje.
1: Trolley. Dat is een trolley. Dat is standaard. Die afmetingen staan standaard als je vliegt voor handbagage.
0: Ik denk echt waar dat dat een soort...
1: Ja, Sander,
0: besmettelijke ziekte is van vrouwen om veel te veel mee te nemen. Als je gaat één nacht
1: ik heb
0: weg.
1: Ik heb ze nu opengelegd. Ik ga het uitladen en ik ga het terug setje per setje dat ik effectief nodig heb inpakken.
0: Je kan dat allemaal volgen via
1: Player. Nee. Dat ga ik dus niet kunnen volgen. Ik ben slim.
0: Als je meekijkt, zie je op de televisie.
1: Al mijn onderbroeken die hier in de lucht vliegen.
0: Ah, ik dacht dat je badhanddoeken bij had, maar het waren nu onderbroeken. Zo meteen duiken we in de ja-nee-vraag van de actualiteit. Dat na de Waze en een grote hit van Robbie Williams.
2: De Superplus-deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
3: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
4: Maar alleen nee, mama.
2: Ontdek alle Superplus-deals bij Delhaize. Mee met het leven.
5: Pierre. Ontdek onze actie. Drievoudige beglazing voor de prijs van dubbele. Op ramen en deuren. Met een totale garantie van 20 jaar. Voor een voorwaarde op pierre.net en in onze showrooms.
6: Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
7: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
6: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis.
8: Jij bent ook helemaal in het nieuw.
9: Ja.
8: Je bent zo wat stoerder. Je hebt een baardje, ja, je hebt een nieuw haartje.
9: Ja.
8: Een oorbel erin gejankt.
9: Helemaal in mijn midlife.
8: Het is een beetje zo de metro-hetero-man.
9: Metroseksueel. Als ik babbel is het weg, hè.
8: Ja, je moet wel je mond houden.
9: Ja, ik zal het weg.
10: Elke vrijdag een nieuwe aflevering van Daan en Jani. Op je favoriete podcastplatform en in de app van Play.
11: Oei.
12: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
11: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
12: Ja, en hoe verder liever?
11: Ver genoeg, maar niet te ver.
12: Ah ja, voor de kinderen.
11: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
13: Dat is Imo!
14: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspektakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspektakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Woensdag 14 oktober in de Trixo Arena Hasselt. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspektakel.nl.
15: Goedemorgen iedereen, Elisabeth Wissie-Baten hier. Verona is wel heel vroeg.

0: Robbie Williams en Rock DJ uit het millennium jaar 2000. Toen we nog allemaal bang waren dat de computers gingen crashen door de millennium bug. Maar we zijn er nog 26 jaar later, dus kijk.
1: Goh, manneke.
0: Het viel allemaal wel mee eigenlijk. Hè?
1: Daar word jij nog niet mee bezig toen zeker?
0: Toen was ik 3 jaar.
1: Dus ah ja, nee, daar word ik totaal niet mee bezig.
0: Had jij schrik voor de millennium bug?
1: Schrik niet, maar iedereen deed daar zo lelijk over. Dus dat was van ja... Wat gaat dat zijn? Zo meer het onbekende zo. Afwachtend.
0: Maar jij was niet aan het aftellen van 99 naar 2000 van nu gaat de wereld vergaan?
1: Nee, nee. Dan, we zien wel.
0: Onvera.
1: Onvera.
0: Onvera ook wat de Jané-vraag van de dag brengt. Geen tafel van Gert natuurlijk. Dus zijn we zelf in de actualiteit gedoken. Het gaat over vakantie.
1: Ja, inderdaad. Werknemers in ons landje hebben na de zomervakantie in juli en augustus dus een record aantal vakantiedagen nog altijd niet opgebruikt. Dat is een bewijs van Acerta. Volgens de HR-dienstengroep maken bedrijven nu al best afspraken met hun werknemers over de spreiding van die opgepotte vakantiedagen voor het najaar. Het zijn de 35 tot 49-jarigen.
0: 94-jarigen, ja.
1: Dat is zo'n leeftijdsgroep die dikwijls vasthangt aan de schoolvakantie natuurlijk van hun kinderen, die het vaakst in hun verlof opnemen in de grote vakantie.
0: Ja, jij bent natuurlijk zelfstandige altijd geweest, dus je hebt nooit vakantiedagen gehad.
1: Nee, maar ik ben ook wel iemand die vasthangt aan de schoolvakanties van mijn kinderen.
0: Dus je snapt het wel ergens?
1: Nee, ik begrijp dat absoluut. Ik begrijp dat absoluut. En zeker als er dan zo een aantal officiële vakantiedagen zijn, dat je daar dan nog zo'n lang weekend aan vastplakt of nog een extra dagje aan kleeft, ik snap dat wel, ja.
0: Ben jij nu iemand zelf die zijn vakantiedagen opspaart of net niet? Want je kent dat misschien wel. Op het einde van het jaar zit je dan nog met 10 dagen.
1: Want je krijgt als je werknemer bent x aantal verlofdagen, toch?
0: Ja, ik denk dat er 20 wettelijke zijn. En dan kan je daarboven nog onderhandelen of kijken hoe het werkt. Je hebt ook ADV-dagen, mooi, je hebt van alle verlofstelsels. Maar er is ook wel iets, je moet oftewel die vakantiedagen opnemen. Je kan ze laten uitbetalen of je bent ze überhaupt gewoon kwijt. Dus het is altijd wel een ding, hè. Naar het einde van het jaar, toen ik ook hier bij ons bij de collega's, het is altijd even kijken wie heeft er nog hoeveel vakantie en hoe gaan we dat spreiden. Laat het eens even weten in de nostalgie.
1: Ja, inderdaad. Ben jij iemand die zijn vakantiedagen opspaart of net niet? Of hoe doe jij dat? Is er zo'n puzzelsysteem waar jij aan denkt bij je kant?

0: Maar White Red Wine is wel een klein beetje heel vroeg, hè, op dit uur.
1: 6:58. Dat is doorbijten, voor die eerste. Amai. Dat is doorbijten. Zometeen na 7:00 hebben we het over vakantiedagen. Ben jij iemand die die oppot? Of spreid jij die alvast? Laat het even weten in de nostalgie.
0: In de nostalgie. En dan gaan we er zometeen na 7:00 op verder.
1: Ondertussen nog Rosala met Everybody's Free to Feel Good. Heerlijk momentje op deze maandagochtend.
0: Dat is wakker worden, hè.
1: Zo'n nummer om met je badjas open voor het raam te gaan staan.
0: Oh, dat weet ik niet, dat is iets te koud. Zeg, jij van een vies peuk?
1: Zeg, ik kan daar nog een onderbroek onder dragen ook eens, zeg.
0: Oh, dat willen we nou echt allemaal zien.

0: expert zeggen we graag, komt voor elkaar. Dankzij advies voor wasmachines met wel 20 programma's, reparatiehulp als ze doen, of zelfs iemand die hem komt installeren. Kom dus zeker langs bij expert. Een herstelling of een nieuw toestel komt voor elkaar.
1: Expert, meer dan een winkel.
2: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
3: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/private banking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
4: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
5: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
4: Imos Koopman!
6: Vandaag in de Ardennen Weekend Groepschat.
7: Liedermannetjes opa deelt een foto en neemt zijn e-bike mee.
6: Oh.
7: En zijn visgrief.
6: Ah.
7: Waterskis.
6: Plezant.
7: Een pizzaoven.
6: Allee.
7: Oula, en zijn nieuwe vriendin.
6: Hé, hey, wat? Laat zien.
8: Wat het plan ook wordt, de Volkswagen Caddy heeft er ruimte voor. Tot 7 zitplaatsen en een heel grote koffer.
7: Oh, ik wil ook mijn pensioen.
8: Nu lanceringscondities op de nieuwe Caddy vanaf €30.490. Inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
9: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn 2 pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
10: El België, de grootste namen uit de modewereld. De coolste fashion shoots, de meest exclusieve interviews. En een cultuuragenda die voor jou cureert, zodat jij enkel nog hoeft te kiezen. El België, nu te koop.
11: Een mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda, nieuwe ramen of deuren. Bezoek dan zeker de Rijnaars actiedagen bij Bruinzeels Vochten op 17 en 18 oktober. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kamthout van 10 tot 5.
12: Het is fijn wonen met Bruinzeels Vochten.
11: Ontdek onze realisaties op bruvo.be.
13: Zeg schat,
14: ja?
13: Waar is die staanlamp naartoe?
14: Ah, die is kapot gegaan.
13: Oei, en onze relax?
14: Ook kapot.
13: Ook kapot?
14: Ja, die staanlamp is bonk op de relax gevallen. Ja.
13: Ja.
14: Ja, willen we anders eens gaan zien voor iets nieuws?
13: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè?
14: Nee. 1 adres.
13: Oh.
15: Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Kies nu gratis accessoires bij aankoop van je meubels. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be. Nostalgie.
16: 1 voor 7, goedemorgen nieuws krijg je van Bart van Langenhoven. En Bart, wat is het hoofdpunt vandaag?
17: Nationale actiedag voor de Socialistische Vakbond natuurlijk. Om te protesteren tegen de besparingen van de regering De Wever. Bij de spoorwegen rijden 3 op de 10 IC-treinen niet. Net als de extra treinen tijdens de spitsuren. Je checkt dus best de reisplannen van de NMBS. Bij de lijn en MIVB rijdt maar de helft van de bussen, trams en metro's. In Brussel halen de stadsdiensten het huisvuil niet op. Net als in andere grote steden zoals Gent bijvoorbeeld. Daarnaast geven in sommige scholen leerkrachten geen les. En ook bij de VRT staakt het personeel. Op de radio's hoor je enkel muziek en op de televisie zie je archiefprogramma's en kortere journaals, maar wel geen dagelijkse kostblokken of thuis bijvoorbeeld. Oppositiepartijen vinden het absoluut niet kunnen dat premier De Wever zijn beleidsverklaring van morgen in de Kamer uitstelt, omdat er nog altijd geen akkoord is over de federale begroting. Onverantwoord, zeggen Groen en PvdA. De mensen willen zekerheid en bescherming. Gesprekken tussen de regeringspartijen zitten muurvast na een heel weekend vergaderen. Struikelblok is en blijft de hervorming van de BTW. Premier De Wever moet nu het wantrouwen tussen de coalitiepartners herstellen, want een begroting met voorlopige 12e, waarbij de regering maar beperkt geld mag uitgeven, noemt De Wever een noodmaatregel die nu absoluut niet kan. En in de hoogste voetbalklasse won KV Mechelen gisteravond voor het eerst. Het versloeg in een spektakelmatch in Truiden met 4-3. Door de zege klimt Mechelen van de laatste naar de 14e plaats in het klassement. Sint-Truiden blijft 12e. Nog gisteravond klopte Westerlo in eigen Kuipke Antwerp met maar liefst 5-1. Er staat nu 6e in de stand. Antwerp pas 13e. En dat betekent crisis bij de oudste club van het land.
18: Nostalgie weer.
17: Zon en wolken. In de late namiddag neemt die bewolking nog toe. Vooral in het westen, maximaal rond 17, 18 graden. Morgen begint bewolkt met lichte regen. Daarna klaart het op vanaf het westen. Het is zeer zacht, 20, 22 graden morgen. Toch eens checken bij Erwin straks. En woensdag afwisselend wolkenvelden en brede opklaringen bij 19 graden. En donderdag schijnt de zon bij 21 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
18: Twee stemmen zijn ontmaskerd.
19: Ik dacht aan Anne Wouters.
20: En Niels Albers.
21: Oh, wat?
20: Ja.
21: Oh,
18: herken jij de laatst overgebleven stem in de drie van Nostalgie?
22: Wij zijn
18: Nostalgie. Stuur dan Ik weet het in de Nostalgie-app en win 5000 euro. Nostalgie. Sta op met Veronique de Kok.
23: Sander en Veronique.
24: Goedemorgen, de wekker deed misschien een beetje pijn. Gelukkig zijn wij er om de schade te beperken. Wij zorgen voor geweldige muziek. Jij hoeft enkel nog wakker te worden. Welkom.

0: Het is bijna 6 over 7 op een maandag alweer. Hopelijk kan je terugkijken op een zalig rustgevend weekend. Maar ben je ook helemaal klaar om die gloednieuwe week in te gaan? Ja, een week waarin wij hopelijk ook eindelijk antwoord krijgen op de vraag: wie zijn de drie van Nostalgie? Daar zijn we nu al een week naar op zoek. Vorige vrijdag wist Peter de tweede naam te ontmaskeren. Niels Albert is dat daarin verschuild. Maar die laatste stem die bleef toch nog altijd geheim. Nog één stem scheidt jou dus van die 5000 euro. Misschien ben je wel opgestaan met het gevoel van: ja, nu zit ik er bonk op. Dus stuur alvast nu. Ik weet het, ja, in de Nostalgie.
1: Dan heb je straks om 7:30 de kans om jouw gokje te wagen. En dus misschien met die, ik zal het toch eens herhalen, hè, 5000 euro
0: bedrag, hè,
1: te gaan lopen. Daar kom je toch een half dagje mee als je mee toe, als je gaat shoppen met Veronique de Gok, denk
0: ik.
1: Nee, met 5000 euro kan je veel doen. Hè. Maar vooraleer we gaan raden, moeten we nog naar onze ja-nee-vraag. Doe elke dag. Normaal doen we een beetje uit de tafel van Gert of van aan de tafel van Gert. Maar op maandag spitten wij zelf de kranten uit met onze actualiteitsschepje. En we hebben het over vakantiedagen.
0: Ja, inderdaad. Werknemers in ons land hebben na de zomervakantie in juli, augustus een record aantal vakantiedagen nog altijd niet opgebruikt. Dus was onze ja-nee-vraag: ben jij iemand die zijn vakantiedagen opspaart of net niet? En ja, natuurlijk heel wat reacties in onze nostalgie heb gekregen. Jochen uit Molensteden die stuurde: ik spaar ze toch wel op voor buiten het seizoen, want ik heb geen kinderen en werk in een shiftensysteem. De zomer is ook onze drukste periode. Jolanda uit Ust-Wezel die stuurde: eind november liggen al mijn vakantiedagen al vast. Ook mijn
1: ADV-dagen heet
0: wat
1: dat.
0: Wat zijn ADV-dagen?
1: Ja, dat is als je een uur... Een normaal contract, denk ik, is 38 uur. En dat is een standaard contract, 38-uur contract. Mm-hmm. Stel, je doet een 39-uur contract of een 40-uur contract. Dan werk je eigenlijk te veel doorheen de week. Daar krijg je, spaar je vakantie mee op, 1 of 2 uur per week. En die dagen, dat noemen ze ADV-dagen.
0: Oké. En dan zegt ze van: ik hou juist 3 dagen vrij voor onverwachte gebeurtenissen. Dat is dan bijvoorbeeld een tandarts of dokterbezoek.
1: Voilà.
0: Of zo, hè?
1: Christa uit Assen die zegt: ik verspreide mijn vakantiedagen voor de kinderen, maar ben nu met pensioen. Veronique uit Kortesum zegt: van juni tot en met eind oktober is het druk op het werk. Neem dan altijd een weekje tussen Hemelvaart en Pinksteren. Ja. De rest laten we dan staan tot in december. En Anne uit Brecht probeert er 1 of 2 over te houden voor noodgevallen. De rest is meestal tegen oktober wel op. Ze heeft nu nog een halve dag voor dit jaar.
0: Een halve dag nog.
1: Ik vind dat heel weinig.
0: Ja, dat is heel weinig.
1: Veronique, ben jij iemand die vakantie opspaart? Ja of nee?
0: Ja, ik vind het heel moeilijk antwoorden. Want ja, ik ben al heel mijn leven zelfstandig. Hè, dus ik heb normaal geen vakantie.
1: Dus eigenlijk zou je nee willen zeggen?
0: Ja. Maar ik probeer het dan zo te plannen als het schoolvakantie is.
1: Maar weet jij, in januari, dus het nieuwe jaar begint, dan ga ik vakantie nemen. Dan mag er echt niks in de agenda komen.
0: Ja, ik weet wanneer de schoolvakanties zijn uiteraard. Die staan vast. En dan zet ik die wel al in de agenda. Ook bij de radio werken wij niet. Allee, ik alvast toch niet tijdens de schoolvakanties.
1: Ja, ik kuis hier een beetje en ik doe dan nog wat boekhouding en zo. Maar.
0: Ja, dat staat wel vast. Ja, maar ja, het is niet omdat ik geen radio doe dat ik geen andere job kan doen.
1: Nee, dat snap ik.
0: Ja.
1: Maar daarmee bedoel ik, mag daar echt niks in inkomen? Zijn dat heilige dagen?
0: Goh, skiverlof bijvoorbeeld wel. De week tussen kerst en nieuw bijvoorbeeld wel. Dat is echt wel heilig, ja.
1: Dat snap ik wel.
0: Dat is echt voor de kinderen.
1: Ja, ik ben nu ook zelfstandig. Ik heb wel in loondienst gewerkt. Ik had altijd ook het probleem, omdat ik dus nog geen kinderen heb, dat ik vakantiedagen over had. Omdat je denkt, ja, ik werk op zich graag, doe mijn job graag.
0: En wat doe je dan? Neem je die dan zomaar? Randomly? Of kan je die ook wisselen voor uitbetalingen?
1: Ja, dat kan onder bepaalde voorwaarden. Maar mijn vriendin heeft er al een heel goed systeem voor. Die houdt altijd wel wat dagen over, 4, 5, om haar zelf zoiets te trakteren op een lang weekend. Als het een moeilijke week is geweest op het werk, en het kan, en je zet er de collega's niet te hard mee in de shit, dan neemt ze zo eens een extra dag en dat helpt
0: en
1: wel enorm.
0: En kan je die extra dag bijvoorbeeld, als je nog 3, 4 hebt, kan je die overnemen aan het volgend jaar?
1: Ja,
0: of ook niet?
1: De eerste weken van het nieuwe jaar.
0: De eerste weken?
1: Ja.
0: Ah ja. Ja, oké, ik ken dat systeem niet, maar
1: Ja, ik snap het. Ja. Zelfstandige dief natuurlijk. Ja, dat is helemaal
0: jezelf,
1: anders.
0: Hè, ja. Als je niet werkt, heb je geen pre. Hè?
1: Maar de volgende vakantie die bij ons gepland staat, is de herfstvakantie, denk ik. Hè?
0: Ja.
1: Maar die is heilig. Daar komt niks
0: daar
1: meer tussen.
0: Nee. Die is heilig.
1: Ondertussen, een beetje Madonna. Ze stond onlangs nog helemaal zat op het podium met de VMA's.
0: Echt?
1: Maar ze is natuurlijk zo onschuldig als een maagdje.
0: Yeah, right.
1: Like a virgin is dit.

0: Harry Styles met As It Was. Heel erg goedemiddag. Goedemiddag, zeg.
1: Goedemiddag? Zeg je al zo lang wakker?
0: Goedemorgen.
1: Ja, jong.
0: Ik ga nog een koffietje halen, denk ik.
1: Het is een ochtendclub hier, hè? Sander, het is geen middagclub, hè? Fijn dat jij er ook al bij bent, waar al die zalige muziek nog eens zo goed klinkt. Alleen maar de grootste hits, de hele dag door. Daarvoor zit je hier goed, hè, bij Nostalgie. Straks nog met Alexandra Potvin en Martial Boisrot, die natuurlijk voor de muzikale smile zorgt. En dat terwijl je de hele dag leuk kan werken. En naar huis rijden, dat doe je met Sean Dont en Lenke van Olmen. En Sean's Muziekcafé, dat is er vanavond tussen 3 en 6.
0: Ja, ondertussen zit ik met mijn hoofd ergens al in de middag.
1: Maar jong.
0: Hilde die stuurt, ja, het is staking vandaag. En door de staking van de VRT, dan maar naar Nostalgie aan het luisteren. Meer dan goede radio. Het zal wel zijn, Hilde. Het is hier altijd zo plezant, toch? Dus zeker weten, alleen maar meezingers, die klinken hier de hele dag. Zometeen een clapper van The Human League. Eentje die je hoogstwaarschijnlijk ook wel voorbij gaat horen komen. Op de 80s en 90s party binnenkort. Want op 30 oktober trekken we naar Carré. En daar gaan we een groot feest bouwen met alleen maar 80s en 90s muziek.
1: Tickets en daar ben jij ook bij, hè?
0: Ja, met een legendarische DJ-set.
1: Ja, ze wel zeker.
0: Van ondergetekende. Tickets, die kan je nog altijd kopen. Ik zou niet twijfelen, want je moet erbij zijn, denk ik.
1: Dat denk ik ook. Ik ga er ook zijn.
0: Ja, en wat Veronique vandaag gaat aantrekken, dat kunnen we maar aan één man vragen, natuurlijk.
1: Ja, en onze weerman, hè, aan Erwin. Hè. Gaat het regenen vandaag of niet? Wat denkt hij?
0: Blote beentjes of wordt het toch een dikke trui?
1: Nee, dat is veel te koud.
2: Spreekkracht is de kracht om samen Nederlands te durven spreken. Zo bestelde Ahmed bij de bakker
3: 12 broden, terwijl ik 2 broden bedoelde. We hadden brood voor een maand. Die bakker noemt mij nu zijn beste klant. Dat gaf mij spreekkracht.
2: Oefen samen Nederlands, want een taal leer je niet alleen.
4: Nog voor jij kan denken...
5: Ik heb gelijk geen energie.
4: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan... Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan. En nog voor...
6: Oh, mijn rug zit vast.
4: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
7: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
4: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
8: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt. Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
9: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
10: Ontbijt op bed gelijk een koning.
9: En met het geld dat je uitspaart, kun je een grotere bed kopen.
10: King size.
9: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
11: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? I can help. Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
12: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
13: Als dit herkenbaar is voor jou...
14: Oh, kinderen in bad, dat is toch altijd een gedoe?
15: Amai, dweilen leggen, water op kuisen.
14: Oh, Chantal, zwijgt ervan.
13: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
14: Die vochtbestendige kurkvloer, dat was een goed idee, hè?
15: Vocht en kurk?
14: Oeh, die kurk!
13: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Profiteer nu van uitzonderlijke bisbeurskortingen op de volledige collectie. Adressen en info op kurk.be.
16: Kurkfabriek van Avermaat. In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
17: Wij zijn de Romeo's.
18: En wij luisteren elke dag naar Nostalgie.
17: Wij staan natuurlijk heel graag op met Veronique de Kok.

0: The Human League met Don't You Want Me. Het leukste aan de ochtendclub. Of die leukste ochtendclub vind ik nog altijd. Die mooie muziek die wij op de mensen mogen afsturen, toch?
1: Ja, dat is te leuk, hè. Dat is echt zo'n muziek uit mijn tijd. Wat zometeen... ga je eigenlijk doen als jonge snotneus? Ik snap het niet.
0: Wat we zometeen gaan mogen draaien, Dire Straits en Sultans of Swing, dat is voor mij echt meer dan 5 minuten puur genieten. Maar eerst moeten we nog naar een man die ons alles kan vertellen over de kleedkast en de temperaturen.
2: Het weer met Erwin.
1: Dag Erwin, goedemorgen. Wat voor weer mogen wij vandaag verwachten?
3: Goedemorgen. Ja, de dag start droog met afwisselend zon en wolken. Lokaal komt een mistbank voor. Dat grijs wordt snel opgeruimd en dan krijgen we meer en meer de zon te zien. En het wordt ook wat warmer dan afgelopen weekend, want het was toch een beetje fris in het weekend. Vanmiddag stijgen de temperaturen tot 17 graden. Het is wel zo, later vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan er uit die bewolking...

0: Ja, echt waar. Woensdag is dat al 18, 19 graden. Maar donderdag is het echt genieten van veel zon. 1, 22 graden. Dat is toch echt iets om naar uit te kijken.
1: Ja, oké. Okay. Zo boven de 20, dan snap ik dat je misschien terug een short aan doet.
2: Ja, want ik vond het wel zeer koud. Ik heb zelfs... Ja, jullie gaan mij nu uitlachen, maar ik heb dit weekend een jas voor mijn hond gekocht.
1: Wat?
2: Ja.
1: Nee.
2: Ja, het was echt heel koud. Nee. En dat beest stond zo wat te bibberen. Erwin, ben jij mij nu aan het uitlachen?
1: Nee.
0: Weet je wel, ja.
1: Wat ga jij dan van de winter doen als het echt vriest?
2: Ah, wel, ik heb een winterjasje voor haar gekocht.
1: En zo van die schoenetjes ook zo?
2: Nee, dat niet. Nog niet.
1: Nog niet? Oh my goodness.
2: Als het koud heeft, dan koop ik een jasje.
1: Heeft ze dat gezegd?
2: Ja, ze had me dat gezegd.
1: Oh, Erwin, jong, echt waar. Wat zit hier bij mij in die studio?
0: Ja, erg.
2: Erg, zei hij. Godverdikke. Oh, wel, ik hoop dat het regent vandaag. Zeg.
3: Slapen, zitten en relaxen met zotte kortingen. Nu comfortdagen bij Deba Meubelen in Sint-Niklaas of op debameubelen.be.

0: swing er vlug heerlijk, toch? The Dire Straits en Sultans of Swing natuurlijk.
1: Maar wie is toch die laatste stem van een drie van nostalgie? Wie hoort dus in het rijtje tussen Ann Wouters en Niels Albert? Denk jij toch die stem te herkennen? Stuur dan Ik Weet Het in onze nostalgie-app. En dan gok jij misschien zo meteen wel mee voor die 5000 euro. Hè? Naar de hoofdpunten. En Bart, het is Nationale Actiedag tegen de besparingen van de regering De Wever.
2: Georganiseerd door de Socialistische Vakbond, zowel bij de spoorwegen, de lijn als de MIVB, is er hinder. Check dus best de apps en de sites waar er minder treinen, bussen, trams en metro's rijden. Ook bij de VRT staakt het personeel. Op de radio's hoor je alleen maar muziek. En op televisie zie je enkel archiefprogramma's en kortere journaals. En we gaven in onze supermarkt afgelopen jaar bijna 36 miljard euro uit. Mensen kopen vooral verse producten. 40% gaat naar vlees, vis, groente en fruit. Ook zuivelproducten scoren bijzonder goed. Komt vooral door de proteïne-hype. En supermarkten zagen ook dat mensen opvallend minder uitgeven aan dierenverzorging.
0: Aan dierenverzorging? Minder?
1: Echt? Ja?
2: Ja, echt waar. Ja.
0: Oh, ik denk dat ik echt eigenhandig dat tekort aan het...
1: Ja, aan het vullen ben. Ja, ik ook.
0: Ja. Wat ik allemaal uitgeef aan die beesten, jongen, dat is ongelooflijk.
1: Ja, wij ook.
2: Ze gaan liever naar de gespecialiseerde zaken, hè, zoals Zoomart en van die toestanden.
1: Ja, snap ik. Ja, oké. Okay, ja.
0: Bon, die 5000 euro die zou wel heel welkom zijn dus om aan mijn nieuw hondje te geven. Maar bon, ik mag zelf niet meegokken.
3: De drie van nostalgie.
1: Ja, we gaan eerst eens voor de eerste keer deze week proberen. Want misschien heeft het weekend wel helderheid gebracht bij Sophie uit Capelle. Goedemorgen, Sophie.
4: Goedemorgen.
1: Zeg, wat zou jij doen met 5000 euro, mocht je ze winnen?
4: Wel, wij zijn aan het kijken naar een nieuwe wagen. Vandaar, dat zou echt wel perfect van pas komen.
1: Fantastisch, heb je toch al een paar banden en velgen. Dat is al zeer goed.
4: Absoluut.
1: Sophie, we gaan eens luisteren naar de drie van nostalgie. Wie zijn dat?
0: Ja. Ja, we gaan ze nog één keer horen. Die drie stemmen waar we allemaal naar op zoek zijn.
5: Wij
1: zijn
5: nostalgie.
0: Oké. Sophie, je hebt ze nog één keer gehoord.
4: Ja.
0: Dan is het nu aan jou om drie namen te noemen. Wie zijn de drie van nostalgie?
4: Ik denk aan Wouter, dat wist toch al. Mijn gokje is dan Nafi Thiam en Niels Albert.
0: Oké. Jij denkt Nafi Thiam, Olympisch kampioene.
4: Mm-hmm. Ja.
0: Medailles, met hopen.
1: Ja, het blijft zo'n beetje in de sportwereld hangen. Ja.
4: Ja. Ja, ja, ja.
0: We gaan luisteren.
3: Je hebt... twee stemmen juist.
1: Oh. Jammer. We gaan een Nafi Thiam moeten toevoegen aan onze lijst met foute antwoorden. Ah, zo jammer,
4: geen probleem.
1: Hè?
4: Ja, geen probleem. Geen probleem.
1: Maar ja, toch bedankt om te proberen en blijven proberen. Hè? Misschien een andere naam.
4: Dat gaan we doen.
1: Voilà, ze. Salukes, hè.
3: Herken jij wel de drie van nostalgie? Speel dan volgend uur opnieuw mee en win 5000 euro.
0: Ja, blijf frustrerend die zoektocht, hè?
1: Ja, echt, hè?
0: Maar gelukkig hebben wij de grootste hits de hele dag door om jou daar de pijn te verzachten tijdens het zoeken. Cyndi Lauper nu, maar die hits die blijven nog doorlopen, hoor. Straks vanaf 9 uur met Alexandra Poffin, met Charles Muziekcafé en met Marcia Barodi. Welkom bij Nostalgie.
4: Dankjewel.

0: Oh, die derde stem van de drie van nostalgie is nog altijd niet geraden. Hopelijk zometeen met onze quiz van je leven meer succes. Hè? Want dat gaan we uiteraard zometeen ook weer doen. Elke dag om 7:15 spelen wij die quiz van je leven. Waarvan de vragen helemaal afhangen van jouw geboortejaar. Het is dus eigenlijk een quiz van jouw jeugdjaren. Hè? Dus denk al eens even terug wat er zoal gebeurde in de wereld toen jij op de schoolbanken zat. Of op welke muziek je aan het dansen was op je eerste vijf of zo. Het kan allemaal zomaar even een vraag zijn.
1: Ja, en met die fantastische quiz van je leven kan je ook nog eens shopbudget winnen. Bij de Fashion Store. Maar liefst 400 euro. 100. Amai, dat was heel Sint-Niklaas. Maar liefst 400 euro ligt er voor het grijpen. Dus als je wil meespelen en je wil jezelf volledig in het nieuws steken, dan moet je één ding doen. Dat is heel simpel. Jouw geboortejaar sturen in de Nostalgie-app. En wie weet, ja, quiz jij dan zo meteen wel mee. Na de hit van Coldplay, die nog op 1 belandde in onze top 3000. Ja. En een heerlijke klassieker om op te dansen van Ace uit, of Base uit 1993.
2: Twee legendarische decennia en één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be.
3: Nu beursactie bij Dovi. Krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi Keuken. Wij maken uw keuken in België.
4: Chocoladebruin
5: of karamelbruin.
4: Maak het mooi bij je thuis.
6: Colora.
4: Van woensdag tot en met zondag speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.
7: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 40% korting vanaf 1,25 kilo varkensgehakt.
8: 40% op gehakt? Yes, dat wordt lekkere spaghetti.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Mia met haar nieuwe tandimplantaat.
10: De tandarts zei, dat gaat geen pijn doen. En inderdaad, ik heb daar niks van gevoeld. Maar dat is misschien ook wel omdat ik een beetje in zijn schone ogen verdronken ben, ze.
9: Leef gerust, met een glimlach die je nu nooit meer moet verstoppen. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €2.850 terug voor tandimplantaten en prothese. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. Leef gerust. CM.
11: Om het binnen gezellig te maken.
12: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
11: Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veldhem.
12: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
11: Patrima Wonen en Slapen in Veldhem.
13: Onze DJ's live aan het werk zien. Dat kan via Play.
14: Bekijk Nostalgie in de app van Play en op nostalgie.be.
15: Jelle Kramas hier. Als ik mijn ochtend goedgezind en muzikaal wil beginnen, dan zet ik hem op Nostalgie met Veronique.

0: Het is een teken, denk ik, de sign van Ace of Base, dat je elke ochtend moet opstaan in de leukste club van Vlaanderen. Elke dag tussen 6 en 9. Staalt met Veronique de Kok. En we moeten eerlijk zijn, het is hier gewoon plezant.
1: Ik amuseer me.
0: Ik amuseer mij ook. En hopelijk jij ook. Zometeen Bryan Adams met Run To You. Lekker meezingen. Maar eerst gaan we quizzen.
2: De quiz van je leven.
1: Ja, en je weet het, ik word voor 8. Je weet wat dat betekent. Goedemorgen, Ellen uit Lokeren.
3: Hey, goedemorgen Veronique en Sander.
1: Zeg, het is tijd voor de quiz van je leven. Wat ben je op dit vroege uur aan het doen?
3: Ik ben aan het wachten tot ik de quiz hopelijk goed kan afronden om mijn kindjes naar school te brengen.
1: Oké, en wel. Laat de kindjes nog heel even volwassen zijn. 2 seconden. Heel even focussen op de quiz. Sander gaat het heel snel nog even uitleggen wat precies de bedoeling is.
0: Ja, Ellen, kunnen ze zich in stilte bezighouden, de kinderen? Of zitten ze naar jou te gapen van mama moet het goed doen?
3: Het gaat lukken. Ze zijn afgezonderd.
0: Deur is op slot, we kunnen quizzen. Je krijgt zo meteen 3 vragen, Ellen. 1 uit je geboortejaar, 1 uit het jaar dat je 10 werd en 1 uit het jaar dat je 20 werd. Per juist antwoord kon jij shoptegoed om kleren te gaan kopen. 1 juiste antwoord, dat is €100. 2 juiste antwoorden, dat is €200. En 3 juiste antwoorden levert jou op een mooie bedrag van €400 op. Per vraag krijg je ook nog eens 5 seconden de tijd om te antwoorden. Is dat allemaal duidelijk, Ellen?
3: Zeer duidelijk.
1: Alright, Ellen, je bent geboren in 1993, dus jouw eerste vraag, wie komt daaruit? In 1993 opende de Britse koninklijke familie voor het eerst de deuren van hun paleis. Want The Must voor toeristen in Londen werd sindsdien open voor het publiek. Hoe heet het paleis van Queen Elizabeth, waar die toen woonde en waar nu vandaag de dag haar zoon Charles zit?
3: Ik weet het niet.
0: Nee, dat is Buckingham Palace. Palace, zo heet dat. Maar geen man overboord, er is nog een 2e vraag.
1: Nee, nog niks gebeurd. Vraag 2, daarvoor gaan we naar 2003. En toen schudde iedereen zijn gat op dit nummer. Alright, wie hoorde je hier samen met Jay-Z? Wie was dit?
3: Beyoncé.
0: Die zou eigenlijk ook wel in Buckingham Palace kunnen wonen, denk ik. Wat een koningin is dat. Helemaal juist alvast, Beyoncé. Dat is binnen die eerste €100. Die zijn binnen.
1: Okay, Ellen, maar jij kan nog verdubbelen hè, met die laatste vraag. Een vraag uit 2013. Toen was West-Vlaams ineens een hype op je televisie. Want op VRT konden we toen in een serie de familie Welvaart volgen. Een landbouwfamilie die ineens wiet kweekte in plaats van patatten. Een serie die ons legendarische uitspraken opleverde.
4: Don't forget the eggie. It's a good eggie. Het is vast van het hot, hè?
1: Alright, hoe heette deze cultserie?
3: Agent Bleach.
0: Een landbouwfamilie die ineens drugs begint te kweken in 2013. Uiteraard was dat eigen kweek.
1: Proficiat, je hebt €200 gewonnen bij de Fashion Store. Wat ga je allemaal kopen? Wat heb je allemaal nodig?
3: Ik kan altijd alles gebruiken, dus ik ga een kijkje
1: daarnemen. Dat snap ik, we hebben nooit iets nodig, maar het is altijd welkom, hè.
3: Voilà.
1: Veel plezier, veel shopplezier.
3: Bedankt.
0: Welkom in de club, Ellen.
5: Speel jij morgen mee in de quiz van je leven? Stuur dan nu al je geboortejaar door in de Nostalgie-app.

0: morgen ben je er niet, hè, Veronique. Dan is
1: nee,
0: het...
1: helaas.
0: Sta op met James Cook voor één keer.
1: Ja, ga je mij missen morgen?
0: Ja, dat hangt er vanaf. Nee, ik ga jou zeker missen.
1: Ja, maar je hebt goede vervanging, hè, toch?
0: James Cook wordt het ook heel plezant, denk ik.
1: Dat denk ik ook, ja.
0: Zometeen na acht uur. Ja, man, ik zit nog ergens half in slaapmodus, hoor. Na 8 uur krijg je een grote hit van Prince en ook eentje van Michael Jackson. Want die grootste hit krijg je altijd hier bij Nostalgie.
2: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn 2 pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
3: Kop of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
4: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
3: is wie er mag rijden. Yes, munt.
4: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
5: Ontdek onze actie. Drievoudige beglazing voor de prijs van dubbele. Op ramen en deuren. Met een totale garantie van 20 jaar. Info en voorwaarden op pierre.net en in onze showrooms.
6: Kom jij graag tot rust in een mooi en duurzaam interieur? Heb je oog voor detail en kwaliteit? Dan is Kreyne de perfecte partner waarmee je in vertrouwen kan samenwerken. Al 60 jaar zijn wij specialist in badkamers, keukens, maatkasten en interieurrenovaties. Onze adviseurs helpen jou van ontwerp tot realisatie. Met oog voor jouw wensen en jouw budget.
7: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle of kijk op kreyne.be/renovatie.
8: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspectakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspectakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Woensdag 14 oktober in de Trixo Arena Hasselt. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspectakel.nl.
9: Dorso. Ergonomisch slapen.
1: Nostalgie. Goedemorgen, het is bijna 7:58. Hier is het nieuws met Bart van Langenhoven. En Bart, de Nationale Actiedag tegen de besparingen van regering De Wever zijn van start gegaan.
10: Ja, georganiseerd door de Socialistische Vakbond, die ook vindt dat mensen die werken bij de openbare diensten te weinig verdienen. Zowel bij de spoorwegen, de lijn als de MIVB is er hinder. Check dus best de apps en de sites waar men de treinen, bussen, trams en metro's rijden. In Brussel haalde dan weer de stadsdiensten het huisvuil niet op, net als in andere steden zoals bijvoorbeeld Gent. Daarnaast geven in sommige scholen leerkrachten geen les en ook bij de VRT staakt het personeel op. Op de radio's hoor je alleen maar muziek en op televisie zie je enkel archiefprogramma's en kortere journaals. Oppositiepartijen die vinden het absoluut niet kunnen dat premier De Wever zijn beleidsverklaring van morgen in de Kamer uitstelt, omdat er nog altijd geen akkoord is over die federale begroting. En dat is onverantwoord, zeggen Groen en PvdA. De mensen willen zekerheid en bescherming. Gesprekken tussen die regeringspartijen zitten muurvast na een heel weekend onderhandelen. Struikelblok is en blijft de hervorming van de BTW. Premier De Wever moet nu het wantrouwen tussen die coalitiepartners herstellen, want de begroting met voorlopige twaalfde, waarbij de regering maar beperkt geld mag uitgeven, noemt De Wever een noodmaatregel die nu absoluut niet kan. En in de hoogste voetbalklasse zijn we bij de sport. Won KV Mechelen gisteravond voor het eerst. Het versloeg in een spektakelwedstrijd Sint-Truiden met 4-3. Door die overwinning klimt Mechelen van de laatste naar de 14e plaats in het klassement. Sint-Truiden blijft 12e. Nog gisteravond klopte Westerlo in eigen kuipje Antwerp met maar liefst 5-1. Staat nu 6e in de stand Westerlo. Antwerp pas 13e. En dat betekent natuurlijk crisis bij de oudste club van het land.
11: Nostalgie weer.
10: Zon en wolken. In de late namiddag neemt die bewolking toe. Vooral dan in het westen. Maximaal rond 17, 18 graden. Morgen starten met wolken. Met wat lichte regen ook. Daarna klaart het op vanaf het westen. Het is zeer zacht morgen. Tot 20, 22 graden. Woensdag afwisselend wolkenvelden en brede opklaringen tot 19 graden. En donderdag schijnt de zon volop bij 21 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
12: Twee stemmen zijn ontmaskerd.
13: Ik dacht aan Anne Wouters.
14: En Niels Albert.
1: Oh, wat?
14: Ja.
1: Oh my god!
12: Herken jij de laatst overgebleven stem in de drie van Nostalgie?
1: Wij zijn Nostalgie.
12: Stuur dan Ik weet het in de Nostalgie-app en win €5000. Nostalgie. Sta op met Veronique de Kok.
15: Sander en Veronique.
1: Goedemorgen, ben je nog niet helemaal wakker? Zet de muziek dan maar wat harder en die zorgen wat zachter. Je ochtend begint hier bij Nostalgie. Beter dan 3 keer snoezen. Welkom hier in de leukste ochtendclub.

0: 8 over 8 ondertussen. Fijn dat je al wakker bent op deze maandag 12 oktober. En als je voor het eerst luistert vandaag, welkom hè, bij Nostalgie. Van ons krijg je alleen maar de allergrootste hits die je allemaal kan meezingen.
1: Wat dacht je zo meteen van een soort rock-opera? Meer dan 5 minuten meezingplezier met Meat Loaf. Dat komt eraan. En we hebben ook nog de Black Eyed Peas, Wham en de Spice Girls die passeren voor 9 uur.
0: Ja, en we kunnen er, Sander, ja, we kunnen er niet omheen. Vandaag is het Nationale Stakingsdag. Heel veel openbare diensten leggen het werk neer, hè, de treinen. Ik hoop maar dat ik mijn treinstiffes nog kan halen, de bus, het onderwijs. Jij staakt vandaag misschien ook wel mee?
1: Ik staak vandaag niet, voor alle duidelijkheid.
0: Jij niet. Jij moet bij mij blijven. Hè?
1: Dat is waar. Maar bij de VRT staken ze wel vandaag.
0: Ja, en ik heb eens naar die tv-gids gekeken voor vanavond en we gaan precies terug naar de 90's.
1: Ja, want je hoorde het misschien bij Bart in het nieuws. Ze gaan vandaag alleen archiefprogramma's uitzenden. Ja. Dus je kan niet kijken naar dagelijkse kost of naar bloggen.
0: Nee, maar wat dan wel? Wat staat er wel op de agenda?
1: Het begint al vanmiddag. Ik schrok al enorm. We gaan echt terug in de tijd, want we beginnen vanmiddag, kan je hierna kijken. Ken je dat nog?
0: Ja, maar dat is dan wel heel oud, hè?
1: Kapitein Zeppels wordt vanmiddag heruitgezonden.
0: Wauw.
1: Kapitein, echt, er gaan mensen denken dat ze in een soort teletijdsmachine zijn gestapt.
0: Nostalgisch, hè?
1: Heel nostalgisch. En vanavond zitten we echt precies terug in een televisieavond in de jaren 90. Want om 9:40 kan je hierna kijken.
0: Dat ken ik ook precies. Een politieteam. Hè?
1: Zeker.
0: Flikken?
1: Flikken?
0: Ja, hè?
1: Vanavond terug op je televisie. En het wordt gewoon nog beter. Want daarna kan je nog eens naar een aflevering van Alles Kan Beter kijken. De legendarische panelshow met onder andere Mark Uitroeven. Waar dit legendarisch fragment uitkomt.
2: Rutte 890. Rutte 890. Oké, dat was het verhaal. Dat gaat niet zo vlot.
3: Step maar aan. Step maar aan. Voilà, is dat.
2: Ja. Backspace. Kerkenweren.
1: Voilà, vanavond is op jouw televisie Alles Kan Beter en Flikken.
0: Jawel, maar ik moet heel eerlijk toegeven, ik vind wat je vanavond op tv kan zien precies beter dan normaal.
1: Voor het eerst in haar leven zal Veronique Kok misschien eens naar de VRT kijken.
0: Ja, wel. Misschien ga ik terug eens kijken, ja. Maar zeg, welk programma zouden ze eigenlijk voor jou wel eens mogen terug herhalen?
1: Ja, ik vind dat wel leuk, want...
0: Maar zo echt... Nostalgisch, hè? Echt van heel ver terug, hè?
1: Ik vind het zot, omdat die televisieprogramma's hangen voor veel mensen, denk ik, vast aan bepaalde tijdstippen in je leven en je jeugd en dergelijke. Dus ja, daarom vind ik het zo gek dat het vanavond dan Flikken, bij wijze van spreken, is waar ik mee ben opgegroeid.
0: Maar ja.
1: En dan Alles Kan Beter met Mark Uitroeven.
0: Kapitein Zippels dan, hallo.
1: Dat is echt van in de...
0: Ja,
1: dat
0: ja,
1: is van,
0: dat ik zeker.
1: Toen de dieren nog spraken, eigenlijk. Maar wij zijn wel eens benieuwd welk programma jij dus opnieuw zou willen ontdekken.
0: Ja, stuur dat eens even door in onze Nostalgie-app. Dat mag jaren 80, 90 zijn, maakt niet uit, hè. Iets dat jij... toen heel leuk vond en dat er dus niet meer is, hè, nu.
1: En dat je dus nog graag eens één keer zou willen terugzien. Laat het even weten in onze Nostalgie-app. En zo meteen gaan we die nostalgische tour op. Ik had jou beloofd dat je mocht meezingen met Meat Loaf, hè.
0: Ach, toplaat.
1: Hier komt die Paradise by the Dashboard Light. Heel erg, goedemorgen. Welkom bij Nostalgie.

0: Oei.
1: Meet Love in Paradise by the Dashboard Light. 16 over 8 ondertussen.
0: Ja, welk programma zou er zo voor jou nog eens mogen heruitzenden? Daar hadden we het daarnet even over. Aangezien door de staking vanavond op VRT1 gaat teruggecatapulteerd worden naar de jaren 80, 90, 2000. Want ze gaan heel veel van die nostalgische programma's gewoon heruitzenden.
1: Ja, door die staking zag je er geen blokken, geen thuis, geen dagelijkse kost. Maar wel, God betert, kapitein Zeppels vanmiddag. De kat las ik ook. Dat ga je eens bekijken. En vanavond kan je naar onder andere Flikken en Alles kan beter kijken. Echt een nostalgische tv-avond vanavond.
0: Wie had dat ook aan jou gevraagd? Hè? Welk programma wil jij even terugzien? Ben uit Londerzeel die had gestuurd. Een notenclub, die moet zeker eens terugkomen. Kenneth uit Deinze die stuurde Windkracht 10. Dat was ook een zeer mooie serie met een legendarische helikopter Westland Seeking.
1: Ja, en dan vooral met die intro.
0: Dat was stoer, hè?
1: Dat was toch... Als je dat zag, dan wou je toch zo'n piloot zijn. Even genieten van Windkracht 10, vind ik toch.
0: Ja, dat mag eigenlijk wel terugkomen. Ja, zo.
1: Toffe serie.
0: Ja. Bruno uit Beverwaas heeft ook een bericht in de app gestuurd. Spel zonder grenzen, zegt hij. Oh, dat vind ik ook altijd wel tof om naar te kijken. Zo. Mike uit Marienboer die zegt... HT&D op VTM zou ik ook graag eens terugzien.
1: Ja, met die legendarische intro. Dat hebben ze toch ooit proberen terugbrengen, hè? HT&D?
0: Ja, zo'n carnaval-tuneke, vind je?
1: Ja, dat is wel. Ja, hè? T&D. Is dat nog iets voor jou? Zijn verder niks zo moppen vertellen op tv? Nee?
0: Nee, dan moet ik zien dat ik ze zelf eens nog begrijp.
1: HT&D. Ja.
0: Oh my, de Sander is in vorm. Hij ziet alleen maar zitten. Zo. Hier. We hebben nog één berichtje van Cindy uit Oijchem. Die heeft ook nog een heel nostalgisch programma gekozen. Die stuurt, wat ik zeker graag zou terug willen zien op tv, is het Swingpaleis.
2: Vanavond, live bij je thuis, gaan we swingen in het Swingpaleis.
1: Ja, daar heb je natuurlijk ook veel gezeten. Hè?
0: Oh, dat was zo plezant, jong. En dan stonden wij op de tocht. Ik weet nog dat ik hoogzwanger met mijn oudste daarop stond. Oh, dat was geweldig.
1: Daar werd wel meer champagne dan water gedronken, denk ik.
0: In die jaren was dat overal wel zo, ze noemen.
1: Ja, zometeen kom je te weten. Heb jij eigenlijk al een programma in gedachten?
0: Ik heb er ook eentje in mijn hoofd, ja.
1: Ja, dat gaan we zometeen te weten komen. Na de Black Eyed Peas en I Got a Feeling. Kan je een kleine tip geven? Welk programma?
0: Het was met kaarten.
1: Iets met kaarten?
0: Ja.
1: Oké. Okay.
3: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
4: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
5: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
6: Maar alleen nee, mama.
4: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven.
7: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek alleen vandaag nog met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
8: Dorso.
9: Amai, wat klink jij uitgeslapen?
8: Ja, sinds ik op het vernieuwde Dorso slaapsysteem lig, sta ik op zonder rugpijn. Belgisch, ergonomisch en nu nog beter dankzij de nieuwste inzichten in slaapcomfort.
9: Dat is interessant.
8: En er is vanaf nu beschikbaar in alle Dorso winkels.
7: Dorso. Ergonomisch slapen.
10: Zeg, ik ben niet mee met onze...
11: Jullie cafetariaplan?
10: Ja.
11: We bekijken het even samen.
12: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
13: De U10 SK Stormvogels groepschat.
14: Hier, opstelling tegen de Eagles straks. Hakim vooraan, Thibaut, Brent, Louise in het midden en achteraan Lucas en Sien.
15: Zonder Lucas dan, de zak met ballen moet nog mee.
14: Niet nodig, coach, nog plaats in de koffer, uitroepteken.
13: Wat het plan ook wordt, de Volkswagen Caddy heeft er ruimte voor. Tot 7 zitplaatsen en een heel grote koffer. Nu lanceringscondities op de nieuwe Caddy vanaf €30.490. Inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
16: Jij bent ook helemaal in het nieuw.
17: Ja.
16: Je bent zo wat stoerder. Je hebt een baardje, je hebt een nieuw haartje.
17: Ja.
16: Een oorbel erin gejankt.
17: Helemaal in mijn midlife.
16: Het is een beetje zo de metro-hetero-man.
17: Metroseksueel. Als ik babbel is het weg, hè.
16: Ja, je moet wel je mond houden.
17: Ja, ik zal het weg.
13: Elke vrijdag een nieuwe aflevering van Daan en Jani. Nou, op je favoriete podcastplatform en in de app van Play.
18: Hallo, ik ben het gelijkvloersappartement in de Parklaan 20. Ja, ik had last van vocht. En op de duur begon dat aan mij te ruiken. Oh, zo'n vieze, muffe geur. Maar toen zijn de pro's van Muurprotect langsgekomen. En die hebben mij fantastisch behandeld. En sindsdien ben ik weer helemaal gezond. En is er van vocht geen spoor meer te bekennen. Oh.
19: Muurprotect. Een definitieve behandeling voor elk vochtprobleem. Vraag een gratis expertise aan op muurprotect.be.
20: Muurprotect.
6: Veronique, Philippe Geubels hier. Zeg, ik heb je juist gehoord op de radio. Sta op met Veronique de Kok. Heel plezant, maar wel

staking vandaag. Misschien moet jij wel met de auto naar het werk in plaats van met de trein of met de bus. Vanavond op VRT1 geen dagelijkse kost, geen thuis, geen blokken. Maar wel nostalgische programma's zoals Flikken en Alles kan beter. En dat bracht ons bij de vraag welk programma.

0: van het spelletje, ja.
1: Dus tegen het einde van Hoger Lager?
2: Ja, ja, die waren echt zo zat als iets. Ja.
1: Waren die zo zat als iets?
2: Echt wel, ja, ja.
1: Fantastisch.
2: Maar dat deden ze altijd, die periode. Hè. Jaren 80, 90 werd er heel veel alcohol gedronken. Op antenne ook.
1: Hoe zat de kleine Veronique te kijken naar Hoger Lager?
2: Met mijn dekenske, met mijn glas melk.
1: Een glas melk?
2: Ja, ik dronk alleen maar melk. Maar soms stond een bus per dag. Mijn moeder werd daar zot van. Ja, echt?
1: Melk is goed voor elk. Was dat die tijd dat ze dat zo propageerden?
2: Ik weet dat niet, nee, ik weet dat niet. Maar ik vond dat gewoon lekker.
1: Kijk, Hoger Lager. Ik mag nog één keer terugkomen voor Veronique.
2: Ja,
1: voor mij,
2: ik vind dat wel.
1: Ja, voor mij is dat dit programma.
2: Ah, ja. Ken ik ook, hè?
1: Hallo, hallo.
2: Hallo, hallo.
1: Fantastisch.
2: Ja, dat was ook leuk.
1: Ja, ze hebben dat jarenlang heruitgezonden, s'avonds op televisie. Ja. En mijn ouders waren daar heel grote fan van. Mm-hmm. Het gaat zelfs zo ver dat mijn papa, zijn ringtoon, is dit.
2: Nee.
1: Dus elke keer als ik dit hoor, denk ik, ah, de gsm gaat.
2: Ja, oh, ja, dat is wel leuk.
1: En ons vader vindt dat dan ook zo leuk om dat te luisteren, dat hij die telefoon eerst 10 seconden...
2: 20 keer laat afgaan.
1: ...laat rinkelen, vooraleer hij opneemt.
2: Ah, dat is leuk.
1: Nee, hallo, hallo. Fantastisch met Lieutenant Grube en My Little Tank. En wat is het er allemaal? En René en You Stupid Woman. Van mij mag dat echt nog eens terugkeren.
2: Jawel, voilà. Ik hoop dat de zenders aan het luisteren zijn. Je hebt toch niks te doen vandaag, hè?
1: Gewoon blij. Dan gaat Veronique misschien nog eens naar de VRT kijken.
2: Jawel, vanavond denk ik. Alhoewel, ik zit in Parijs. Nee, dat kan niet gaan.
1: Ondertussen. Ja, die nostalgische hits, die krijg je natuurlijk altijd hier bij Nostalgie, hè?
2: Ja, absoluut. Sowieso. Geniet ervan, hè, met al die tophits.
1: Wham is dit. Goedemorgen.

0: Zeg, Sander, we hebben trouwens nog een berichtje gekregen van Annick uit Dammen, hè, over jou. Hallo, hallo. Ja, die heeft stuurd. Het wordt momenteel volledig heruitgezonden op VTM Gold.
1: Oh, hoe tof is dat? Ah, dat moet ik nog doen. En dan is er ook nog Christine uit Breden die zegt, kan Vero Sander geen

0: dvd's van Allo Allo cadeau doen voor onder de kerstboom.
1: Dvd's? Bestaat dat nog?
0: Ja, dat denk ik wel. Met 5000 euro kan je best wel wat dvd's van Allo Allo kopen, denk ik.
1: Kan je ook een speler kopen. Want zometeen kan je gaan lopen met die 5000 euro als jij natuurlijk die derde stem van de drie van Nostalgie weet te identificeren. Stuur nu, ik weet het, in de Nostalgie-app. En als jij wel eens een gok wil wagen, ja, zometeen naar de hoofdpunten naar het nieuws gaan we naartoe, hè. Want Bart, het is tijd voor die hoofdpunten. Er krijgen voor het eerst meer mensen een leefloon van het OCMW.
2: Dan werklozen die een uitkering krijgen. Dat analyseerde De Standaard. Komt natuurlijk omdat de regering de werkloosheidsuitkeringen beperkte tot maximaal 2 jaar. Sinds januari verloren ruim 130.000 mensen een uitkering. Omgekeerd kregen bijna 60.000 mensen extra een leefloon van het OCMW. Iets minder dan de helft dus ruilt zijn geschrapte uitkering in voor een leefloon. En koning Filip en koningin Mathilde zitten in Kazachstan voor het eerste staatsbezoek ooit van een Europees koningspaar. Ze verblijven er 3 dagen. Kazachstan is strategisch belangrijk voor ons land, want we halen er onder meer onze energie en grondstoffen. Straks verwelkomt de Kazachse president Filip en Mathilde officieel in zijn paleis. En vanavond dan voetjes onder tafel voor het traditionele staatsdiner.
3: Goedemorgen. Vandaag begint de dag droog met stilaan meer zon. Het wordt ook wat warmer. Straks halen we 17 graden. Later vanmiddag en vooral vanavond neemt de bewolking toe met kans op wat lichte regen. Morgen is het vaak grijs met kans op een bui bij 19 graden. Meer zon en warmte staan woensdag en donderdag op het programma tot 20 graden en zelfs iets meer.
0: Voilà, onze Erwin die heeft ons ook weer helemaal bijgepraat met het weer en dan is het tijd om te raden natuurlijk.
4: De drie van Nostalgie.
1: Ja, we gaan weer eens proberen, want krijgen we nu eindelijk helderheid over die drie van Nostalgie? Misschien is de gok van Lien uit Tielt wel de juiste. Goedemorgen Lien.
5: Goedemorgen.
1: Zeg, hoe lang zit jij al op de naam die je zo meteen gaat noemen te zitten?
5: Dat is eigenlijk nog maar van vandaag. Mijn andere 2 namen die ik had voor de middelste stem zijn al gezegd.
1: Die zijn al gezegd. En wel, dat is heel slim. Heel slim dat je dat even volgt op onze lijst met alle foute antwoorden. Hè?
0: Ja, die kan je allemaal nog zien op de site van Nostalgie natuurlijk. Lien, we gaan nog eens 1 keer luisteren naar die 3 van Nostalgie.
6: Wij
1: zijn
4: Nostalgie.
0: En voilà. Je hoorde ze. Lien, dan moet ik je nog 1 vraag stellen. Wie zijn de 3 van Nostalgie?
5: Anne Wouters, Tess Elst en Niels Albert.
0: Tess Elst?
1: Wie is Tess Elst?
0: Dat is de sportanker van VRT. Dat is een sportjournaliste daar.
1: Oké.
0: Jij zoekt het ook in de sport, Lien?
5: Ja. Mijn andere 2 namen waren ook sportvrouw, maar die namen beginnen een beetje op te geraken.
0: We gaan eens luisteren, Lien.
4: Je hebt 2 stemmen juist.
1: Nee, dus Els gaan we moeten toevoegen aan onze foutieve namenlijst. Hè? Jammer hè?
0: Zometeen om 9:30 een nieuwe kans bij Alexandra Potfijn. Die neemt hier het muzikale stokje van ons over vanaf 9:00. En naast de nieuwe raadkans heeft ze natuurlijk ook een zak vol grootste hits bij.
1: Absoluut.
0: Zoals elke dag.
1: De dag loopt gewoon verder. Hè?
4: Herken jij wel de 3 van Nostalgie? Speel dan volgend uur opnieuw mee en win 5000 euro.
1: Ja!

0: Goedemorgen, 7:30. Binnen een klein half uurtje kom je weer onder de muzikale vleugels van Alexandra Potfijn terecht natuurlijk. Die vergezelt jou met de grootste hits weer tijdens je werkdag vanaf 9:00. Maar eerst moeten we natuurlijk nog bellen naar de verofoon.
1: Ja, die wordt sinds vorige week professioneel gemonitord door Erik van Looy.
0: Alhoewel, professioneel. Op zijn Erik zou ik dat zeggen.
1: Elke ochtend zorgt hij ervoor dat er iemand aan de lijn hangt die iets met het nieuwe seizoen van De Slimste Mens te maken heeft. Nu was er vrijdag uiteraard geen uitzending van De Slimste Mens, nee. Dus ja, wie krijgen we dan vandaag aan de lijn?
0: Ja, een jurylid zeker, of iemand van de kaasploeg in de studio, die alles aan het klaarmaken is voor de tweede week van De Slimste Mens. Ik weet het niet, of iemand van de catering, ik weet het echt niet. Ja. Of ligt die verofoon dan gewoon stof te vergaren, dat kan ook natuurlijk. Hè.
1: Ja, we gaan zo meteen bellen na een plaat voor iedereen met een gezonde dosis zelfvertrouwen op seksueel vlak.
2: Slapen, zitten en relaxen met zotte kortingen. Nu comfortdagen bij Deba Meubelen in Sint-Niklaas of op debameubelen.be.
3: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
4: Achter jou staat Xerius.
5: Hey schatje, oh, ben gaan shoppen hè?
6: Aha, ik ben al aan het schilderen zie. Kijk.
5: Oh, dat ziet er goed uit die kleur.
6: Ja,
5: maar heb jij nu niet te weinig potten gekocht?
6: Maar nee, dat is verf van Colora. Dat is kwaliteit hè. Met twee lagen is het perfect.
5: Oh.
6: Dat is minder verf, dus beter voor de portefeuille.
5: Oh goed, dan heb ik nog geld over voor die toffe broek.
6: Ah, maar je hebt precies al wel genoeg mee, zie ik.
5: Oh.
7: Maak het mooi bij je thuis.
8: Colora.
7: Profiteer van woensdag tot en met zondag van speciale actiekorting in onze winkels en op colora.be. Nu zondag uitzonderlijk open.
9: Elke dag krijgen 130 Vlamingen te horen dat ze kanker hebben. Een zware diagnose die hun leven en dat van hun naasten drastisch verandert. Doe zoals ik en toon nu donderdag op de dag tegen kanker jouw steun aan iedereen getroffen door deze ziekte. Deel het gele lintje online of schrijf een warme boodschap op een van de 6 grote gele lintjes verspreid over heel Vlaanderen. Want alleen samen zijn we sterker dan kanker. Meer info op dagtegenkanker.be. Een initiatief van Kom op tegen kanker.
5: Ah, ik ben het beu!
10: Oei.
5: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
10: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
5: Ja, en hoe verder liever?
10: Ver genoeg, maar niet te ver.
5: Ah ja, voor de kinderen.
10: Weet je wat? Jij kunt daar. Imo.
11: Simo!
12: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
13: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
12: In Libelle naar...
13: De 5 beste looks van nu.
12: In Feeling of naar...
13: De hotste adresjes in je buurt.
12: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar €1 per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
14: Hey Vero, Erik van Looy hier. Die radioshow is goed, hè? Zeg, waarom nodig je mij niet uit? Die zingt er allemaal zo van die tweede rangsfiguur als Gert Verhulst en James Cook. Dat meisje is het dan blijft, zeg. Come on, hè?
15: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

0: Collins, You Can't Hurry Love. Zometeen Justin Timberlake met een nummer dat hij ooit voor een trollenfilm maakte.
1: De Verofoon.
2: Oké, nieuwe week. We gaan maar eens horen waar die dit weekend is geweest. Hè? Waar is de Verofoon? Kom.
0: We zitten natuurlijk nog altijd in het universum van de slimste mensen ter wereld.
2: Ja, dat gaat nog wel even zo zijn, denk ik.
0: Dus dat kunnen kandidaten zijn, kunnen juryleden zijn.
2: Cateringmensen, de kuisploeg.
0: Eindredacteurs.
2: Publieksopwarmers.
0: Alles kan en alles mag. We gaan bellen.
3: Goedemorgen,
2: Anastasia. Check op. Hey, mijn shoes. Goedemorgen. Hoe is het met u?
3: Ah, goedemorgen. Goed, goed, goed.
2: Uiteraard. Uiteraard hangde jij ook aan de slimste mens lijn. Typisch. Je bent jurylid dit seizoen natuurlijk. Vorige week, donderdag, zat je in de jurybox naast de comedian Jaap van der Wal. Hoe leuk is dat eigenlijk om daar mee te zitten?
3: Dat is echt heel leuk. Het is ook altijd heel grappig. En backstage zijn die comedians ook allemaal hilarisch. Hè?
2: Ja, dat is wel. Hè. Dat is wel, hè. Maar heel even. Het ging in die aflevering donderdag over dat jij eigenlijk een nachtmerrie zei voor geluidsmensen. Want omdat je blijkbaar nogal hard durft te roepen, heb je daar dan al zoveel commentaar op gehad?
3: Maar ja, die noemen mij zo ook achter mijn rug om The Scream.
2: Maar fijn. Maar allee.
0: The Scream?
3: Ja.
2: Maar allee, dat is mij nog nooit opgevallen.
3: Ja, ik kan echt heel hard gillen en ik verschiet ook heel vaak. Maar ja, Veronique, zo'n schone vrouw als hij, van u verschiet ik niet, hè.
0: Oh. Pas op, als je hier om 6 uur 's ochtends bent, Anastasia.
2: Heel lang, ja.
0: Dat is soms gelukkig. Nee, nee, dat is niet waar. Dat is niet waar.
3: Zeg, Anastasia. Geen Veronique slander on my watch.
2: Hé, hey, voilà. Je speelt ook mee in het promofilmpje van dit seizoen. Wat een acteerprestatie. Ja. Is dat iets dat naar meer smaakt?
3: Merci. Ja, ik vond dat eigenlijk heel, heel leuk om te doen.
2: Maar, volgt er nog iets in die richting, of niet?
3: Nee, niet direct. Allee. Ik ben vooral bezig met vooral mezelf te zijn in de programma's die we nu aan het maken zijn.
2: Ja,
3: maar ik vind dat wel een leuk, zo een rolletje te spelen.
2: Ja, leuk, hè. Zeg, heb ik dat nu ook goed gehoord? Heb jij op een ander gezeten?
3: Ja. Op 6 andere
2: wereldjes. Maar manneke toch, waar haalde jij die energie? Hoe doe je dat?
3: Ah, wel, maar dat was zeer vermoeiend. Ah, eigenlijk heb ik wel nog een rolletje gespeeld. Ik heb het rolletje gespeeld van het liefde zijn van 6 bekende mannen.
2: Ja, wacht, voor alle duidelijkheid. Het gaat hier over een nieuw programma natuurlijk, hè, van voor binnenkort. Hè. Vertel eens, die opnames die zijn al een tijdje gedaan. Vertel eens.
3: Ik heb het vooral deze zomer gedraaid. Dus Anastasia op een ander. Het is een human interest programma dat elk moment op VTM Go kan verschijnen. En we leren de mannen veel beter kennen op een hele andere manier. En ja, voor de lieden hebben natuurlijk geen geheimen. Dus ik leer ze kennen als hun wederhelft.
2: Ah, ja.
0: En blijf je er dan ook slapen, Anastasia en zo? Is dat echt de full package deal?
3: Het is, je zult echt moeten kijken om te zien wat die mannen en ik allemaal meemaken.
0: Zeg, Anastasia, ik heb mij door een vogeltje laten vertellen dat je soms ook berichtjes kreeg van mensen die dachten dat je echt op een ander zat tijdens de opnames.
3: Maar ja, ik denk als het programma uitkomt dat ze het allemaal gaan begrijpen. Want ik heb, mensen hebben mij gefotografeerd in parkjes en op straat en in restaurants. De filmploeg die zit soms natuurlijk verstopt achter een buxus of ergens achter de hoek. Dus je ziet niet altijd dat er daar een ploeg mee is. Ja, we lopen bij hand in hand door heel het land. He.
2: Ja, ja. Oei, oei, oei. Allee, die René die zal nog wat berichtjes hebben binnengekregen. Zeg, we hebben uw vrouw gezien met een deen op een deel. Oh, plezant.
3: Ja, ja. Maar ik kan u wel echt zeggen, het gras is niet groener aan de overkant. Het is groener bij mijn West-Vlaamse vent.
2: Maar die Anastasia...
3: Dat ze gazon moeten onderhouden.
2: Die gazon is op een ander, dat zijn gras. Matten. Dat is allemaal niet echt, jong.
3: Ja.
2: Oké, Anastasia. Dikke merci voor uw telefoon. En we gaan nog van jou kunnen genieten in De Slimste Mensen.
3: Ja.

0: Got the Feeling. Justin Timberlake, wat een topplaat is dat nog, hè? Goedemorgen, Alexandretje.
1: Goedemorgen, Veronique.
0: Alles goed?
1: Ja,
0: fijn weekend gehad?
1: Ja, fijn weekend gehad eigenlijk.
0: Oké. Okay.
1: Het was herfstig, maar ik heb daar toch wel van genoten.
0: Ik zou het niet weten wat herfstig was.
1: Ik heb weer een tijdje weer gehad.
0: Ja, jong. Maar ja, gaan even naar Parijs nu. Dus morgen ben ik er even niet, hè, een dagje.
1: Nee, inderdaad. En ja, de vraag is natuurlijk, wie gaat jou vervangen? Want er zijn nog luisteraars die dat niet weten. Bijvoorbeeld Frank uit Hoboken heeft gestuurd. Maar wie gaat Veronique dan vervangen?
0: Ja, ik ga onze Sander natuurlijk niet in de steek laten. Ik ga hem dat niet alleen laten doen. Ik heb voor zeer leuke vervanging gezorgd.
1: Uh-huh.
0: Ik hoop maar dat hij niet gaat willen blijven. Het is de gezellige James Cook. Die gaat hier morgen vroeg staan.
1: De kans is heel groot dat hij gaat willen blijven.
0: Ik heb ook een vermoeden, ja. Ik denk het wel.
1: Maar wij gaan jouw plaats niet afstaan. Hè? Hij mag één keer
0: stopen.
1: Tuurlijk.
0: Stopen.
1: Tuurlijk, maar dat wordt in ieder geval een zeer humoristische ochtend.
0: Dat denk, ik denk ook. Dat gaat heel leuk zijn. Typisch op St. James natuurlijk. Hè. Maar mijn koffer is gepakt. Ik sta hier letterlijk en figuurlijk gepakt en gezakt. Dus ik ga er... Ja?
1: Ik ga hopen. Ga je met de auto?
0: Weg? Nee, ik rij met de auto naar het Centraal Station. En dan hopen dat mijn trein niet gecanceld is.
1: Ja.
0: Met al die stakingen vandaag. Ik heb al gecheckt op de app, maar die zou er normaal gezien nog zijn.
1: Oké. Okay. Veilig naar Parijs en ook veilig weer terug. Want we willen nu...
0: Ja, ja.
1: Woensdag ben je toch terug?
0: Woensdag ben ik terug. Ja, ja, absoluut. Absoluut. Absoluut. Okay, dan sta ik hier terug.
2: Zometeen bij Nostalgie.
1: Blijven die beste hits maar komen natuurlijk. De 80s, de 90s, de Nillies. En deze van Fergal Sharkey al na het nieuws van 9 uur.
3: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault. Mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda, nieuwe ramen of deuren? Bezoek dan zeker de Rijnaars actiedagen bij Bruinzeels Vochten op 17 en 18 oktober. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kalmthout van 10 tot 5.
4: Het is fijn wonen met Bruinzeels Vochten.
3: Ontdek onze realisaties op bruvo.be.
5: Zeg, schat.
6: Ja?
5: Waar is die staanlamp naartoe?
6: Ah, die is kapot gegaan.
5: Oei, en onze relax?
6: Ook kapot.
5: Ook kapot?
6: Ja, die staanlamp is boenk op de relax gevallen, ja.
5: Ja.
6: Ja, willen we anders eens gaan zien voor iets nieuws?
5: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè.
6: Nee. 1 adres.
5: Oh.
3: Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Kies nu gratis accessoires bij aankoop van je meubels. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
7: Electro of IT met service?
4: Expert, meer dan een winkel. Nostalgie.
1: Het is bijna 3 voor 9. Goedemorgen, het nieuws met Bart van Langenhoven. En er is een chaotische ochtendspits aan de gang door ongevallen.
8: Ja, er staat nu nog altijd meer dan 200 kilometer file, vooral richting Antwerpen. Op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost verlies je bijna een uur door een ongeval. Op de E314 van Lummen naar Genk ook al een uur erbij. En op de E19 tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord verlies je ruim 3 kwartier. Het Vlaams Verkeerscentrum ziet dat opvallend meer mensen met die stakingsdag het zekere voor het onzekere namen en met de auto naar het werk of een afspraak rijden. En dat heeft ook zijn gevolgen voor die ochtendspits. Krijgen voor het eerst meer mensen een leefloon van het OCMW dan werklozen die een uitkering krijgen? Dat analyseerde de Standaard. Komt natuurlijk omdat de regering de werkloosheidsuitkering beperkte in de tijd tot maximaal 2 jaar. Sinds begin van dit jaar verloren ruim 130.000 mensen hun uitkering. Een enorme besparing is dat voor de schatkist. De regering wil via die verstrenging bijna 2 miljard euro besparen trouwens. Omgekeerd kregen sinds januari bijna 60.000 mensen extra een leefloon van het OCMW. Iets minder dan de helft ruilt dus zijn geschrapte uitkering in voor een leefloon. En dat zijn er eigenlijk meer dan verwacht. En we hadden met z'n allen nog nooit zoveel vakantiedagen over zo laat op het jaar. Dat berekende HR-bedrijf Acerta. We nemen jaar na jaar minder vakantie in de zomermaand juli en augustus en meer erna. En hoe vaker we dat doen, hoe vaker bedrijven in het najaar en in de kerstvakantie in de problemen komen. Omdat dan iedereen verlof wil nemen natuurlijk. Het zijn vooral vooral de 35 tot 49-jarigen die dikwijls vasthangen aan de schoolvakanties van de kinderen en dus het vaakst hun verlof opnemen in de grote vakantie.
2: Mm-hmm. Nostalgie weer.
8: Zon en wolken. En in de laatste namiddag neemt de bewolking nog toe. Vooral dan in het westen, maximaal rond 17, 18 graden. Morgen begint bewolkt met wat lichte regen. Daarna klaart het op vanaf het westen. Het is ook zeer zacht. Morgen 20, 22 graden. Woensdag dan afwisselend wolkenvelden en brede opklaringen bij 15 tot 19 graden. En donderdag schijnt de zon uitbundig bij 21 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Hey Bart, denk je niet dat het ook komt omdat de zomers ook langer duren?
8: Maar natuurlijk.
1: Natuurlijk, het is ook veel warmer. Dus waarom zou je dan in die maanden weggaan hier in België?
8: En ik vind dat bedrijven zich maar moeten organiseren. Hè? Mensen mogen vakantie nemen.
1: Onze Bart heeft gesproken.
2: Ja. Twee stemmen zijn ontmaskerd.
9: Ik dacht aan Anne Wouters
10: en Niels Albert.
1: Oh, wat?
2: Ja. Herken jij de laatst overgebleven stem in de drie van Nostalgie?
1: Wij zijn
2: Nostalgie. Stuur dan Ik weet het in de Nostalgie-app en win 5000 euro. Nostalgie. Hits at work. Alexandra Potvin.
1: En staking of niet, wij gaan de nieuwe werkweek eens goed op gang trekken. En dat doen we natuurlijk met de grootste hits zoals altijd hier bij Nostalgie. Backstreet Boys krijg je na Fergal Sharkey. Goedemorgen.

En hup, zo zitten we in een nieuwe werkweek. Goedemorgen, heb jij ook zo genoten van dat eerste echte herfstweekend? Er was wat regen, ik weet het, maar dan die herfstgeur buiten. En s'avonds lekker gezellig binnen. Zalig, je kan er weer tegen. En als de goesting in die nieuwe werkdag er nog niet echt is, dat komt wel hier bij Nostalgie. Met veel grote 80s en 90s hits dit uur. Ook Avicii en nog een mysterieuze stem bij de drie van Nostalgie. Nog één te gaan. Stuur Ik Weet Het in de app. Als jij die stem herkent, dat doen heel veel van jullie op dit moment. Rond 9:30 is er een nieuwe kans. Eerst nu Fleetwood Mac uit de 70s. Go Your Own Way, maar ik zou wel graag meegaan vanmorgen.

0: Welkom bij de toffe club van nostalgie. Je wordt je dag vanzelf beter. Dankzij al die fantastische hits natuurlijk. Cool and the Gang. En ik heb zo meteen een hit uit 2013 die eerst zo klonk. Dat is alleen Aloe Black en een gitaartje. Een beetje een kampvuursfeertje. En toen ging Avicii ermee aan de slag. En maakte er een geweldige danshit van. Een pittige wekker zo op een maandagvoormiddag kunnen we dat wel gebruiken, denk ik. Die versie speel ik na Shania Twain.
1: Kop
2: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
3: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
2: is wie er mag rijden. Yes, munt.
3: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
4: Hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf in baktuffen met Evenhem blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
5: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
4: Evenhem, als u houdt ge de kerk in de midden. Absoluut de zonde weer.
6: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
7: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
8: Hey, ik ben Piet.
9: En ik ben Ruben.
8: Samen met onze teams van Ledenberg en Lievegem vormen wij
10: Gordijnland.
11: De speciaalzaak voor betaalbare raamdecoratie. Van de mooiste gordijnen, houten en aluminium jaloezieën.
8: Tot rolgordijnen en nu ook insectenwering.
12: Gordijnland in Ledenberg en Lievegem. Tussen 26 september en 7 november ontvang je liefst 15% korting.
8: En voor wie op zaterdag langskomt, hebben we nog een extra verrassing.
12: Kijk op gordijnland.be.
13: En, wat gaan we vandaag doen?
14: De badkamer renoveren!
13: Schat, heb jij de kinderen nu weer omgekocht met meer schermtijd?
15: Nee, maar het wordt wel echt tijd voor een nieuwe badkamer.
13: Maar schat, Kleine kan dat toch veel beter dan ik? Die doen alles, van afbraak tot en met installatie, met eigen mensen en slechts één aanspreekpunt.
15: Maar liefje, dat is een topidee. We gaan dit weekend langs bij Kleine.
14: Yay!
15: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle. Of kijk op kreine.be/renovatie.
16: El België. De grootste namen uit de modewereld. De coolste fashionshoots. De meest exclusieve interviews. En een cultuuragenda die voor jou cureert. Zodat jij enkel nog hoeft te kiezen. El België. Nu te koop.

Goedemorgen Alexandra, stuurt Joyce een kopje koffie. Avicii, de zon, de ideale boost om de week goed te beginnen. Voilà, meer moet dat niet zijn, hè? Met de allerbeste muziek, elke dag is dat hier zo bij Nostalgie. Niels Albert en Ann Wouters.

0: We gaan voor een geweldige maandag, misschien wel voor onze volgende kandidaat.
1: De drie van nostalgie.
0: Niels Albert en Ann Wouters zijn ontmaskerd vorige week. Eén stem houdt ons nog bezig. En jou nog weg van die 5000 euro, want dat is wat je kan winnen natuurlijk. Goedemorgen, Jessie uit Geel.
2: Goedemorgen, Alexandra.
0: Heb jij die laatste naam al? Lang?
2: Ik hoop het. Ja. Ja, al voordat de wedstrijd begon, heeft mijn man gezegd van dat wachten.
0: Ah ja, omdat we daarvoor ook al wel eens de drie van nostalgie lieten horen natuurlijk. Dus dat zit al echt heel lang in jullie gedachten.
2: Toen had ik het opgenomen en laten horen aan hem.
0: Dat is verstandig om het op te nemen. Wat zou je doen met die 5000 euro?
2: De iPad en de droogkast is stuk gegaan en we willen ook graag spuitkleur tegen de gevel hebben, dus...
0: Ja.
2: Komt goed van pas.
0: Het zijn allemaal dingen die veel centjes kosten, dus zeker en vast een goede bestemming. Maar we zijn daar nog niet helemaal. We zullen ook eerst nog eens luisteren voor de zekerheid.

0: Wij
1: zijn
2: Nostalgie.
1: Jesse, en wie zijn nu volgens jou die drie van Nostalgie?
3: Anne Wouters, Dina Passago en Niels Albert.
1: Dus Anne Wouters, de eerste stem, Niels, de derde stem. En jij zegt Dina Tersago. Ja, je gaat weg van de sporters.
3: Ja.
1: Dat is goed, want...
3: We zijn niet zo sportief, dus...
1: Nee, maar we zitten een beetje in een tunnel. Allee, jullie in een tunnelvisie, denk ik. Want iedereen gaat maar voor sporters en ex-sporters. Dat kan, maar het kan ook helemaal niet, natuurlijk. Dina Tersago, ik ben heel benieuwd of het jou die 5000 euro gaat opleveren. De jury zorgt nu voor verlossing, Jessie. Spannend.
3: Ja. Ja.
4: Je hebt twee stemmen juist.
1: Oh, het spijt mij, Jessie. Ik zag al die droogkast hersteld. Ik zag ook al die gevel helemaal mooi. Maar het gaat wel komen, hè?
3: Ooit komt dat wel.
1: Dankjewel en ik wens jou een fantastische week verder. Welkom bij de Club van Nostalgie. Bye-bye.
3: Dankjewel, dag.
4: Herken jij wel de drie van Nostalgie? Speel dan volgend uur opnieuw mee en win 5000 euro.
1: Gimme, gimme, gimme, 5000 euro. Ja, wie weet het volgend uur. Dat is ook een hit van ABBA die eraan komt. En nu Tsukero en Paul Young.

0: nostalgie, waar we de 80s en 90s ook omarmen. Twee fantastische decennia natuurlijk als het over de muziek gaat. Dat gaan we vieren op een party.
1: Twee legendarische decennia in één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Score nu je tickets op nostalgie.be.
2: Tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
3: Elke dag krijgen 130 Vlamingen te horen dat ze kanker hebben. Een zware diagnose die hun leven en dat van hun naasten drastisch verandert. Doe zoals ik en toon nu donderdag op de dag tegen kanker jouw steun aan iedereen getroffen door deze ziekte. Deel het gele lintje online of schrijf een warme boodschap op een van de 6 grote gele lintjes verspreid over heel Vlaanderen. Want alleen samen zijn we sterker dan kanker. Meer info op dagtegenkanker.be, een initiatief van Kom op tegen kanker.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Autoruitstuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
6: Info in voorwaarden op carglass.be.
7: Go Yellow!
8: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
9: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken.
8: Info op telenet.be.
9: En welk gaan eens gaan kijken?
10: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen, want onze maaltijdboxen zijn deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
9: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
11: Maar alleen nee, mama.
10: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven.
12: Even bollen met Select.
13: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
14: Relaxed.
13: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
15: Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
16: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
15: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis.
17: Lenen bij Leemans.
18: Maar Suzy, parket, dat moet je zagen met een cirkelzaag.
19: Maar jij hebt toch een goeie zaag?
18: Met die zaag, daar grok ik niet mee vooruit, hè?
19: En met jouw zaag, grok ik niet vooruit.
18: Maar Suzy toch?
20: Bij Leemans Kredieten timmeren we aan een goed tarief voor je renovatielening. Zagen jullie dat ook al? Op leemanskredieten.be.
17: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
20: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
21: Als dit herkenbaar is voor jou...
22: Zeg Chantal, wat is dat?
23: Dat is de kleine van de buren. Die heeft een drumstel cadeau gekregen.
22: Maar zeg, die slaat er ook die neffest.
21: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
22: Die kurkwand, dat was een goeie tip, hè?
23: Oh, maar kurk is altijd goed, hè?
22: Ah ja.
21: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Profiteer nu van uitzonderlijke bisbeurskortingen op de volledige collectie. Adressen en info op kurk.be.
24: Kurkfabriek van Avermaat.
25: Stel, ik wil leren traden.
21: Ja?
25: Hoe begin ik daar dan aan?
21: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
25: En hoe leer ik het in de praktijk?
21: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
25: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
21: Oh, je kan alvast starten met de gratis masterclass.
25: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
21: Kijk op belgiantradingacademy.be.
25: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website.
1: Hits at Work, Alexandra Potvin.

Altijd de beste muziek hier bij Nostalgie. Elke dag opnieuw. En Ans heeft een berichtje gestuurd in de app. Ze trok met Natuurpunt op een bushcraft weekend. Koude ochtenden, zonnige dagen en veel gezellige babbels rond het kampvuur. Met live muziek midden in de natuur. Die batterijtjes zijn weer opgeladen. Een zalig weekend stuurt ze. En nu blij om weer bij Nostalgie te zijn. Tof!

0: nostalgie is overal. Ik wil nog even Dirk en Sabine een veilige vlucht toewensen. Want ze sturen na 22 dagen laatste dag Afrika groetjes. Straks het vliegtuig op. En groetjes uit Zimbabwe. Ah, tof. Ja, kijk, het kan allemaal, hè, via de app.
1: Straks bij Nostalgie.
0: En dat vinden wij fijn, natuurlijk. Straks verder met natuurlijk ook de boysbands uit de jaren 90 hier bij Nostalgie. 5 na het nieuws van 10 uur.
2: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
3: Ontbijt op bed gelijk een koning.
2: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
3: King size.
2: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
4: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
5: Voilà, ons huis is verzekerd.
4: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
6: Zeg, schat.
5: Ja?
6: Die badkamer, daar is het lek geweest.
5: Oei.
6: Dat is een zwembad. Wat nu?
5: Oh, ik bel direct de makelaar.
4: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
7: Met cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos.
8: Oh, een eekhoorn.
7: Een safari in de jungle.
8: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
7: Of maak van je koffiezet.
8: Voilà, uw koffie.
7: Een professionele espresso-machine.
8: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappe. Al pistachio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
9: Make it extra.
7: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij, waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
10: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans, alleen deze week bij Mediamarkt.
11: Schat, ik zie je graag.
12: Ja, maar?
11: Maar nee, geen maar.
12: Oh.
11: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
13: Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Zoals voor de wagens op voorraad een automatische versnelling voor de prijs van de manuele. En 8 jaar speciale Peugeot Care garantie op alle modellen. Enkel voor professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
14: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
15: Oh, dat is goed.
14: De temperatuur van het douchewater was perfect.
15: Oh, dat is goed.
14: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
15: Dat was goed.
14: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
15: Oei. Dat is niet goed.
16: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
17: Tijd om het binnen gezellig te maken.
18: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
17: Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veldhem.
18: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
17: Patrima Wonen en Slapen in Veldhem.
19: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze herfstpuzzels.
20: Herfstgerecht 6 letters. Witloof met kaassaus uit het oven. Nee, dat is te lang.
19: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer herfst. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libelle.
0: Nostalgie. Er is 1 voor 10. Goedemorgen, het nieuws met Bart van Langehoven. En Bart, je begint met opvallend medisch nieuws, vind ik toch?
21: Een record aantal vrouwen, jonger dan 35, laat een baarmoeder wegnemen. Het waren meer dan 500 in 2024, ten opzichte van 80 in 2022, blijkt uit cijfers van de overheidsdienst Volksgezondheid. En kanker is niet de belangrijkste reden waarom vrouwen dat laten doen. De chronische ziekte endometriose speelt een almaar belangrijkere rol, waarbij weefsel dus dat lijkt op baarmoederslijmvlies zich buiten de buikholte op de eierstokken, de blaas of de darmen nestelt. Toch maken medische experts zich zorgen omdat sommige vrouwen te snel die baarmoeder laten wegnemen. Want de pijn verdwijnt niet altijd, maar de kinderwens wel. Er komt een ombudsdienst voor de bouw die vanaf volgend jaar problemen tussen bouwers, verbouwers, aannemers en architecten probeert op te lossen, zonder dat gedupeerden naar de rechtbank moeten stappen, want het aantal klachtendossiers van mensen die bedrogen of in de steek gelaten worden door bouwbedrijven stijgt fenomenaal. De ombudsdienst is gratis en de bemiddelingsprocedure die zou maximaal 3 maanden mogen duren, veel minder lang dus dan een dure rechtszaak. De nieuwe ombudsdienst zal ook malafide en frauderende bouwondernemingen op een publieke lijst zetten die iedereen dan kan raadplegen. Dan nog tennis. Elise Mertens klimt naar de 14e plaats op de nieuwe wereldranglijst naar halve finale plaats in Peking afgelopen weekend. Daarmee stijgt ze 5 plaatsen en komt ze dicht bij haar hoogste notering ooit. Een 12e plek was dat toch al eind 2018. Geleden. Anne van de Winkel is de enige andere Belgische in de top 100 op plaats 84. De Kazakse Rybakina blijft nummer 1 van de wereld voor de Wit-Russische Zabalenka en de Russische Andreeva.
0: Die 12e plaats gaat ze nog wel eens halen. Ik
21: ben er zeker
0: ook
21: van.
0: Al is het geleden van 2018.
21: Ben er zeker van.
0: Komt ze eens goed bezig.
1: Nostalgie weer.
21: Afwisselend zon en wolken. In de vooravond neemt die bewolking nog toe, vooral in het westen. Maximaal rond 18 graden. Morgen begint bewolkt met wat lichte regen. Daarna klaart dat op vanaf het westen. Het is zeer zacht morgen tot 22 graden. Woensdag dan afwisselend wolkenvelden en brede opklaringen bij 15 tot 19 graden. En donderdag schijnt geregeld de zon, 21 graden dan. En meer nieuws lees je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
1: 2 stemmen zijn ontmaskerd.
9: Ik dacht aan Anne Wouters
12: en Niels Albert.
0: Oh, what? Ja. Oh,
1: herken jij de laatst overgebleven stem in de 3 van Nostalgie?
0: Wij zijn Nostalgie.
1: Stuur dan Ik weet het in de Nostalgie-app en win 5.000 euro. Nostalgie. Hits at work. Alexandra Potvin.

Born in the USA. Misschien komt hij nu wat vaker naar Vlaanderen, want zijn dochter, Jessica, is zwanger. En die woont natuurlijk in België, dat weten we allemaal. Born in the USA van Bruce Springsteen. Op 12 oktober, de Spanjaarden doen er nog een dagje weekend bij. Want het is daar de nationale feestdag. Ook bekend als Dia de la Hispanidad. En dat kunnen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan natuurlijk. Dus voor alle Spanjaarden die luisteren hier en in Spanje, dat zijn er ook veel, want nostalgie zit echt overal. Ik lees elke week in de app veel berichtjes uit Spanje. Feliz Fiesta Nacional. En straks lekkere tapas op jullie gezondheid. Dus daar moeten we ook een Spaanse hit aan toevoegen natuurlijk, hè. En wie kan dat beter zijn dan iemand die eigenlijk ook nog een beetje Vlaamse roots heeft, want hij heeft een grootmoeder die afkomstig is, ik dacht, uit Brasgaat. Álvaro Soler. El mismo sol.

0: 12 oktober is de nationale feestdag in Spanje en er wordt daar geluisterd. Nostalgie. Bart en Corinne sturen Fiesta Feliz, zonnige groetjes uit La Dequesa Costa del Sol. En ook Wendy van den Berg stuurt Saludos desde España. Ja, waar je ook luistert op dit moment, misschien wel voor de eerste keer zou zo maar kunnen. De muziek klinkt altijd even goed bij Nostalgie. In dit uur ook nog eens twee extra 80s en 90s hits. Rond 11:15 zal dat zijn met hetzelfde thema in Generation 80s en 90s. Zo meteen naar de 80s met Prince, die mocht heel even binnen bij Madonna. Op Like a Prayer, want net voor je de deur hoort dichtslaan in de intro, hoor je zijn stukje gitaar, waar ik nog eens extra aandacht voor heb.
1: Jij bent ook helemaal in het nieuw.
2: Ja.
1: Je bent zo wat stoerder. Je hebt een baardje, ja, je hebt een nieuw haartje.
2: Ja.
1: Een oorbel erin gejankt.
2: Helemaal in mijn midlife.
1: Het is een beetje zo de metro-hetero-man.
2: Metroseksueel. Als ik babbel is het weg, hè.
1: Ja, je moet wel je mond houden.
2: Ja, ik zal het weg.
3: Elke vrijdag een nieuwe aflevering van Daan en Jani. Op je favoriete podcastplatform en in de app van Play.
4: Er gebeurt iets. In jouw straat. In Vlaanderen. Of aan de andere kant van de wereld. En dan gaat het snel. Plots krijgt fake news vrij spel. Dat is waar onze journalistiek begint. Mijn collega's en ik nemen de tijd om te filteren, te checken en door te vragen. Om het nieuws helder te brengen en om er echt bij te zijn. Want wij staan naast jou en gidsen je elke dag opnieuw. Met een hele redactie als jouw filter. Nieuwsblad. Altijd helder, altijd dichtbij.
5: Lees, beluister en bekijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
6: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspektakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspektakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Woensdag 14 oktober in de Trixo Arena Hasselt. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspektakel.nl.

Dat is mijn grootste bekommernis elke voormiddag hier voor jou. How do you do? Ik hoop dus goed op deze maandag vanmiddag. Roxette, een duo uit Zweden. Een prachtig land met veel natuur en rust, bossen en meren. En waar een koffiepauze blijkbaar met iets lekkers bijna heilig is. Ik zou daar ook wel mijn draai kunnen vinden, denk ik. Op weg naar een nieuwe kans voor de drie van Nostalgie. 5000 euro kan van jou worden als jij die derde bekende stem ook raadt. Stuur nu Ik weet het in de app en misschien spreken we elkaar zo.

0: En dat vuur is bij jullie al lang aangewakkerd.
1: De drie van nostalgie.
0: Als het hierover gaat natuurlijk. Basketballegende Ann Wouters is herkend. Ex-veldrijder Niels Albert ook. Nu die derde stem nog. Oh, ik vind het ook zo spannend. Goedemorgen, Lindsay uit Aalbeke.
2: Ja, goedemorgen.
0: Dat is een klein stemmetje dat ik hoor. Hoe gaat het met jou?
2: Zeer goed. Ik moet zijn heel nerveus, want ik luister al even mee, dus ik ben benieuwd.
0: Ik ben ook heel benieuwd. En 5000 euro, daar kan je heel wat mee doen natuurlijk. Hè? Heb je al iets op je lijstje staan?
2: Ja, dus voor mij is de ontbrekende naam...
0: Wacht. Je bent enthousiast, dat snap ik. In de stem. We gaan eerst nog eens luisteren, hè, om zeker te zijn.
3: Wij zijn...
1: Nostalgie.
0: Met extra aandacht natuurlijk voor de zijn.

0: Want dat is de stem die nog moet geraden worden. Ja, zeg ze maar, wie zijn de drie van nostalgie volgens jou, Lindsay?
1: Dus de Ann Wouters. Dan heb ik Lisa Naert. En Niels Albert.
0: Ann Wouters, Niels Albert, al bekend. Lisa Naert is een bekende Vlaamse actrice.
1: Ja.
0: Het zou zomaar kunnen natuurlijk. Had je die naam al lang?
1: Ik moet zeggen, als ik de stem hoorde, ik had een beeld, maar ik kon niet op de naam komen. Maar naarmate dat ik het een paar keer gehoord had, viel het mij plots binnen. Dus,
0: Oké, ik hoop met jou mee. Zorgt die derde naam voor de overwinning van 5000 euro voor jou, Lindsay? Ik ga je niet langer laten wachten, ik ga het gewoon vragen aan de jury. Hoeveel stemmen juist?
2: Je hebt... twee stemmen juist.
0: Jammer, Lindsay.
1: Ja, kijk.
0: Maar het is goed geprobeerd. Absoluut.
1: Keer.
0: Het had zeker gekund. En blijven zoeken naar die derde bekende stem. Twee ex-topsporters die zijn al binnen. Maar wie is dus die derde, hè?
1: Ja.
0: Fijne dag.
2: Ken jij wel de drie van nostalgie? Speel dan volgend uur opnieuw mee. En win 5000 euro.
0: Spannend blijft het toch? Wij gaan natuurlijk verder met de allerbeste hits. Met zometeen de 80s en de 90s in eenzelfde thema. Dit komt trouwens ook uit dat geweldige decennium, de 80s. We don't need another hero. Uit de film Mad Max, Tina Turner.

0: Misschien heb je nog wel een koffietje nodig op deze maandag vanmiddag om de week op gang te trekken. Dan drinken we zo meteen samen nog in. Nostalgie. En genieten we van de allerbeste hits. 12 oktober, het lijkt een gewone maandag, maar Mariah Carey en Daryl Hall en John Oates hadden in de 80s en 90s op die datum iets te vieren. Twee hits met hetzelfde thema, Generation 80s en 90s. Na Mojo zo meteen.
1: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
2: Ook in mij?
1: Yup. Start vandaag nog op Xerius.be.
3: Achter jou staat Xerius.
4: Het is sale bij Transavia, dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf 48 euro, Porto vanaf 53 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
5: Spreekkracht is de kracht om samen Nederlands te durven spreken. Zo bestelde Ahmed bij de bakker
6: 12 broden, terwijl ik 2 broden bedoelde. Wij hadden brood voor een maand. Die bakker noemt mij nu zijn beste klant. Dat gaf mij spreekkracht.
5: Oefen samen Nederlands, want een taal leer je niet alleen.
7: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
8: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/private banking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
9: Ik ben het beu!
10: Oei.
9: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
10: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
9: Ja, en hoe verder, liever?
10: Ver genoeg, maar niet te ver.
9: Ah ja, voor de kinderen.
10: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
11: Bessimo!
12: Ben je op zoek naar je eerste job?
13: Zo klaar voor.
12: Of is het tijd voor een carrière switch?
13: Ja, zo klaar voor.
12: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
13: Zo klaar voor.
12: Stap binnen bij Jobvillage en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
14: Een mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda, nieuwe ramen of deuren? Bezoek dan zeker de Rijnaars actiedagen bij Bruinzeels Vochten op 17 en 18 oktober. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kalmthout van 10 tot 5.
15: Het is fijn wonen met Bruinzeels Vochten.
14: Ontdek onze realisaties op bruvo.be.
16: Zeg, schat.
17: Ja?
16: Waar is die staanlamp naartoe?
17: Ah, die is kapot gegaan.
16: Oei, en onze relax?
17: Ook kapot.
16: Ook kapot?
17: Ja, die staanlamp is boenk op de relax gevallen. Ja.
16: Ja.
17: Ja, willen we anders eens gaan zien voor iets nieuws?
16: Allee, het is goed. Maar ik rijd niet naar 20 winkels, hè?
17: Nee, nee, nee. 1 adres.
16: Oh.
18: Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Kies nu gratis accessoires bij aankoop van je meubels. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
19: Hits at Work. Alexandra Potvin.

0: het nieuwe millennium binnenstapte, scoorde Mojo een geweldig grote hit met deze lady.
1: Generation 80s en 90s.
0: En vandaag kijken we wat 12 oktober zoal betekend heeft voor de muziek in die twee prachtige decennia, de 80s en de 90s. Dus doen we elke dag, Marcia en ik. Marcia straks rond 14:15. En ik heb nu voor jou bijvoorbeeld Mariah Carey. Voor haar was het in 1991 op 12 oktober alvast een dag om haar hele hoge stem extra luid te laten horen. Want ze stond op 1 in Amerika met Emotions, haar vijfde Amerikaanse nummer 1 hit achter elkaar toe. Het waren haar eerste 5 singles, dus en allemaal bovenaan geëindigd. Emotions over de euforie van verliefd zijn, die krijg je zo meteen. Maar eerst naar de 80's, want op 12 oktober 1984 verscheen het album Big Bam Boom van Daryl Hall en John Oates, met daarop een heerlijke hit. Het refrein begon blijkbaar ooit als een reggae-deuntje na een reis van John Oates naar Jamaica. En die vakantievibes groeide uit tot dit geweldige nummer dat ook voor hen de zesde nummer 1 hit werd in Amerika. Daryl Hall en John Oates in Generation 80s en 90s. Out of Touch.

0: Nummer 1 op 12 oktober, Emotions van Mariah Carey in 1991. En Sandro stuurt, Bart, een super muziek op deze zonnige dag. Het is ook mijn verjaardag en voor hem waren die twee hits, die nummer 1 hits uit de 80s en 90s, dus extra speciaal op je verjaardag. Maak er een prachtige dag van, Sandro. Wij zorgen voor de allerbeste soundtrack natuurlijk daarbij. Straks na 12 uur zit Marcia Baroni hier voor nog meer hits at work en nog meer hits uit de 80s en 90s, die ook iets hebben met 12 oktober.
1: Straks bij Nostalgie.
0: We gaan zo stilaan naar Halloween. Dus deze gaat wat vaker passeren. Michael Jackson en Thriller voor je na het nieuws.
2: It's a sunweb holiday.
3: Skipas inclusief. Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
4: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 26% korting op spinazie van Boni.
5: 26% op spinazie? Nog eens lekkere spinaziepuree.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
7: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imoscoopman.
8: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
7: Imoscoopman!
9: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek alleen vandaag nog met korting tot 400 euro per persoon. TUI. Live happy.

0: plezier.
1: Laat je omringen door warmte en gezelligheid bij de Bakkerhaarden in Heistoddenberg en Schilde. Je geniet er een hele maand lang van warme acties tijdens de Oktoberfeesten. Info op dbhaarden.be.
2: Koken als een sterrenchef in je eigen keuken?
3: Lekker.
2: En erna tot rust komen in een kwalitatieve badkamer. Nog beter als in de wellness.
3: Zalig. Vertel me meer.
2: Dat vind je bij Krijnen. Hun adviseurs helpen je op een persoonlijke manier met het ontwerp en realisatie van jouw droomkeuken, badkamer en interieur.
3: En dat alles op maat van ons budget?
2: Zeker weten. Krijnen. Maatwerk zoals het hoort. Kom langs in onze showroom in Malle of Putten. Of maak een afspraak op krijnen.be.
4: Dorso. Ergonomisch slapen.
5: Het is 3:45. Goedemorgen. Het nieuws met Bart van Langehoven. En cybercriminelen hacken zowel supermarktketen Albert Heijn als De Lesse. Wat is dat?
6: Ja, allebei van dezelfde groep, al spreekt de directie enkel van een IT-incident. Waardoor bij Albert Heijn de app en de website offline zijn. Ook de klantendienst en logistieke systemen liggen plat. Mensen krijgen ook een online bestelde boodschappen bij Albert Heijn voorlopig niet thuisgeleverd. Bij De Lesse is de impact iets kleiner. App en website werken wel nog. De winkels zijn open en de kassa's functioneren. Een online bestelling levert De Lesse ook wel nog aan huis. Twee warehuisketens onderzoeken wat die cyberaanval veroorzaakt. Een record aantal vrouwen, jonger dan 35, laat een baarmoeder wegnemen. Het waren meer dan 500 in 2024, ten opzichte van 80 in 2022. Blijkt uit cijfers van de overheidsdienst Volksgezondheid. En kanker is niet altijd de belangrijkste reden waarom vrouwen dat laten doen. De chronische ziekte endometriose speelt een almaar belangrijkere rol. Waarbij weefsel, dat lijkt op baarmoederslijmvlies, zich buiten de buikholte op de eierstokken blaast of darmen nestelt. Toch maken medische experts zich zorgen omdat sommige vrouwen te snel hun baarmoeder laten wegnemen. Want de pijn verdwijnt niet altijd, maar die kinderwens natuurlijk wel. Tanken, doe je best vandaag nog, want je betaalt opnieuw meer vanaf morgen, zo'n 4 eurocent. Benzine 95 kost je aan de pomp maximum 2,11 euro per liter. Voor benzine 98 is dat 2,30 euro. En ik eindig met tennis. Elise Mertens klimt naar de 14e plaats op de nieuwe wereldranglijst, naar halve finale plaats in Peking afgelopen weekend. Daarmee stijgt ze 5 plaatsen en komt ze dicht bij haar hoogste notering ooit, een 12e plek eind 2018. Anna van de Winkel is de enige andere Belgische in de top 100 op plaats 4. De Kazakse Rybakina blijft nummer 1 van de wereld voor de Wit-Russische Zabalenka en de Russische Andreeva.
7: Nostalgie weer.
6: Afwisselend zon en wolken. In de vooravond neemt die bewolking wel nog iets toe, vooral dan in het westen, maar het blijft meestal droog. Maximaal rond 18 graden. Morgen start bewolkt met lichte regen. Daarna klaart het op vanaf het westen. Het is ook zeer zacht morgen tot 22 graden. Woensdag afwisselend wolkenvelden en brede opklaringen bij 15 tot 19 graden. En donderdag zonnig bij 21 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app uiteraard van Het Nieuwsblad.
8: Twee stemmen zijn ontmaskerd.
9: Ik dacht aan Ann Waters
10: en Niels Albert.
8: Herken jij de laatst overgebleven stem in de drie van Nostalgie?
11: Wij zijn
12: Nostalgie.
8: Stuur dan Ik weet het in de Nostalgie-app en win 5000 euro. Nostalgie. Hits at Work. Alexandra Potvin.

Terwijl er een stralende blauwe hemel is in Antwerpen. Bob Marley en de Wailers met Ad Extra Zon, Iron Lion Zion. In Hits at Work, dat doorgaat tot 3 uur deze namiddag. Zoals altijd, van maandag tot en met vrijdag. Straks om 12 uur is er Marcia Boirodi. En daarnaast gaf je aan bij Sean en Lenke in hun muziekcafé. En dat kan je ook vanavond, zoals elke werkdag, je avondeten winnen. Echt gemakkelijk. De muziek is geregeld en dan de voetjes en het eten. Voetjes onder tafel en het eten op tafel. Zo kom je wel gemakkelijk die maandag door natuurlijk. En elke ochtend vanaf 6 uur begint je dag met onze leukste ochtendclub. Sta op met Veronique de Kok, met Veronique en Sander. Maar Veronique zit nu richting Parijs op de trein. Dus morgen krijgt Sander voor 1 keer gezelschap van iemand anders. En ze hebben een man voor hem geregeld. Tenminste, dat heeft Veronique gedaan. James Cook. 2 mannen aan de ontbijttafel. Je gaat denk ik geen koffie nodig hebben om wakker te worden morgen vanaf 6 uur. Ik ben heel benieuwd. George Michael komt eraan. Je stemt hem op 9 in onze 80s en 90s top 2000 enkele weken geleden. Met Careless Whisper gaat deze maandag vanmiddag nog beter klinken. En ook met dit natuurlijk. Donna Summer, Hot Stuff.

0: Veronique heeft genoten van deze George Michael. En ook Jesse Dames stuurt zalige plaat. Nu vrijdag, 10 jaar samen met mijn ventje, dankzij dit liedje van George Michael.
1: Ah.
0: Dan smelt ik, Jesse. En ook hoog dus in de 80s en 90s top 2000. Als je trouwens wil horen en zien hoe hij dat zong tijdens de Fade Tour, check dan even zijn officiële Insta-account, George Michael Official. Er komt trouwens ook een film van, hè, van die Fade Tour. Daar zit ik echt op te wachten. Het warm krijgen zonder dat de verwarming aan moet, dat kan hier allemaal bij Nostalgie, dankzij de muziek. En zometeen ook dankzij Watermelon Sugar van Harry Styles. Die speel ik na de Kreuners.
2: Ontdek onze actie. Drievoudige beglazing voor de prijs van dubbele. Op ramen en deuren. Met een totale garantie van 20 jaar. Info en voorwaarden op pierre.net en in onze showrooms.
3: Ze zeiden dat je altijd de kerken moet in de Medno. In Evenhem werd het bier ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht. Bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem. Blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
4: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
5: Watermout, hop en his. Het is Evenhem dat je mist.
6: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
7: Hey, ik ben Piet.
8: En ik ben Ruben.
7: Samen met onze teams van Ledenberg en Lievegem vormen wij
9: Gordijnland.
10: De speciaalzaak voor betaalbare raamdecoratie. Van de mooiste gordijnen, houten en aluminium jaloezieën.
7: Tot rolgordijnen en nu ook insectenwering.
11: Gordijnland in Ledenberg en Lievegem. Tussen 26 september en 7 november ontvang je liefst 15% korting.
7: En voor wie op zaterdag langskomt, hebben we nog een extra verrassing.
11: Kijk op gordijnland.be.
12: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze herfstpuzzels.
13: Herfstgerecht, 6 letters. Witloof met kaassaus uit het oven. Nee, dat is te lang.
12: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer herfst. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libelle.

0: sugar.
1: Ondeugend liedje van Harry Styles. Ik voel het aan jullie berichtjes. Ik voel de spanning tot hier in de studio. Ja, die zenuwen die beginnen te komen natuurlijk bij die drie van Nostalgie. Nog één bekende stem ontmaskeren. En die 5000 euro kan gewoon van jou zijn. Je hoort dat geld al bijna rinkelen of je ziet het op je bankrekening staan. Nu, die laatste naam nog. Als je het weet, dan stuur je ook gewoon Ik Weet Het in de Nostalgie-app. En check nog eerst even alle foute namen die al gezegd zijn op de website. Dat is nostalgie.be.

0: Voor de beste muziek kan je hier terecht bij Nostalgie. Hoor eens gewoon. Met deze Denise Williams word je toch vanzelf vrolijker van?
1: De drie van Nostalgie.
0: Twee stemmen hebben een naam. Eén houdt ons nog bezig. Misschien krijgt die derde, dankzij David uit Oostende, ook een gezicht zoals die vorige twee. Dag David.
2: Goedemorgen, Alexandra.
0: Hoe is het aan het zeetje?
2: Goed, goed. Zonnig.
0: Oké, fantastisch. En als nu daar ook nog eens 5000 euro bij komt, dan wordt het helemaal een lucky Monday voor jou, hè?
2: Ja, hè. Hopelijk.
0: Doe je het helemaal alleen of heb je overlegd met anderen?
2: Ik doe het alleen.
0: Oké, en de telefoon gaat daar bij jou. Gewoon droppen. Want er komt nu een heel belangrijk moment aan natuurlijk. Je mag zo meteen hopelijk die derde naam gaan onthullen. Eerst nog eens luisteren, David.
3: Wij zijn
4: Nostalgie.
0: Voilà, dat waren die drie stemmen. De eerste, Ann Wouters, weten we. De derde, Niels Albert. Maar je mag ze nog eens alle drie opsommen voor ons. Wie is die middelste dan?
2: Ann Wouters, Niels Albert en ik gok op Lotte Kopecky.
0: Dus die stem die zijn zegt, dat is volgens jou Lotte Kopecky. Ah, wel, David?
2: Hopen.
0: Of David? Dat is iemand die ook in mijn hoofd zit al een tijdje. Dus ik hoop zo met jou mee dat dit eindelijk het verlossende moment zal zijn. Is dit de derde stem waar we nu al zo lang op wachten? Ik ga het vragen aan de jury, ja, David.
1: Je hebt twee stemmen juist.
0: Ai, we zaten daar allebei naast, David.
2: Ja hoor.
0: Het is ook niet Lotte Kopecky, die gaan we er dus bij zetten op nostalgie.be bij de foute antwoorden. Maar ik wens jou toch een fantastische week en geniet van de zon daar in Oostende, hè.
2: Zeker weten.
0: Welkom in het clubje van Nostalgie.
2: Dank u wel.
1: Herken jij wel de drie van Nostalgie? Speel dan volgend uur opnieuw mee en win 5000 euro.
0: Kijk, ik moet ook over iemand anders gaan nadenken, want ik dacht ook Lotte Kopecky. Nog een uur tijd om het verder uit te zoeken. Straks om 12:30 speelt Marcia Barodi weer. En nu genieten van die allerbeste muziek naar de 80's zometeen met Culture Club. En dit is Eros Ramazzotti. Cose della vita.

0: stakingsdag 12 oktober. Ik hoop dat je er niet te veel last van ondervindt en overal goed geraakt. Wij staken hier nooit, hè. De muziek gaat altijd verder, de goede muziek. En ook feesten kunnen we goed.
1: Twee legendarische decennia en één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Score nu je tickets op nostalgie.be.
2: Wit-wit?
3: Of net niet-wit?
2: Maak het mooi bij je thuis.
4: Colora.
2: Van woensdag tot en met zondag speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.
5: Nu beursactie bij Dovi. Krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing.
6: Dovi Keuken.
5: Wij maken uw keuken in België.
2: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn 2 pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
7: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
8: Achter jou staat Xerius.
9: Hallo, ik ben Treitjeshuis in de Biezenstraat nummer 33. Ik had last van vocht en op den duur begonnen dat dus aan mij te zien. Hè. Schimmels, loskomend behang en zo. Maar toen zijn de pro's van Muurprotect langsgekomen en die hebben mij fantastisch behandeld. Sindsdien ben ik weer helemaal gezond en is er van vocht geen spoor meer te bekennen.
10: Muurprotect, een definitieve behandeling voor elk vochtprobleem. Vraag een gratis expertise aan op muurprotect.be.
11: Muurprotect.
12: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
13: 30 ideeën voor pastaschotels
12: in Libelle Lekker naar
13: de 5 beste beleggingen van het moment
12: in Trends of naar
13: Belgische politiek achter de schermen
12: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
1: Hits at Work. Alexandra Potvin.

Barry White. Ik zie die smile wel bij jou op het werk, onderweg of gewoon in de living. En de hartjes in de nostalgie-app. Er zijn inderdaad slechtere manieren om richting maandagmiddag te gaan dan met zo'n geweldige hit natuurlijk hier bij Nostalgie. Jij blij dan, ik ook. Daarvoor ben ik er elke voormiddag tussen 9 en 12. En straks om 12 uur natuurlijk Marcia Barodi met het vervolg van deze Hits at Work. En misschien gaat dan die 5000 euro eindelijk de deur uit bij die drie van Nostalgie nog op zoek naar één bekende stem. Het is zenuwslopend, maar ook dat hoort erbij natuurlijk als je wat rijker wil worden. Dit is Shakira, Whenever, Wherever.

Nostalgie, volg je ons al op onze socials. Nostalgie België staat nu een heel geestig filmpje over James Cook, die er dus morgenochtend zit samen met Sander. Voor één keer sta op met Sander en James Cook. Hij was hier al eens een paar keer te gast. En ik denk dat hij morgen vooral van de knopjes moet blijven en voor de rest zichzelf zijn. Kijk maar eens op Nostalgie België.

0: Straks bij Nostalgie.
1: The Spice Girls. Voor wat extra pit in die maandag komt er zo aan.
2: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
1: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
3: Maar alleen nee, mama.
2: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven.
4: Even bollen met Select.
5: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Relaxed.
5: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
6: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
7: Voilà, ons nieuw huis is verzekerd.
6: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
1: Ja, dat was de deur.
7: Ja.
1: En wat nu?
7: Ik bel direct de makelaar.
6: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
8: Lenen bij Leemans.
9: Maar Suzy, parket, dan moet de zagen met een cirkelzaag.
10: Maar jij hebt toch een goeie zaag?
9: Met die oude zaag, daar grok ik niet mee vooruit, hè?
10: En met jouw zaag, grok ik niet vooruit.
9: Maar Suzy toch?
11: Bij Leemans Kredieten timmeren we aan een goed tarief voor je renovatielening. Zagen jullie dat ook al? Op leemanskredieten.be.
8: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
11: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
12: Tijd om het binnen gezellig te maken.
13: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
12: Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltem.
13: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen, waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
12: Patrima Wonen en Slapen in Veltem.
14: El België, de grootste namen uit de modewereld. De coolste fashion shoot, de meest exclusieve interviews. En een cultuuragenda die voor jou cureert, zodat jij enkel nog hoeft te kiezen. El België, nu te koop.
15: Stel, ik wil leren traden.
16: Ja?
15: Hoe begin ik daar dan aan?
16: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
15: En hoe leer ik het in de praktijk?
16: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
15: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
16: Oh, je kan alvast starten met de gratis masterclass.
15: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
16: Kijk op belgiantradingacademy.be.
15: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website.
16: Electro of IT met service?
17: Expert, meer dan een winkel. Nostalgie.
1: Goedemiddag, het is 3:12. Nieuws met Bart van Langenhoven. En er komt een ombudsdienst voor de bouw.
18: Die vanaf volgend jaar problemen tussen bouwers, verbouwers, aannemers en architecten moet proberen oplossen. Zonder dat gedupeerden naar de rechtbank moeten gaan. Want het aantal klachtendossiers van mensen die bedrogen of in de steek worden gelaten door bouwbedrijven stijgt fenomenaal. De ombudsdienst is gratis en de bemiddelingsprocedure zou maximaal 3 maanden mogen duren. Veel minder lang dan een dure rechtszaak. De nieuwe ombudsdienst, die bouw, zal ook malafide en frauderende bouwondernemers op een publieke lijst zetten die iedereen kan raadplegen. Tanken doe je best vandaag nog, want je betaalt opnieuw meer vanaf morgen. Zo'n 4 eurocent gemiddeld. De benzine 95 kost je aan de pomp maximum 2,11 euro per liter. Voor benzine 98 is dat 2,30 euro. In Tiene in Vlaams-Brabant brandt het in het warenhuis Aldi. Er ontwikkelt zich enorm veel rook en het stadsbestuur vraagt aan de mensen om ramen en deuren dicht te houden. De brandweer probeert met man en macht het vuur te blussen, onder meer met een speciale ladderwagen. Toen de brand uitbrak waren 3 personeelsleden en enkele klanten in de Aldi-winkel aanwezig. Het vuur begon aan een van de diepvriezers en een medewerker probeerde zelf nog die brand te blussen, maar dat mislukte. En in Stekenen in Oost-Vlaanderen is een man met zijn auto gisteravond dwars door een tandartsenpraktijk gereden. Hij was er net ontslagen en wou zich wreken. De man reed langs de ingang naar binnen, door de wachtzaal en langs de achterdeur naar buiten. Daarna draaide hij zijn auto om en deed het nog een keer. De man raakte lichtgewond en is nu opgepakt en zit in de gevangenis voorlopig. Het weer dan weer. Het weer, sorry. Ja, het
3: nostalgie weer.
18: Het weer. Deze namiddag. Ik was zo van mijn melk door dat accident. Goed, deze namiddag neemt de bewolking toe vanuit het westen bij 18 graden. Vanavond regent het lichtjes. Morgen eerst bewolkt met wat motregen. Daarna klaart het op. Zachte maxima tot 22 graden. Woensdag brede opklaringen, maar ook wolkenvelden en tot 19 graden. Donderdag schijnt de zon en het wordt dan 21 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
3: Twee stemmen zijn ontmaskerd.
19: Ik dacht aan Anne Wouters
20: en Niels Albert.
3: Herken jij de laatst overgebleven stem in de drie van Nostalgie?
1: Wij zijn
3: Nostalgie. Stuur dan Ik weet het in de Nostalgie-app en win 5000 euro. Nostalgie. Hits at work.
21: Marcia Barodi.
1: En jawel, ook deze maandagmiddag zoeken we nog verder hoor, naar drie van Nostalgie. Maar eerst nog een beetje genieten van de muziek. Ik heb Toto voor jou zo meteen. Dat is altijd goed, hè. En uw Spice Girls. We are

Stapel Avenue van Toto. Heel populair bij collega-artiesten en bands wereldwijd. Als je een sessiemuzikant nodig had in de 70s of de 80s voor je nieuwste single, dan waren zij echt wel de gasten die je wou boeken, absoluut. En zo heb ik dus nog een andere grote wereldster mee die gebruik heeft gemaakt van hun diensten, maar dat is voor later vanmiddag. Eerst gaan we, denk ik, verder een feestje maken, hè, van jouw lunchpauze vanmiddag. Met de man waar zeker de helft van onze club naartoe gaat deze week. Ik heb al zoveel berichtjes gezien in de nostalgie-app van fans die aan het aftellen zijn om naar Antwerpen te kunnen vertrekken. Al wel, ik ga die goesting nog een beetje groter maken zometeen. Na Robin Thicke en Pharrell.

0: Dit, maar dan live in de Afwasdoom nu donderdag. Zoveel plezier als je gaat naar Bryan Adams. Everything I do it for you. In jouw dosis hits, Edward. Met zie ik toch weer meer zekerheid in de Nostalgie-app over de drie van Nostalgie. Ook Sven Bekers denkt het te weten. Hij zou die 5000 euro goed kunnen gebruiken voor een nieuwe gravelfit, zegt hij. Dan hoor ik daar meteen het perfecte excuus, Sven, om ik weet het te sturen in de Nostalgie-app. Dan horen we elkaar, wie weet, wel terug. Over een goed kwartier gaan we spelen. Eerst nog langs Prince en Earth, Wind and Fire. Dat wordt dansen zometeen.
1: Op skivakantie vanaf €299 per persoon, inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
2: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Fien bij de tandarts.
3: Zou ik die gele elastiekjes op mijn blokjes doen? Want ik speel bij Esperanza. Dat is onze kleur. Maar papa support het voor Anderlecht, dus die gaat dat niet tof vinden. Maar paars wil ik ook niet, want paars past niet bij geel.
2: Leef gerust. Met de nieuwe tandverzekering van CM. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €3.300 terug voor orthodontie. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. CM. Leef gerust.
4: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
5: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/private banking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
6: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
7: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 40% korting vanaf 1,25 kilo varkensgehakt.
8: 40% op gehakt? Yes, dat wordt lekkere spaghetti.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Wel, je hebt geen gaatjes.
8: Waar?
9: Nee, geen maar. Wat blieft?
10: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
11: Heb jij al een bulkbar op je werkplek? Bulkbar is het eerste ecologisch verantwoorde snackmeubel voor bedrijven. Gedroogd fruit, noten, granen en notenmixen. Allemaal in bulk en gecertificeerd biologisch. Zo moedigt Bulkbar een gezonde pauze en dus ook jouw welzijn aan. Neem afscheid van de te gesuikerde, te gezoute en oververpakte snacks en kies voor een bulkbar op jouw kantoor. Voor meer informatie bezoek bulkbar.be. bulkbar.be.
12: Een mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda, nieuwe ramen of deuren? Bezoek dan zeker de Reinaars actiedagen bij Bruinzeels Vochten op 17 en 18 oktober. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kalmthout van 10 tot 5.
13: Het is fijn wonen met Bruinzeels Vochten.
12: Ontdek onze realisaties op bruvo.be. In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tielen. Kijk op verlo.be.
14: Zeg schat,
15: ja?
14: Waar is die staanlamp naartoe?
15: Ah, die is kapot gegaan.
14: Oei, en onze relax?
15: Ook kapot.
14: Ook kapot?
15: Ja, die staanlamp is boenk op de relax gevallen. Ja.
14: Ja,
15: willen we anders eens gaan zien voor iets nieuws?
14: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè.
15: Nee. 1 adres.
14: Oh.
16: Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Kies nu gratis accessoires bij aankoop van je meubels. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.

0: muziek. En alleen de grootste hits.
1: Joepie!
0: Nostalgie.

0: Tears van Prince and the Revolution. We hebben ondertussen al een stevige lijst van namen die we kunnen uitsluiten. Check hem even op nostalgie.be.
1: De drie van Nostalgie.
0: Want we zijn er bijna. Oh, we zijn zo dichtbij. Eén bekende stem te gaan nog in onze zoektocht naar de drie van Nostalgie. Niels Albert is de mannenstem. Ann Wouters zit achter de wij. Maar die middelste stem, die blijft voorlopig dus nog altijd een raadsel. We gaan eens kijken of Irene uit Heverlee een idee heeft dat ons misschien een beetje verder op weg zet. Dag Irene.
2: Hallo, goedemiddag Marcia.
0: Stel, als jij zou winnen zometeen, wat zou jij dan doen met 5000 euro?
2: Ik heb zelf een dochter en nog drie stiefkinderen. Ik zou elk 1000 euro geven en dan nog eentje bijhouden voor mij en mijn man. Oh. Om leuke dingen mee te doen.
0: Zo tof. Dat is ook wat ouders doen, hè. Alles om de kinderen te helpen. Toch,
2: ja,
0: Irene?
2: Ik wel.
0: Ik wens het jou toe. We moeten aan drie juiste namen raken voor die 5000 euro. Dus laat ons nog eens luisteren naar het drukst besproken trio van het moment.
3: Wij
4: zijn
3: Nostalgie.
0: Oké, Irene, wie zijn volgens jou de drie van Nostalgie?
2: Dus Ann Wouters. Uh-huh. En dan voor de tweede naam denk ik aan actrice Lise Verijn. En dan Niels Albert.
0: Oké, goed. Ann en Niels weten we uiteraard al, maar jij gooit nog een actrice, model, onderneemster, ja, manusje van alles eigenlijk bij in de strijd met Lise Verijn.
2: Ja.
0: Goed, dat is heel goed binnengekomen bij ons. We gaan eens kijken wat de jury daarop te zeggen heeft op deze drie namen.
2: Spannend.
1: Je hebt twee stemmen juist.
2: We blijven zoeken,
0: maar het is om zot van te worden. Echt waar. Oké, goed.
2: Heel leuk wel.
0: Heel leuk en spannend dat wel, lieve Irene. We gaan Lise Verijn mee op ons lijstje zetten op nostalgie.be. Dankjewel om mee te denken en welkom in de club. Hè.
2: Dank je. Fijne middag nog.
1: Herken jij wel de drie van Nostalgie? Speel dan volgend uur opnieuw mee.
0: Maar geniet zeker ook van de muziek. Hè. Feel good momentje opkomst met Lionel Richie zometeen. En nu No Doubt. You and me.

0: We're dancing on the ceiling, baby. Ook bij Stadsbaden wordt er mee geluisterd naar nostalgie. Tom Krahe en zijn ploeg in de Hagen van Antwerpen vinden ook al de juiste schwung op de tonen van Lionel Richie ziek. En zo wordt ons clubje weer een beetje groter, gezellig toch? We gaan straks samen meezingen met een wereldhit waarin je luid en duidelijk hoort hoe zelfs een beroemde frontman al eens onhandig onderuit gaat op het werk. Zo meteen aan Whitney Houston en Robbie Williams.
1: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
2: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken kijken.
1: Info op telenet.be.
2: En wel, ik ga eens gaan kijken.
3: Zeg, ik snap dat hier niet van die...
4: Die tijdsregistratie bedoelt je?
3: Ja.
4: Daar kan ik u bij helpen.
5: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
6: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspektakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspektakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Woensdag 14 oktober in de Trixo Arena Hasselt. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspektakel.nl.
7: Er gebeurt iets. Een bedrijf zet honderden jobs op de helling. Een schietpartij zorgt voor onrust in de buurt. Op zulke momenten zoeken mensen geen extra lawaai. Ze zoeken houvast. Iemand die uitzoekt wat er echt aan de hand is. Daarom geloven wij in radicaal lokale journalistiek. Zonder ruis. We brengen de wereld naar Limburg en Limburg naar de wereld. Want wij staan naast jou, elke dag opnieuw. Met een hele redactie als jouw filter. Het belang van Limburg. Limburger en wereldburger.
8: Lees, beluister en bekijk nu alles van Het Belang van Limburg met 60% korting. Ga naar hbvl.be/actie.

0: plezier.
1: Laat je omringen door warmte en gezelligheid bij de Bakkerhaarde in Heist op den Berg en Schilde. Je geniet er een hele maand lang van warme acties tijdens de oktoberfeesten. Info op dbhaarde.be.
2: Hits at Work.
3: Marcia Borodi.

I'm Your Baby Tonight. Whitney Houston tussen de grootste hits at work. Hier bij Nostalgie, elke tune die je hoort gaat jou een goed gevoel geven. En net genoeg energie ook die je nodig hebt om je werkdag te laten vliegen. Zometeen de song waarop Charlie en Maverick van vlammende ruzie naar pure passie in de slaapkamer vliegen in Top Gun. Maar eerst ongelukje in de studio. In 3, 2, 1... Oeps. Hij kan er al een geluk om lachen, hè. Sting, achterover getuimeld zo net en met zijn billen recht op de pianotoetsen geland. Geestige manier om een song met een valse noot te laten starten, vond hij.

0: straks bij Nostalgie.
1: En ook je hoesting in David Bowie wordt al opgelost straks. Met China Girl.
2: Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
3: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
2: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis.
4: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn 2 pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar 7,49 euro. Aldi, altijd slim.
5: Dus mevrouw, voor de muren adviseren we onze nieuwe trend kleur.
6: Ja.
5: En voor de gordijnen zal deze stof perfect matchen.
6: Oh, ja.
5: En dan in combinatie met dit visgraadmotief voor uw vinylparket.
6: Ja.
5: Ah, en het behang. Voor welke wilt u gaan? Deze of deze?
6: Ja.
5: Mevrouw, welke kiest u?
6: Ah ja, die is perfect. Ja, ja.
7: Maak het mooi bij je thuis.
8: Colora.
7: Profiteer van woensdag tot en met zondag van speciale actiekorting in onze winkels en op colora.be. Nu zondag uitzonderlijk open.
9: En, wat gaan we vandaag doen? Schat, heb jij de kinderen nu weer omgekocht met meer schermtijd?
10: Nee, maar het wordt wel echt tijd voor een nieuwe badkamer.
9: Maar schat, Kreine kan dat toch veel beter dan ik? Die doen alles, van afbraak tot en met installatie. Met eigen mensen en slechts 1 aanspreekpunt.
10: Maar liefje, dat is een topidee. We gaan dit weekend langs bij Kreine.
6: Yay!
10: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle. Of kijk op kreine.be/renovatie.
11: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
12: Oh, dat is goed.
11: De temperatuur van het douchewater was perfect.
12: Oh, dat is goed.
11: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
12: Dat was goed.
11: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
13: Oei. Dat is niet goed.
14: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
15: Jij bent ook helemaal in het nieuw.
16: Ja.
15: Je bent zo wat stoerder. Je hebt een baardje, ja, je hebt een nieuw haartje.
16: Ja.
15: Een oorbel erin gejankt.
16: Helemaal in mijn midlife.
15: Het is een beetje zo de metro-hetero-man.
16: Metroseksueel. Als ik babbel is het weg, hè.
15: Ja, je moet wel je mond houden.
16: Ja, ik zal het weg.
17: Elke vrijdag een nieuwe aflevering van Daan en Jani. Op je favoriete podcastplatform en in de app van Play.
1: Nostalgie. En zo is het 2-1. Nieuws met Vrouwtje Kaljon. En in Gent is het assiseproces over de dood van kleuter Dien opnieuw begonnen.
18: Ja, daar getuigden de Vlaamse speurders en de onderzoeksrechter. Ze lieten WhatsApp-berichten zien die Dave de Kok en zijn ex-vriendin naar elkaar hebben gestuurd. En daaruit bleek dat de twee ruzie hadden. Volgens de onderzoeksrechter stierf Dien door zware slagen in zijn buik en op zijn hoofd. De Kok gaf eerder al toe dat hij Dien had geslagen. Straks komen ook nog de wetsdokters aan het woord. Zij deden de autopsie op zijn lichaam. En Albert Heijn en De Leijse zijn allebei getroffen door een IT-incident. Bij Albert Heijn liggen de app en website plat en daardoor kan je voorlopig geen online bestellingen doen en krijg je ook geen boodschappen meer aan huis geleverd. Bij De Leijse gaat het vooral om interne problemen en is de impact beperkter. De winkels zijn wel gewoon open. Het is niet duidelijk hoe lang de problemen nog zullen duren en wat precies de oorzaak is. En in een school in Frankrijk, dichtbij Marseille, zijn een schooldirecteur en een lerares neergeschoten. Ze raakten gewond, maar zijn niet in levensgevaar. Dat meldt de Franse onderwijsminister. Een jongen van 14 zou de school zijn binnengevallen met een jachtgeweer en loste 4 schoten. De jongen is opgepakt. Volgens de eerste onderzoeken heeft de schietpartij niets te maken met de scholierenprotesten in Frankrijk. Die liepen de voorbije dagen vaak uit de hand met rellen tot gevolg.
0: Het weer met Erwin Franks.
19: Vanmiddag krijgen we een mix van zon en wolken. Het is ook wat warmer geworden bij temperaturen tot 17 graden. Vanavond komen meer wolken opzetten en uiteindelijk raakt het overal bewolkt met vanaf de kust kans op wat regen. Morgen verdwijnt de zon en is het vaak grijs. Af en toe valt wat motregen of ontstaat er een bui bij toch opnieuw 19 graden. En woensdag en donderdag wordt het zelfs nog warmer, lokaal tot 21 graden, met vooral op donderdag veel zon.
0: Twee stemmen zijn ontmaskerd.
20: Ik dacht aan Anne Wouters
21: en Niels Albert.
6: Oh, wat?
21: Ja.
6: Oh,
0: herken jij de laatst overgebleven stem in de 3 van Nostalgie?
1: Wij zijn
0: Nostalgie. Stuur dan Ik weet het in de Nostalgie-app en win 5.000 euro. Nostalgie. Hits at work.
22: Marcia Borodi.

You Drive Me Crazy van Britney Spears. Nostalgie. Zou zomaar over de drie van nostalgie kunnen gaan. Irene uit Heverlee dacht een klein half uurtje geleden nog aan Lize Ferrein. Maar ook Lize Ferrein is dus uitgesloten door onze jury. We zoeken gewoon verder. Wie is die laatste bekende Vlaming nog die we zoeken? Naast basketlegende Ann Wouters en voormalig veldrijder Niels Albert. We gaan straks weer spelen. Dus als jij een buikgevoel hebt dat in jouw ogen echt wel klopt, stuur dan Ik Weet Het in de Nostalgie-app. Dan mag jij hier misschien wel een poging doen om die €5000 binnen te halen. We spelen rond de 1:30 straks. Nu gaan we samen voor U2 With or Without You.

0: Mamma Mia. Trump heeft niet goed geslapen het voorbije weekend. Straks een song over de onderscheiding die hij heel graag had gekregen, maar toch weer aan zijn neus zag voorbijgaan over een dikke minuut.
1: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
2: Ontbijt op bed gelijk een koning.
1: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
2: King size.
1: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
3: Kijk, serieus geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
2: Ook in mij?
3: Yup. Start vandaag nog op Xerius.be.
4: Achter jou staat Xerius. Zaterdagnacht in de gezinschat.
5: Papa, kom je mij halen van de vijf?
6: Oké.
5: En dan kan Noor ook ineens mee.
6: Oké.
5: En Emma?
6: Oké.
5: En Simon?
7: Oh, en mijn step, want die is plat.
6: Oké.
4: Wat het plan ook wordt, de Volkswagen Caddy heeft er ruimte voor. Tot 7 zitplaatsen en een heel grote koffer.
7: Voor mijn step.
4: Nu lanceringscondities op de nieuwe Caddy vanaf €30.490. Inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op Volkswagen.be.
8: Go Yellow!
9: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
10: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken.
9: Info op telenet.be.
10: En wel, ik ga eens gaan kijken.

zo'n zonnige herfstdag. Dat vraagt om een al even zonnige gitaarriff van Nile Rodgers. De hit waarmee we onze wafel of pannenkoek gingen eten aan zee, dikke 10 zomers geleden. Overal op de radio toen. Get Lucky van Daft Punk. Een keer goed meebrullen met Bon Jovi. En dan gaan we weer spelen zometeen. Shut up!

0: tot nu toe foute namen op onze website? Jouw naam?
1: Nee.
0: Oké, dat is al een heel goed begin. Ik duim voor jou, Lies, want 3 juiste namen in totaal zijn 5000 euro waard. We gaan nog eens luisteren.
2: Wij
3: zijn
4: Nostalgie.
0: Oké, vertel eens, Lies. Wie zijn volgens jou de 3 van Nostalgie?
1: Anne Wouters, Elise Mertens en Niels Albert.
0: Alright, Anne Wouters en Niels Albert wisten we natuurlijk al. Maar jij blijft in de sportieve sector zitten met jouw derde naam, Lies. Met
1: ja, Elise.
0: Oké, goed. We gaan eens kijken of er misschien een tennister tussen zit, tussen die 3. Wat is het verdict voor de 3 namen die Lies zo net gegeven heeft?
5: Je hebt 2 stemmen juist.
0: Tjoe toch, Lies. Jammer. Het is inderdaad ook niet Elise Mertens. Een heel goede poging, maar we zitten nog niet in de juiste richting. Ik ga jou verder laten doen in jouw maandag. Welkom in de club en merci om mee te denken, hè, Lies.
1: Dank je wel.
5: Herken jij wel de 3 van Nostalgie? Speel dan volgend uur opnieuw mee.
0: En dan kunnen we alweer bijna in de 2 decennia duiken die ons zo lief zijn hier bij Nostalgie. Het is voor nog voor 2 uur. Dit is al een voorschotje trouwens. Ace of Base.

0: 90s nostalgie met Ace of Base, All That She Wants. Wel zo tof dat je mee bent in onze club vandaag. Misschien wel voor de eerste keer. Welkom dan, het gaat je niet spijten, echt waar. Het anthem om je veerkracht en je productiviteit zo nog wat extra op te krikken. Krijg je cadeau over exact 2 minuten.
1: 2 legendarische decennia en 1 spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste.

shape. Two brothers on the fourth floor. En DJ Frank. De nostalgie, 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be.

0: België. De grootste namen uit de modewereld. De coolste fashion shoots. De meest exclusieve interviews. En een cultuuragenda die voor jou cureert. Zodat jij enkel nog hoeft te kiezen. El België, nu te koop.
1: Als dit herkenbaar is voor jou...
2: Zeg Chantal, wat is dat?
3: Dat is die van hierboven. Die loopt de hele dag op hoge hakken.
2: Amai zeg.
1: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
2: Die kurkvloer, dat was een goeie tip, hè?
3: Maar kurk is altijd goed, hè?
2: Ah ja, hè?
1: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Profiteer nu van uitzonderlijke bisbeurskortingen op de volledige collectie. Adressen en info op kurk.be.
4: Kurkfabriek van Avermaat.
5: Tijd om het binnen gezellig te maken.
6: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
5: Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltem.
6: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
5: Patrima Wonen en Slapen in Veltem.
7: Stel, ik wil leren traden.
8: Ja?
7: Hoe begin ik daar dan aan?
8: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
7: En hoe leer ik het in de praktijk?
8: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
7: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
8: Oh, je kan alvast starten met de gratis masterclass.
9: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
8: Kijk op belgiantradingacademy.be.
9: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website.
10: Hits at Work.
11: Marcia Borodi.

0: Een paar weken terug nog hebben we de twee decennia gevierd hier bij Nostalgie, waaraan we zoveel mooie herinneringen hebben.
1: Generation 80s en 90s.
0: Ja, en hier in Hits at Work doen we dat gewoon elke dag. Bij Alexandra en mij twee hits uit die mooie tijd. En ook nog eens verbonden door een leuke link. En vandaag kijken we zo eens naar songs die een speciale mijlpaal gehaald hebben op 12 oktober. Uit de 90s, Simply Red in extra vrolijke stemming. Want vandaag in 1991 haalden ze nummer 1 in de Britse hitlijsten met hun Stars-album. Hun best verkochte plaat meteen. En als ik me niet vergis ook het eerste waar geen covers mee in verwerkt stonden, maar echt stuk voor stuk zelfgeschreven originele nummers. En daarvan gaan we zo meteen nog eens luisteren naar de titeltrack. En ook bij Madonna ging de champagne open op 12 oktober. Maar dan in 1986, toen haar nieuwste single even hard ging als de warme pistoletjes en zoete crèmekoeken op zondagochtend. Ook in de Britse hitlijsten stond ze er toen mee op nummer 1 met die single. Hey! Geschreven in een bui van verliefdheid. Een euforisch gevoel dat we met veel herkennen, denk ik. True Blue van Madonna.

0: Tamara uit Mechelen zit ook al vol spanning te wachten, zie ik in de Nostalgie-app. Op het volgende spelmoment voor de drie van Nostalgie. Dik half uur wachten. En dan weten we of jij misschien wel die nieuwe werkweek begint met 5000 euro erbij op je bankrekening.
1: Straks bij Nostalgie.
0: En alleen maar toppers op de weg daar naartoe zien. Deze Axel Red komt er zo meteen aan.
2: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze druivenmix. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,65. Aldi, altijd slim.
3: Nog maar 2 dagen sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf €48, Porto vanaf €53. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
4: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
5: Hé, hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf een bak tuppen met even blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
6: Vraag naar Evengem in uw afhaalpunt of surf naar evengem.com.
5: Evengem, als u houdt, de kerk in de midden. Absoluut een zonde weer. Watermout, hop en his, het is Evengem dat je mist.
7: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
8: Hey, ik ben Piet.
9: En ik ben Ruben.
8: Samen met onze teams van Ledenberg en Lievegem vormen wij
10: Gordijnland.
11: De speciaalzaak voor betaalbare raamdecoratie. Van de mooiste gordijnen, houten en aluminium jaloezieën.
8: Tot rolgordijnen en nu ook insectenwering.
12: Gordijnland in Ledenberg en Lievegem. Tussen 26 september en 7 november ontvang je liefst 15% korting.
8: En voor wie op zaterdag langskomt, hebben we nog een extra verrassing.
12: Kijk op gordijnland.be.
13: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze herfstpuzzels.
14: Herfstgerecht, 6 letters. Witloof met kaassaus uit het oven. Nee, dat is te lang.
13: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer herfst. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libelle.
15: Dorso. Ergonomisch slapen.
0: Het is 2 voor 2 ondertussen, nieuws met Fraukje Kaljon. Het was terug, even onrustig in Brussel, Fraukje.
16: Ja, vooral rond het station Brussel-Zuid was de sfeer kort gespannen. Railschoppers beschadigden meerdere auto's en staken zelfs 1 in brand. De politie zette daarop het waterkanon in. Er zijn veel agenten aanwezig in de stad. Intussen is de rust wel weer teruggekeerd, maar de politie blijft waakzaam. Vorige vrijdag draaiden de betogingen tegen de besparingen op het Franstalig onderwijs uit op zware rellen en vernielingen in de stad. De Waalse regering heeft zijn begrotingsplannen voorgesteld. Volgend jaar is er nog een tekort van 1,35 miljard euro en mikt het pas in 2029 naar een begrotingsevenwicht. Dat is een stuk slechter dan Vlaanderen dat volgend jaar al een begrotingsevenwicht zal hebben. De Waalse regering wil vooral de koopkracht versterken. Zo komt er een Waalse jobbonus, maar het zal wel besparen op woonzorgcentra. In een school in Frankrijk dichtbij Marseille zijn een schooldirecteur en een lerares neergeschoten. Ze raakten gewond, maar zijn niet in levensgevaar. Dat meldt de Franse onderwijsminister. Een jongen van 14 zou de school zijn binnengevallen met een jachtgeweer en loste 4 schoten. De jongen is opgepakt. Het is onduidelijk wat hem bezielde. En de Nobelprijs voor de economie gaat dit jaar naar 2 Amerikanen. Ze ontwikkelden nieuwe economische modellen om de pieken en de dalen in de economie af te vlakken. En dat is vooral handig voor overheden, want zij kunnen ermee rekening houden in hun beleid.
1: Nostalgie weer.
16: Het is vrij zonnig met soms enkele wolken. Deze namiddag neemt de bewolking toe met maxima tot 18 graden. Morgen afwisselend zon en wolken met af en toe lichte regen bij 22 graden. Woensdag vrij zonnig tot 19 graden. En ook donderdag nog zonnig rond 21 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: 2 stemmen zijn ontmaskerd.
17: Ik dacht aan Anne Wouters
18: en Niels Albert.
19: Ja.
1: Oh, herken jij de laatst overgebleven stem in de 3 van Nostalgie?
20: Wij zijn Nostalgie.
1: Stuur dan Ik weet het in de Nostalgie-app en win 5000 euro. Nostalgie. Hits at work.
21: Marcia Borodi.

Uptown Funk You Up. Mark Ronson en Bruno Mars hier bij Nostalgie. En dan gaan we meteen verder met die grote hits naar die zeer geslaagde poging van Michael Jackson om een klein beetje genreoverschrijdend te gaan werken. Want wat als ik nu eens een iets stevigere knaller steek tussen al mijn popsongs, dacht hij. Een lepe manier om ook de rockliefhebbers op zijn kar te krijgen uiteindelijk. Hij boekte naar gauw Steve Lukather, de gitarist van Toto, en dan ook nog eens Eddie Van Halen voor een meesterlijk gitaarsolootje. En die laatste heeft daar dus zelfs geen factuur voor gestuurd. Hè. Een sixpack bier en een dansles van Jackson zelf. Dat is al wat hij vroeg. Een goede deal noem ik dat. Als je ziet wat voor een succes deze klepper geworden is uiteindelijk.

0: Ik zie reisplannen, ik zie een nieuwe keuken, ik zie ook belegbudget voor de kinderen onder andere. Er wordt luid en groot gedroomd in de Nostalgie-app over wat te doen met die centjes als je wint natuurlijk. Als je de 3 van Nostalgie geraden krijgt. Ik zou het echt super vinden als we nu ook die 3e stem nog ontmaskerd zouden kunnen krijgen. Over een dik kwartier ongeveer. Stuur nog snel, ik weet het, in de Nostalgie-app. Ik beloof je 5000 euro als je ze alle 3 juist hebt, die 3 stemmen. We gaan weer spelen, dus zometeen eerst nog langs Pointer Sisters en nog een lekker gitaarsolootje erbij van Boston.
1: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
2: Voilà, zei, ons nieuw appartement is verzekerd.
1: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
3: Oh nee!
2: Oei, wat is er?
3: De frietketel die heeft een gat gebrand in ons aanrecht.
2: Oei.
3: Ja, wat nu?
2: Ik bel direct de makelaar.
1: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
4: Spreekkracht is de kracht om samen Nederlands te durven spreken. Zo bestelde Ahmed bij de bakker
5: 12 broden, terwijl ik 2 broden bedoelde. We hadden brood voor 1 maand. Die bakker noemt mij nu zijn beste klant. Dat gaf mij spreekkracht.
4: Oefen samen Nederlands, want een taal leer je niet alleen.
6: De Superplus-deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
7: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen.
8: Maar alleen nee, mama.
6: Ontdek alle Superplus-deals bij Delhaize. Mee met het leven.
9: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
10: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
9: Imos Koopman!
11: Schat, ik zie je graag.
12: Ja, maar...
11: Maar nee, geen maar.
12: Oh.
11: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
13: Kop
11: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
14: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen...
11: is wie er mag rijden. Yes, munt.
14: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.

0: warmte en plezier.
1: Laat je omringen door warmte en gezelligheid bij de Bakkerhaarden in Heist-Woudenberg en Schilde. Je geniet er een hele maand lang van warme acties tijdens de Oktoberfeesten. Info op dbhaarden.be.
2: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
3: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
2: In Libelle naar...
3: De vijf beste looks van nu.
2: In Feeling of naar...
3: De hotste adresjes in je buurt.
2: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
4: Koken als een sterrenchef in je eigen keuken?
3: Lekker.
4: En erna tot rust komen in een kwalitatieve badkamer. Nog beter als in de wellness.
3: Zalig, vertel me meer.
4: Dat vind je bij Krijne. Hun adviseurs helpen je op een persoonlijke manier met het ontwerp en realisatie van jouw droomkeuken, badkamer en interieur.
3: En dat alles op maat van ons budget?
4: Zeker weten. Krijne. Maatwerk zoals het hoort. Kom langs in onze showroom in Malle of Putten. Of maak een afspraak op krijne.be.

0: collectief momentje van luchtgitaarsolo's. En lekker meezingen met Boston. More than a feeling. Word ik nooit beu die.
1: De drie van nostalgie.
0: En ondertussen blijven we ook goed bezig met de drie van nostalgie. Drie bekende Vlamingen die samen Wij zijn nostalgie uitspreken. Achter de Wij zit Belgian Cats icoon Ann Wouters. En de nostalgie werd ingesproken door niemand minder dan Niels Albert. Dat weten we ondertussen al even. Maar ja, er is nog één stem die voorlopig nog altijd een mysterie blijft. Deze keer mag Naomi uit Bredene proberen. Dag Naomi.
2: Hallo.
0: Ben jij alleen aan het nadenken geweest of is het een beetje een groepsopdracht geworden daar bij jou?
2: Eigenlijk heb ik het alleen proberen uit te zoeken.
0: Alright, we gaan voor pure girl power met jouw poging zometeen, Naomi. Drie juiste namen en jij wint 5000 euro. We gaan nog eens luisteren.
3: Wij
4: zijn
1: nostalgie.
0: Kom maar op, wie zijn volgens jou de drie van nostalgie, Naomi?
2: Dat is eerst Ann Wouters. Dan Lies van den Bergen en Niels Albert.
0: Oké, jij kiest als de laatste naam, Lies van den Bergen. Sportanker bij VTM Nieuws. Is wel een frisse vrouwenstem natuurlijk die achter design zit. Ik snap je gevoel denk ik wel een beetje. We gaan eens kijken wat de jury te zeggen heeft op jouw drie namen, Naomi.
1: Je hebt twee stemmen juist.
0: Oh, maar jongens toch.
2: Oh.
0: Sorry Naomi, het is dus ook niet...
2: Het was het proberen waard.
0: Ja, het was het proberen waard, zeker wel. Het is dus ook niet Lies van den Bergen. We gaan verder zoeken, maar we vooral ook samen verder genieten van de muziek. Fijne middag Naomi en welkom in de club.
2: Ja, dankjewel.
1: Herken jij wel de drie van nostalgie?

0: om zo blij van te worden, dit. Rick Astley. Een beetje onwennig zien uitpakken met zijn 80s moves in de bijhorende video. Pure feel good, deze Never Gonna Give You Up. En meer van dat onderweg met Bob zijn klaar.
1: Chocoladebruin
2: of karamelbruin.
1: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
1: Van woensdag tot en met zondag speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.
4: Nu beursactie bij Dovi. Krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing.
5: Dovi Keuken.
4: Wij maken uw keuken in België.
6: Code Yellow.
7: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
8: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken kijken.
7: Info op telenet.be.
8: En wel, ik ga eens gaan kijken.
9: Peugeot. Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Onder andere voor de wagens op voorraad een automatische versnellingsbak voor de prijs van een manuele. In vishandeltermen is dat een oester voor de prijs van een mossel. En in tuinbouwtermen een orchidee, voor de prijs van een geranium. Haast u dus naar de dichtstbijzijnde Peugeot-dealer. Want je krijgt ook de speciale Peugeot Care-garantie van 8 jaar op alle modellen. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
7: Peugeot.
10: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspektakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspektakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Woensdag 14 oktober in de Trixo Arena Hasselt. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspektakel.nl.
11: Zeg schat,
12: ja?
11: Waar is die staanlamp naartoe?
12: Ah, die is kapot gegaan.
11: Oei, en onze relax?
12: Ook kapot.
11: Ook kapot?
12: Ja, die staanlamp is bonk op de relax gevallen. Ja.
11: Ja.
12: Ja, willen we anders iets gaan zien voor iets nieuws?
11: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè.
12: Nee, nee, nee. 1 adres.
11: Oh.
10: Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Kies nu gratis accessoires bij aankoop van je meubels. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
13: Jij bent ook helemaal in het nieuw.
14: Ja.
13: Je bent zo wat stoerder. Een baardje, ja, je hebt een nieuw haartje.
14: Ja.
13: Een oorbel erin gejankt.
14: Helemaal in mijn midlife.
13: Het is een beetje zo de metro-hetero-man.
14: Metroseksueel. Als ik babbel is het weg, hè.
13: Ja, je moet wel je mond houden.
14: Ja, ik zal het weg.
10: Elke vrijdag een nieuwe aflevering van Daan en Jani. Op je favoriete podcastplatform en in de app van Play.
15: Ben je op zoek naar je eerste job?
16: Zo klaar voor.
15: Of is het tijd voor een carrière-switch?
16: Ja, zo klaar voor.
15: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
16: Zo klaar voor.
15: Stap binnen bij Jobvillage en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
17: Hits at Work.
18: Marcia Barodi.

Gabriel. Met haar stijlvolle ooglapje, vaak met steentjes of parels bezet. Of die lange lok, haar voor haar oog. Of een knappe hoed er schuin overheen. Ze maakt van die medische aandoening aan haar oog een beetje een fashion statement. Hè. Heerlijk bijzondere verschijning daardoor in de 90s. Maar ook hier bij Nostalgie kan jij jezelf nog eens volledig in het nieuw hijsen op modevlak. Want je maakt elke ochtend bij mijn collega's Sander en Veronique kans om shoppingbudget te scoren bij The Fashion Store. Dus morgen vroeg gewoon weer een nieuwe kans in. Sta op met Veronique de Kok. Al zit die wel een dagje in Parijs morgen. Dus sta je voor één keer op met James Cook. Tussen 6 en 9 morgen vroeg wordt ook plezant.

Walk Like an Egyptian van de Bengals. Want hier bij Nostalgie extra focus op de grootste hits uit de 80s en de 90s. Dat gaat zeker niet anders zijn in Sean's Muziekcafé zometeen. Schuif gerust mee aan daar voor de gezellige sfeer. Hoor je meteen ook welke bekende en sympathieke familie uit ons land opnieuw de muzikale tour opgaat. En scoor jij in het allerbeste geval ook nog eens 5.000 euro. In de drie van Nostalgie. Veel succes. Hier zijn de Bee Gees nog.

0: Strax in Chance Muziek Café. Do you
1: believe in life? Share and believe. Ah, wel, ik geloof dat onze pinten weer goed koud staan voor een nieuwe maandag in Chance Muziek Café. En wie weet gaat die 5000 euro dit komend uur wel de deur uit in de 3 van Nostalgie.
2: Zeg, wat doe ik met...
3: Langdurigstieke medewerkers?
2: Ja.
3: Heb je nu even tijd?
4: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
5: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 26% korting op spinazie van Boni.
6: 26% op spinazie? Nog eens lekkere spinaziepuree.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
8: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
9: Oh, een eekhoorn.
8: Een safari in de jungle.
9: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
8: Of maak van je koffiezet...
10: Voilà, uw koffie.
8: Een professionele espresso-machine.
10: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistacchio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
11: Make it extra.
8: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
12: Lenen bij Leemans.
13: Maar Suzy, parket, dat moet de zagen met een cirkelzaag.
14: Maar jij toch een goeie zaag?
13: Met die zaag, daar grok ik niet mee vooruit, hè?
14: En met jouw zaag, grok ik niet vooruit.
13: Maar Suzy toch?
15: Bij Leemans Kredieten timmeren we aan een goed tarief voor je renovatielening. Zagen jullie dat ook al? Op leemanskredieten.be.
12: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
15: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
16: Stel, ik wil leren traden.
17: Ja?
16: Hoe begin ik daar dan aan?
17: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
16: En hoe leer ik het in de praktijk?
17: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
16: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
17: Oh, je kan alvast starten met de gratis masterclass.
16: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
17: Kijk op belgiantradingacademy.be.
16: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website.
17: Electro of IT met service?
18: Expert, meer dan een winkel. Nostalgie.
1: Goedemiddag, het is 2 voor 3 bijna. Nieuws met Vrouwtje Kaljon. En blijft een kat-en-muisspel tussen de politie en jongeren in Brussel.
19: Ja, aan het station Brussel-Zuid blijven jongeren zich verzamelen en provoceren ze de politie. Ze beschadigden al meerdere auto's en staken er ook een in brand. De politie probeert de jongeren te omsingelen, zodat ze niet terug de stad intrekken. Het waterkanon en traangas werden al opnieuw ingezet. Meerdere jongeren zijn ook opgepakt. Vorige vrijdag verstoorden relschoppers de nationale vakbondsbetoging. Het draaide toen ook uit op zware rellen en vernielingen. Een grote cyberaanval op supermarkten in heel Frankrijk. Hackers hebben de koelinstallaties van honderden winkels op hol doen slagen. Die begonnen plots te verwarmen in plaats van te koelen. De temperatuur in de koelkasten en diepvriezers liep soms op tot 50 graden. En daardoor zijn heel wat etenswaren bedorven. De schade zou tot miljoenen kunnen oplopen. Alleen al bij keten Intermarché zijn 150 winkels getroffen. De Franse politie onderzoekt wie er achter de aanval zit. En een ongelofelijke stunt van Zizou Berghs in het tennis. Onze landgenoot klopte de Spaanse nummer 3 van de wereld, Carlos Alcaraz, op het toernooi in Shanghai. Berghs is zelf nummer 39 en won in 2 spannende sets met 7-5 en 7-6. Het is de eerste keer dat Berghs wint van Alcaraz. Hij stoot door naar de 8e finales en daarin neemt hij het op tegen de Monegasque Valentin Vachereau of de Amerikaan Tommy Paul.
0: Nostalgie weer.
19: Het is vrij zonnig met soms enkele wolken. Deze namiddag neemt de bewolking toe met maxima tot 18 graden. Morgen afwisselend zon en wolken met af en toe lichte regen bij 22 graden. Woensdag vrij zonnig tot 19 graden. En ook donderdag nog zonnig rond 21 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: 2 stemmen zijn ontmaskerd.
20: Ik dacht aan Ann Wouters
21: en Niels Albert.
9: Oh my God.
0: Herken jij de laatst overgebleven stem in de 3 van Nostalgie?
2: Wij zijn
11: Nostalgie.
22: Stuur dan Ik weet het in de Nostalgie-app en win 5000 euro. Nostalgie. Sjaans Muziekcafé.
23: Met Sjaan en Lenke.
1: Hallo, voor het eerst hier of vaste luisteraar? Maakt niet uit, hè. Welkom bij onze club van Nostalgie. Welkom in Sjaans Muziekcafé. De Bas is in aantocht na Cher.

0: Hey Ibe, hij zou wel content zijn. Hij wordt voor de tweede keer Bompa, hè? De Bos. Bompa de Bos. Heel speciaal ook deze keer, want kleinkindje is half Belgisch. Zijn dochter Jessica is samen met Nicola Philippaerts natuurlijk Belgische topruiter. In januari is het zover voor Bompa Springsteen.
1: Sean's Muziekcafé.
0: Bompa Blues was beter geweest.
2: Bompa Blues. Bompa Blues, dat ben ik beter.
0: Dat is de misser.
2: Goedemiddag en ook heel welkom. Mocht je misschien voor het eerst naar Sean's Muziekcafé luisteren, hier hoor je alleen maar de allergrootste hits uit de jaren 80 en 90 die de boost gaan geven die je nodig hebt om die laatste uren van de werkdag nu eens gewoon voorbij te laten vliegen.
0: Let's go.
2: Dat is onze missie hier elke dag samen met jou. Straks rond 3:30 ook weer een nieuwe kans op 5000 euro. Als jij die laatste bekende stem kan herkennen in de drie van nostalgie.
0: Maar eerst gaan we nog battelen natuurlijk in de Café Clash. Het concept, dat is simpel. We stellen allebei een plaat voor Lenker en ik. En jij mag kiezen welke we effectief gaan draaien. Thema deze week is songs waar de artiesten een haat-liefde relatie mee hebben. En er zijn er meer dan je denkt.

0: Café Clash.
1: Maandag, ja, de nieuwe werkweek is gestart. En ook een nieuwe start voor onze Café Clash. Want we beginnen na, ja, ik moet het zeggen zoals het is, een klinkende overwinning van Team Leuke vorige week.
2: Dat is het
1: beginnen
2: verleden.
1: We met een propere lei.
2: Ja, beginnen met een propere lei. Dat hoor ik u graag. Ja. Beginnen met een propere lei, terug 0-0. En ook een nieuw thema natuurlijk. We battelen heel de week met hits waar de artiesten een haat-liefde verhouding mee hebben.
1: Zoals dit hier. Ondanks dat het een van de allergrootste hits van R.E.M. is, had zanger Michael Stipe al heel snel spijt van zijn hit. Hij noemde het een kinderlied, veel te oppervlakkig in vergelijking met hun andere serieuzere songs. Als er één R.E.M.-nummer de ruimte ingestuurd zou worden, laat het dan alstublieft nooit Shiny Happy People zijn, zei Stipe ooit. Maar laat het alstublieft wel de winnaar zijn van deze Café Clash. Stem voor Team Lenke.
2: Ja, als Michael Stipe het zelf al zegt, dan ga je toch beter voor deze rockers. En Billy Joel, We Didn't Start a Fire. Oké, een song die al regelmatig uitgeroepen werd tot een van de irritantste nummers aller tijden.
1: Dat was een promopraatje.
2: Ook Billy Joel zelf is geen fan van zijn eigen creatie. Hij vindt dat het klinkt als het geluid van een tandartsboor of zoemende mug. Strontvervelend. Mm-hmm. Maar voor ik mijn optie volledig de grond inboor, ik ben met Team Sean van mening dat we de Billy gewoon wat meer zelfvertrouwen moeten geven door zo dadelijk zijn single nog eens te draaien in de Café Clash. Zou dat niet mooi zijn, een goede daad? Zo wat karmapunten in de rugzakje. Stem Billy, stem Team Sean.
0: Welke song wil jij horen? Die van Sean of die van Lenke? Laat het nu weten in de Nostalgie-app.
3: De U10 SK Stormvogels groepschat.
4: Hier, opstelling tegen de Eagles straks. Hakim vooraan, Thibaut, Brent, Louise in het midden en achteraan Lucas en Sien.
5: Zonder Lucas dan, de zak met ballen moet nog mee.
4: Niet nodig, coach, nog plaats in de koffer, uitroepteken.
3: Wat het plan ook wordt, de Volkswagen Caddy heeft er ruimte voor. Tot 7 zitplaatsen en een heel grote koffer. Nu lanceringscondities op de nieuwe Caddy vanaf €30.490. Inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
6: Ontdek onze actie. Drievoudige beglazing voor de prijs van dubbele. Op ramen en deuren. Met een totale garantie van 20 jaar. Voor een voorwaarde op Pierre.net en in onze showrooms.
7: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf €48, Marrakesh vanaf €58. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
8: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze druivenmix. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,65. Aldi, altijd slim.
9: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
10: Achter jou staat Xerius.
11: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
12: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/private banking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
13: Ah, ik ben het beu!
11: Oei.
13: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
14: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
13: Ja, en hoe verder, liever?
14: Ver genoeg, maar niet te ver.
13: Ah ja, voor de kinderen.
14: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
15: Dat is Imo!
14: Als dit herkenbaar is voor jou...
16: Zeg Chantal, doe nog eens uw vent na.
13: Oh, oh, mijn voetjes met die koude vloer. Oei, oei, oei, oei.
16: Leuk.
13: Wow, jij vindt dat leuk.
14: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
16: Die kurkvloer, dat is toch warmer, hè?
13: Ah ja, er is weer kurk mee gemoeid, hè?
16: Ah.
14: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Profiteer nu van uitzonderlijke bisbeurskortingen op de volledige collectie. Adressen en info op kurk.be.
17: Kurkfabriek van Avermaat. Een mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda, nieuwe ramen of deuren? Bezoek dan zeker de Rijnaars actiedagen bij Bruinzeels Vochten op 17 en 18 oktober. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kamthout van 10 tot 5.
18: Het is Wijnbonnen met Bruinzeels Vochten.
17: Ontdek onze realisaties op bruvo.be.
19: Van 3 tot 6, Chance Muziekcafé.

0: TV-clash.
1: Deze week battelen we met songs waar de artiesten een haat-liefde-relatie mee hebben. En zo zijn er opvallend veel.
2: De keuze ging tussen R.E.M. in Team Lenke Shiny Happy People of Team Sean ging voor Billy Joel, We Didn't Start a Fire.
1: Ja.
2: Onder andere Ben uit Londerzeel en Peter uit Morsel, die kozen resoluut voor Team Lenke.
1: En denkt u nu, omdat je zo'n moeilijk woord als resoluut gebruikt, dat u aantal naar hem mogen?
2: Niet, het was zelfs zeer gedecideerd gekozen.
1: Ja, maar toch bleef het bij Ben en Peter. Dank u wel, heren. Mm-hmm. Want Sofie uit Tietegem stuurde, absoluut Team Sean nu. Ik haat het liedje van R.E.M. zelfs. Oh, my haat zich. Ams uit Brugge liet weten, Team Sean vandaag, want dit nummer doet me altijd denken aan een collega die ontslag had genomen door wat moeilijke omstandigheden. Maar bij haar afscheid op kantoor werd We Didn't Start the Fire gespeeld, dus dit nummer hangt voor altijd vast aan Lotte voor mij. Team Sean, ik weet het, stuurt Sven uit Koningshoit, die wedstrijd van ik weet het als voor Zwiets fan. En Nancy uit Antwerpen sluit nog mooi af. Sean, we gaan voor de Billy. Ah wel, alsjeblieft, 1-0.

0: 1-0 voor Team Sean, dankzij Billy Joel en vooral dankzij jouw stem natuurlijk. Merci, merci, merci. Sandra die stuurt ondertussen in de app Escape Room maken voor in de klas. Dat lukt net iets beter met deze goede muziek. Maar een Escape Room voor in de klas, maar je bent een topjuf, Sandra. Echt waar.
1: Twee van de drie stemmen die zijn herkend, hè? Niels Albert en Ann Wouters. Maar wie is die laatste stem?
0: Als jij het weet, dan mag je nu Ik Weet Het doorsturen in de app. En misschien mag je dan binnen een vijftal minuutjes wel meespelen met de drie van Nostalgie. Met op het menu als hoofdprijs 5000 euro. Jawel.

0: Alphaville en Big in Japan.
1: De drie van nostalgie.
2: Niels Albert en Ann Wouters, die zijn ontmaskerd. En ze is trouwens ook jarig vandaag, Ann Wouters. Wie weet, brengt dat wel een beetje geluk vandaag. Want we zoeken nog één laatste stem. Goedemiddag, Tessie uit Herenthout.
3: Goedemiddag, Sean en Linke.
0: Dag, Tessie.
2: Hallo, hallo. Heb jij al een idee wat jij met die 5000 euro zou doen?
3: Er zijn nog wel een paar verbouwingen die onder handen mogen genomen worden. En misschien dat we dan toch eens als gezin van 5 in de kerstvakantie eens een uitstapje kunnen maken naar een vakantiepark of zo.
2: Voilà, vakantieplannen. Altijd een goed idee.
0: Tessie, ja. We gaan nog even luisteren voor de zekerheid enzovoort. Ik weet dat je het weet, maar we gaan nog eens luisteren.
2: Wij zijn
4: nostalgie.
0: Ja, wie zijn de drie van nostalgie? Zeg het ons, Tessie.
3: Ann Wouters, Elodie Ouedraogo en Niels Albert.
0: Ann Wouters en Niels Albert, die twee, die kennen we. Dus alle ogen gericht op de jury nu voor die derde, de middelste. Bekende stem Elodie Ouedraogo, zei je. Is die ook juist? Dan ga je lopen met 5000 euro. De jury gaat jou, gaat ons verlossen.
1: Je hebt twee stemmen juist.
2: Oh, Tessie, zo jammer. Geen Elodie Ouedraogo. Blijf vooral meespelen. Je weet dat je het volledige lijstje met namen die al gegeven zijn ook kan terugvinden op nostalgie.be. Bedankt om mee te spelen en welkom bij ons clubje. Gezellig clubje van nostalgie, Tessie.
3: Dankjewel, fijne dag nog.
0: Salut, jij ook. Dag, Tessie. Tada. Oh, wat? Heb jij dat gedaan?
2: Nee.
0: Hola, ik krijg hier een map overhandigd van de jury. De drie van nostalgie. Top Secret staat er vooraan op. Eens even.
2: Hola.
0: Kijken. Dag Sean en Lenke. Dag luisteraars, dag speurders. Al twee stemmen van de drie van nostalgie kregen een gezicht. Jullie herkenden Ann Wouters en ontmaskerden Niels Albert. Maar de identiteit van de laatst overgebleven stem is voor iedereen nog steeds een raadsel. Ja, zo is dat natuurlijk. Ik kan jullie één ding vertellen. Jullie zoeken allemaal in de verkeerde richting. Maar allee, daarom geef ik morgen om 12 uur een tip op de Instagram-pagina van Nostalgie. Een tip die je, als je hem juist interpreteert, een heel stuk dichter kan brengen bij de ware identiteit van de allerlaatste stem en dus zo ook bij die prijs van 5000 euro. Morgen, 12 uur. Op Instagram. Sluiten ze af. Veel succes. Groetjes. De jury. Nou, wat er.
2: Ja, voilà. Dus volg ons zeker op Instagram. Dan ben je als eerste op de hoogte van die nieuwe tip.
0: Oh, spannend, man.
1: Herken jij wel de drie van nostalgie? Speel dan volgend uur opnieuw mee. En win 5000 euro.
5: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
6: This is the story of my baker.

0: Emma Beker hier in het Muziekcafé. Welkom.
1: Straks in Chance Muziekcafé.
2: Komt het muziek- en showbiznieuws eraan om 4:15. Een van de bekendste families van ons land gaat opnieuw de muzikale tour op. En ook groot nieuws over dit nostalgische tv-programma.
1: Twee legendarische decennia in één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Score nu je tickets op nostalgie.be.
3: Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
4: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
3: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis.
5: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
6: Hallo, ik ben het gelijkvloersappartement in de Parklaan 20. Ja, ik had last van vocht. En op de duur begon dat aan mij te ruiken. Oh, zo'n vieze, muffe geur. Maar toen zijn de pro's van Murprotect langsgekomen. En die hebben mij fantastisch behandeld. En sindsdien ben ik weer helemaal gezond. En is er van vocht geen spoor meer te bekennen.
7: Oh. Murprotect. Een definitieve behandeling voor elk vochtprobleem. Vraag een gratis expertise aan op muurprotect.be. Muurprotect.
8: Hey, ik ben Piet.
9: En ik ben Ruben.
8: Samen met onze teams van Ledenberg en Lievegem vormen wij
10: Gordijnland.
9: De speciaalzaak voor betaalbare raamdecoratie. Van de mooiste gordijnen, houten en aluminium jaloezieën.
8: Tot rolgordijnen en nu ook insectenwering.
11: Gordijnland in Ledenberg en Lievegem. Tussen 26 september en 7 november ontvang je liefst 15% korting.
8: En voor wie op zaterdag langskomt, hebben we nog een extra verrassing.
11: Kijk op gordijnland.be.
1: We are music. Chance Muziekcafé met Sean en Lenke.

0: nostalgie, muziek en showbiz nieuws.
1: VTM heeft bekendgemaakt welke bekende Vlamingen binnenkort hun survival skills testen in Expeditie Robinson. Het zijn kok Wout Bru, Red Sebastian, frituuruitbaatster Dorien Nuits, influencer Elodie Gabias, advocaat Omar Souidi, zangeres Pauline Slange en de presentatrices Saartje van Andriessen en Kat Luiten. Naast de bekende Vlamingen nemen ook 10 bekende Nederlanders deel. Expeditie Robinson is vanaf 7 november wekelijks te zien bij VTM en vanaf 1 november via VTM Go Plus. En nieuws over een van de bekendste families van Vlaanderen. Ze hebben een tv-reeks, boeken, strips, houten snijplanken en ze hadden ooit een hit met dit nummer. De Plankaarts. Met Wij zijn goed bezig van 23 jaar geleden. Deze week duikt Francesco de studio in om een opvolger op te nemen. Titel van het nieuwe Plankaarts anthem luidt It is what it is, het is wat het is.
2: Wij zijn goed bezig. Ups.
3: Well, well, dear little screen viewers.
4: Hello to Mr. Owl. What's happening today in Fableland?
1: En nu even oortjes open en snaveltjes toe, want het iconische kinderprogramma De Fabeltjeskrant krijgt een nieuw leven, voorlopig alleen wel in het Engels. Meneer de Uil, juffrouw Ooievaar en de andere figuren die lopen nog altijd rond in het grote dierenbos, maar de poppen van vroeger die zijn vervangen door computeranimaties. Van Daily Fable News zijn intussen al 26 afleveringen van 11 minuten gemaakt en het is nog niet bekend waar de nieuwe afleveringen te zien zullen zijn, want de onderhandelingen met zenders en streamingdiensten die lopen nog.
5: Nou, leuk.
6: En dan hebben we nog wat Queen voor je na deze Ed Sheeran en Bad Habits.

0: Berichtje van Nathalie uit Loppum zegt: dankjewel om deze te spelen van Queen. Woensdag naar Queen live in Budapest geweest. In Kinepolis met mijn papa. Top was dat concert geremasterd, maar ook cool. Ja, je weet het, hier bij Nostalgie enkel de allergrootste en beste hits. Hè.
1: Straks in Chance Muziekcafé.
0: Hits uit de 90's, maar ook uit de 80's, zoals deze Wham. En als je van het weer daarbuiten nog niet vrolijk genoeg wordt, ja, dan gaan Wham u dadelijk wel over de streep trekken. Zo dadelijk in een jukebox hier in ons muziekcafé.
2: Nu beursactie bij Dovi. Krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi Keuken. Wij maken uw keuken in België.
3: Wit-wit.
4: Of net niet-wit.
3: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Van woensdag tot en met zondag speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.
5: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
6: Ontbijt op bed gelijk een koning.
5: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
6: King size.
5: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
7: Kom jij graag tot rust in een mooi en duurzaam interieur? Heb je oog voor detail en kwaliteit? Dan is Kreyne de perfecte partner waarmee je in vertrouwen kan samenwerken. Al 60 jaar zijn wij specialist in badkamers, keukens, maatkasten en interieurinnovaties. Onze adviseurs helpen jou van ontwerp tot realisatie. Met oog voor jouw wensen en jouw budget.
8: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle of kijk op kreyne.be/renovatie.
9: Ze zijn dat je altijd de kerken moet in de Medno. In Evenhem werden de bieren ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht, bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem, blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
10: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
11: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
12: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
13: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze herfstpuzzels.
14: Herfstgerecht, 6 letters. Witloof met kaassaus uit het oven. Nee, dat is te lang.
13: Dankzij Libella is het elke week een beetje meer herfst. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libella.
0: Nostalgie. Goedemiddag. Het is 3:55 bijna. Nieuws met Fraukje Kaljon. De NAVO presenteert een nieuw defensieplan.
15: Ja, NAVO-commandant Grinkewitsch heeft een uitzonderlijke inkijk gegeven in hoe de NAVO zou reageren als Rusland een bondgenoot aanvalt. Die zogenaamde overwinningsstrategie vertelde hij tijdens een veiligheidsconferentie in Warschau. Grinkewitsch waarschuwde vooral Rusland. De NAVO staat sterker dan ooit en het is ook beter voorbereid dan ooit. Grinkewitsch benadrukt dat NAVO absoluut een conflict wil vermijden, maar als er een oorlog uitbreekt, dan zullen ze elke aanval tegenhouden en afslaan, klinkt het. De vakbonden bij VRT vrezen dat er een 150-tal jobs kunnen verdwijnen door de nieuwe besparingen van de Vlaamse regering. VRT moet ruim 11 miljoen euro besparen bovenop de lopende besparingen van zo'n 16 miljoen euro. En dat is onmogelijk, zeggen de vakbonden. Ze willen samen met de directie naar het kabinet van mediaminister Van Achter stappen om te heronderhandelen. En een ongelooflijke stunt van Zizou Bergs in het tennis. Onze landgenoot klopte de Spaanse nummer 3 van de wereld, Carlos Alcaraz, op het toernooi in Shanghai. Bergs is zelf nummer 39 en won in 2 spannende sets met 7-5 en 7-6. Het is de eerste keer dat Bergs wint van Alcaraz. Hij stoot door naar de 8e finales en daarin neemt hij het op tegen de Monegask Valentijn Vacherot of de Amerikaan Tommy Paul.
1: Nostalgie weer.
15: Het is vrij zonnig met soms enkele wolken, maar stilaan neemt de bewolking toe met maxima tot 18 graden. Morgen afwisselend zon en wolken met af en toe lichte regen bij 22 graden. Woensdag vrij zonnig tot 19 graden en ook donderdag nog zonnig rond 21 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Twee stemmen zijn ontmaskerd.
16: Ik dacht aan Anne Wouters
17: en Niels Albert.
16: Ja.
1: Herken jij de laatst overgebleven stem in de 3 van Nostalgie?
18: Wij zijn
0: Nostalgie.
1: Stuur dan Ik weet het in de Nostalgie-app en win 5000 euro. Nostalgie. Chance Muziekcafé.
4: Met Sean en Lenke.

0: De Nostalgie Muziekcapsule.
1: Elke dag gaan we op zoek naar de beste platen ooit gemaakt. Platen die ja, alle generaties na ons ook absoluut zouden moeten meezingen. Het volledige lijstje, die Nostalgie Muziekcapsule, kan je trouwens terugvinden op Spotify en ook nostalgie.be. En vandaag gaan we op zoek naar songs die beginnen met de letter C.
2: Ja, want er is een nieuwe trend in ons land. Het komt een beetje overgewaaid uit Amerika. The Wedding Dog Chaperone. Dat is iemand die ervoor zorgt dat je hond of je huisdier, dat kan ook een ander beestje zijn, ook aanwezig kan zijn op je huwelijk. Die persoon, die chaperone, die gaat dan je hond ophalen, brengt die naar de locatie en zorgt ervoor dat die haren dan zo proper gekamd zijn en al, dat die er perfect uitzien om de perfecte foto te kunnen trekken. De wedding dog chaperone en comedienne Amelie Albrecht, die is helemaal mee met die trend, want die gaat toevallig binnenkort trouwen en die heeft zo'n wedding dog chaperone ingeschakeld, zodat haar hondje er ook bij kan zijn, want die heeft een labrador met de originele naam Duvel, heet hij.
1: Duvel?
2: Ja, ideaal eigenlijk. Dus hè, op uw trouw, iemand die uw hond een beetje soigneert.
1: Ja, ah, Duvel dacht ik te zeggen. Ja, dat is ook ideaal.
2: Ook ideaal, zeker. Mag niet ontbreken.
1: En dat brengt ons met z'n allen niet bij de letter D van Duvel, maar bij de letter C van chaperone. Een mooi woord. Wedding dog, chaperone. C, voor in die muziekcapsule. Wat is voor jou de allerbeste song dus, waarvan de titel met een C begint? Nostalgie. Everybody get up.

0: Ja, Huey Lewis en nu is het dan nu. Ja, elke dag rond bijna deze tijd stoppen we een plaat bij in de Nostalgie Muziekcapsule. Het beste van het beste verzamelen daar samen met jou. Want jij mag die plaat kiezen. Vandaag is het een song die met de letter C begint. Wat is voor jou het allerbeste nummer ooit met als eerste letter van de titel een C? Denk eens goed na en stuur het ons dan nog snel door in de app.
1: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 40% korting vanaf 1,25 kilo varkensgehakt.
2: 40% op gehakt? Yes, dat wordt lekkere spaghetti.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Tijd om het binnen gezellig te maken.
4: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
3: Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veldhem.
4: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
3: Patrima Wonen en Slapen in Veldhem.

0: plezier.
1: Laat je omringen door warmte en gezelligheid bij de Bakkerhaarden in Heist op den Berg en Schilde. Je geniet er een hele maand lang van warme acties tijdens de Oktoberfeesten. Info op dbhaarden.be.
2: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
3: Oh, dat is goed.
2: De temperatuur van het douchewater was perfect.
3: Oh, dat is goed.
2: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
3: Dat was goed.
2: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
4: Oei, dat is niet goed.
5: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
6: Van 3 tot 6, Chance Muziekcafé.

0: de Nostalgie Muziekcapsule.
1: Het is bijna 25 over 4, dat is altijd het moment waarop wij een plaat vereeuwigen in de Nostalgie Muziekcapsule voor het nageslacht, alle generaties die nog komen. Vandaag zochten we een plaat met de letter C en we hebben weer heel veel suggesties binnengekregen in de app, waarvoor ook alweer grote dank. Voor Sandra mag het eentje van Kool & The Gang zijn.
2: Ik was duidelijk in de romantische bui vandaag. Dat is mooi, Cherish van Kool & The Gang. Of wat dacht je van deze suggestie van Connie Lenaerts? Oeh, een Beatle doen. Right met Come Together. Over me. Of Clocks, dat werd ook gesuggereerd. Van Coldplay, dubbele C. Dankjewel, Ilse de Lamper. Crazy in Love ook. Was een goede kanshebber geweest. Stijn de Grande, merci voor die suggestie. Of nog een crazy. Does that make me crazy? Van Alice Barkley dankzij Nathalie Klauwaard. Does that make me crazy? No, it doesn't make you crazy, maar nog niet nummer 1, want die gaan we nu laten aankondigen door Arno, onze cafévriend, himself.
3: Hoi, Sean en Lenke. Ik ga voor Casanova van Ultimate Chaos. Casanova was vroeger ook mijn nickname op zo'n chatprogramma eind jaren 90. Ik geloof iets van ICQ, Microsoft, ik weet het niet meer. Maar daar heb ik wel mijn huidige vrouw leren kennen. En voor haar ben ik dus ook naar België verhuisd. Beste keuze. Tot ziens, doei.

0: En is het alweer bij in onze muziekcapsule? Kan je terugvinden dat lijstje op nostalgie.be. En ook op Spotify natuurlijk. Morgen om 12 uur komt er een tip bij op onze Instagram. Voor die laatste naam van de drie van Nostalgie kan je 5000 euro meewinnen als jij die ontmaskert.
1: Maar wie weet is dat helemaal niet nodig. Stuur nu Ik Weet Het in de Nostalgie-app. En wie weet mag jij over 3 minuutjes jouw gokje wagen.

0: Nostalgie. En we zijn één naam verwijderd van die 5000 euro. Die kan mogelijk voor Kenny uit Ham zijn. Als je natuurlijk bonk op die laatste naam zit. Goedemiddag, Kenny.
1: Kenny.
2: Goedemiddag, Sean, denk
0: ik. Ja, 5000 euro. Waar zou dat bedrag naartoe gaan bij jou?
2: Wel, misschien heel atypisch, maar iedereen zegt altijd vakantie of een reisje. Maar bij mij zou het voor iets speciaals zijn.
0: Mm-hmm.
2: Ik zou eigenlijk een biertje, nieuw leven willen inblazen, wat ik een paar jaar geleden met mijn papa en mijn beste vriend gestart ben, maar een beetje op de plank is blijven liggen door omstandigheden. Dus dat is altijd mooi meegenomen, hè, zo'n bedrag.
0: Mm-hmm. Oké, en wat waren dan die omstandigheden dat niet gelukt was?
2: Ze zijn beide overleden.
0: Oh, oké. Okay. Goh, Kenny.
2: Ja, mijn papa heb ik op 4 weken tijd moeten afgeven. En mijn beste kameraad, 33 jaar, is 2 jaar geleden dan overleden, plots.
0: Oké, dat is heel heftig. Goh, Kenny, van ons krijg je al de prijs sowieso voor het mooiste en warmste plan met die 5000 euro. Het is je ook heel erg gegund.
1: Maar, Kenny, we hebben zo dadelijk 3 namen van jou nodig natuurlijk. Dat zijn de spelregels. 2 namen kennen we al. Silke die raadde basketballegende Ann Wouters. Peter raadde correct ex-profrenner Niels Albert. Maar wie is die laatste? We gaan eerst nog eens een keertje luisteren.
0: Wij zijn
3: Nostalgie.
1: Kenny, wie zijn volgens jou de 3 van Nostalgie? Vertel het ons.
2: Volgens mij zijn de 3 van Nostalgie Ann Wouters, Ellen Kallebout en Niels Albert.
1: Ann Wouters, Ellen Kallebout als nieuwe naam en Niels Albert. We gaan luisteren naar de jury.
4: Je hebt 2 stemmen juist.
0: Kenny. Goh, zo jammer. Alle genoemde namen.
2: Nee, niks aan te doen, hè?
0: Ja, niks aan te doen. De genoemde namen die kan je altijd nog eens checken op nostalgie.be. En morgen volgt er ook een tip op Instagram. Dus als je ons nog niet zou volgen, zeker doen. Dikke merci om mee te spelen, Kenny. Welkom ook in de club van Nostalgie. En ik hoop voor jou dat dat biertje er toch ooit nog van komt.
1: Dan kom je het voorstellen hier in het muziekcafé bij ons.
2: Zeker vast.
1: Alright, Kenny, fijne avond.
2: Bye.
4: Herken jij wel de 3 van Nostalgie? Speel dan volgend uur opnieuw mee en win 5000 euro.
1: Oh, en de zoektocht gaat verder, hè? En ondertussen draaien wij natuurlijk zoals steeds de allergrootste hits, jouw favoriete hits hier bij Nostalgie. Morgen vroeg trouwens tijdelijk met een nieuwe collega, want James Cook die komt ons Veronique vervangen tussen 6 en 9 samen met Sander. Ik hoop dat je de studio weer niet afbreekt. Maar het zal gezellige chaos worden, dat is ons alvast beloofd.

0: En Karen af.
1: Zeg, wat ik nog niet had gevraagd eigenlijk. Hoe was uw weekend? Want je was toch een heel weekend alleen thuis met mij?
0: Ja.
1: Is het huis niet afgebrand?
0: Nee, nee.
1: En ook niet op spoed beland?
0: Nee.
1: Zet je zeker dat ze al haar vingers nog heeft? En tenen?
0: Lach maar, echt maar in tegendeel. Het was een top vader-dochterweekend. Echt, het was een succes. Ik heb een heel leuke tip ontdekt. Zwaar, ik moest u dat nog vertellen. Iets om te doen als je thuis een peuter rondlopen hebt. Ik ben er zeker van dat jij dat ook nog niet kent, Lenke.
1: Echt. Dat is straf.
0: Zo dadelijk.
2: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Mia, met haar nieuwe tandimplantaat.
3: De tandarts zei, dat gaat geen pijn doen. En inderdaad, ik heb daar niks van gevoeld. Maar dat is misschien ook wel omdat ik een beetje in zijn schone ogen verdronken ben, ze.
2: Leef gerust, met een glimlach die je nu nooit meer moet verstoppen. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €2.850 terug voor tandimplantaten en prothesen. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. Leef gerust. CM.
4: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
5: Sean's Muziekcafé.
6: Met Sean en Lenke.
7: Nostalgie. The last time we talked, Mr. Smith, you really

0: Club.
1: Dus ja, vertel, je was een heel weekend alleen thuis met mij.
2: Ja.
1: En het was met een mijlpaal en al.
2: Het was de eerste keer eigenlijk, denk ik, dat we zo twee dagen alleen thuis waren. Dus ik vond het... Allee, Maite die zat in Versailles, die ging met een vriendin daar weer aan een Ironman meedoen, de zot. Dus het was vader-dochterweekend. En ik heb dat echt, zeker als ik erop terugkijk, helemaal volgepropt. Uit een soort van vrees dat het voor verveling of zo, dat ik niet zou weten wat met dat kind te doen. Dus zijn we naar een binnenspeeltuin gegaan, we hebben een Halloween-wandeling gedaan in Berlaren. Nou, de zwemles stond sowieso gepland op zondagochtend. En ook, en dat vond ik stiekem zelf eigenlijk nog het leukst, want ik geniet daar ook van, voor het eerst samen naar de cinema.
1: Oh, maar dat is dan zo in de helft van de film naar buiten moeten gaan, omdat het te veel lawaai is of dat ze niet stil kunnen blijven zitten.
2: Ah, ik had dat dus ik had daar schrik voor, dus in ChatGPT is het handig om met een tweejarig kind naar de cinema te gaan, aan te raden, kwam er eigenlijk uit van...
1: Ik had dat ook aan mij kunnen vragen, ze.
2: Ja, dat is waar.
1: Doe maar, ChatGPT.
2: Ik wil dat ik u niet storen in het weekend, denk ik. Van Olmen zeggen. Dus ik heb het gevraagd en dan zei hij, ja, eigenlijk niet, tenzij het aangepast is voor peuters, zeg maar. Ja, aangepast voor peuters. Ging ik op de site van de Kinepolis, was daar een Boomba-film die speelde. Met dus het zaallicht aan, zodat ze geen schrik moeten hebben in het donker. Het geluid ook wat minder, want vaak die volumes in de cinema zijn zo overweldigend. En ook een film van, was het 50 minuten aan een uurtje met ook 10 minuten pauze. Dus dat was ideaal, met zo'n pakje popcorn daarvoor.
1: Maar hoe goed is dat? Peutercinema eigenlijk?
2: Peutercinema, zo noemen ze dat. Dat is echt een ding of zo. Ik heb dat ontdekt.
1: Maar het was wel echt een verwenweekend.
2: Och, compleet.
1: Al, met eten en zo waarschijnlijk.
2: Ijscream eten nog voor het avondeten.
1: Man, toch, dat is zo typisch. Typisch, hè? En dan nu back to reality. En wie mag dat dan weer allemaal gaan oplossen? Wie gaat daarvoor zorgen? De mama's. Maite, die gaat dat allemaal mogen rechten. Maar weet je wat?
2: Sorry, baby.
1: Geniet er maar van. Want het is allemaal tijdelijk. Uw favoriete.
2: Och, jong. Blondie, het is onhollen.

0: Ah kijk, Sophie de Klerk stuurt door in de app. Leuke tips en tricks voor ouders kan je ook altijd vragen op de Facebookgroep Drukke Papa's.
1: Pardon, er staat heel duidelijk Drukke Mama's. Drukke Papa's, dat ken ik niet.
0: Drukke Papa's zeg. Oh. Maar dat bestaat dus niet, wat Drukke Papa's. Maar dan ga ik een Facebookgroep oprichten. Hè. Drukke Papa's, eerste punt, peutercinema.
2: Yeah man.
0: Dat gaat boomen, ja man. Jimmy Cliff, Reggae Night, nu ga ik zwijgen.

0: Strokes. Une chance musique café. Sweet dreams are made of these. Eurythmics. Sweet Dreams. Je mag al beginnen dromen over die 5000 euro. Straks de laatste kans in de drie van Nostalgie om vandaag je gok te wagen. En anders kan je nog meespelen voor 100 euro bij Food Prepper. Weggeefuurtje hier in het muziekcafé.
1: Zeg, ik ben niet mee met onze...
2: Jullie cafetariaplan?
1: Ja.
2: We bekijken het even samen.
3: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
4: Zeg, schat.
5: Ja?
4: Waar is die staanlamp naartoe?
5: Ah, die is kapot gegaan.
4: Oei, en onze relax?
5: Ook kapot.
4: Ook kapot.
5: Ja, die staanlamp is boenk op de relax gevallen, ja.
4: Ja.
5: Ja, willen we anders eens gaan zien voor iets nieuws?
4: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè.
5: Nee. 1 adres.
4: Ah.
3: Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Kies nu gratis accessoires bij aankoop van je meubels. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be. Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspektakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspektakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Woensdag 14 oktober in de Trixo Arena Hasselt. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspektakel.nl. El België. De grootste namen uit de modewereld. De coolste fashion shoots. De meest exclusieve interviews. En een cultuuragenda die voor jou cureert. Zodat jij enkel nog hoeft te kiezen. El België. Nu te koop. In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
0: Nostalgie. Goedenavond, het is 2:05 het nieuws met Fraukje Kaljon. En hoera, de Europese gasprijs piekt.
6: Ja, de aardgasprijs in Europa stijgt naar het hoogste niveau in een maand tijd. Voor een megawattuur betaal je nu meer dan 83 euro. Dat is 15% meer sinds begin deze maand. De Europese gasreserven staan ook zeer laag door de oorlog in het Midden-Oosten. En een eerste test volgt volgende week al, want in grote delen van Europa wordt het volgende week erg fris met temperaturen rond de 10 graden. Aan het station van Brussel-Zuid heeft de politie een tiental mensen opgepakt, onder wie 9 minderjarigen. Honderden in het zwart geklede jongeren verzamelden daar vanmiddag. Ze staken opnieuw vuurwerk af richting de politie en beschadigden verschillende auto's. De politie heeft meerdere keren het waterkanon en traangas ingezet. De rust lijkt intussen wel terug te keren. Ook vorige vrijdag waren er al zware rellen uitgebroken. En NAVO-commandant Grinkewitsch heeft een uitzonderlijke inkijk gegeven in hoe de NAVO zou reageren als Rusland een bondgenoot aanvalt. Die zogenaamde overwinningsstrategie vertelde hij tijdens een veiligheidsconferentie in Warschau. Volgens Grinkewitsch staat de NAVO sterker dan ooit en is het ook beter voorbereid. Hij benadrukte dat de NAVO absoluut een conflict wil vermijden, maar als er oorlog uitbreekt, dan zullen ze elke aanval tegenhouden en afslaan. Een grote cyberaanval op supermarkten in heel Frankrijk. Hackers hebben de koelinstallaties van honderden winkels op hol doen slagen. Die begonnen plots te verwarmen in plaats van te koelen. De temperatuur in de koelkasten en diepvriezers liep soms op tot 50 graden. En daardoor zijn heel wat etenswaren bedorven. De schade zou tot miljoenen kunnen oplopen. Alleen al bij keten Intermarché zijn 150 winkels getroffen. De Franse politie onderzoekt wie er achter de aanval zit.
0: Nostalgie weer.
6: Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan het licht regenen met minima tot 15 graden. Morgen begint zwaar bewolkt met lichte regen. Daarna wordt het droger met opklaringen en zachte maxima tot 22 graden. Woensdag en donderdag vrij zonnig tot zo'n 19 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Twee stemmen zijn ontmaskerd.
7: Ik dacht aan Ann Wouters
8: en Niels Albert.
5: Ja. Oh,
0: herken jij de laatst overgebleven stem in de drie van Nostalgie?
9: Wij zijn
10: Nostalgie.
0: Stuur dan Ik weet het in de Nostalgie-app en win 5000 euro. Nostalgie. Sean's Muziekcafé.
3: Met Sean en Lenke.

0: Ja, tussen 5 en 6 is hier deze week opnieuw een beetje ons weggeefuur. Want we hebben een bon van 100 euro bij Food Prepper, die we zo meteen gaan weggeven met een dagschotel. We gaan je weer een stukje laten horen met 3 songs in, waar jij dan de link tussen mag proberen raden. Dat is het concept. En we hebben ook nog het laatste spelmoment, hè, van de 3 van Nostalgie.
1: Ja.
0: Nog 1 keer dit uur mag er iemand proberen die laatste stem te ontmaskeren.
1: Maar voor we daaraan beginnen, eerst nog even een energy boost om de werkdag van je af te schudden. Het ideale decompressiemoment. Ja, moment, zeg maar. Daar zorgt onze collega Tony Talboom steeds voor met zijn tournee General Mix. Alle remmen los is dat. De komende 10 minuten met onder andere David Bowie, Michael Jackson zit er ook in, Estelle en ook de Pet Shop Boys. Laat hem smaken. Hier is uw tournee General.

0: We gaan weer spelen voor die bon van 100 euro bij Food Prepper. De snelste maaltijdbox is dat met alleen maar Belgische producten. Op minder dan een kwartier zet je daarmee gewoon eten op tafel. Dat is eigenlijk gewoon de lengte van een Tournee Generaal mix. Hè.
1: Zo is dat zeer handig en lekker en voedzaam. We zoeken één woord en dat mag jij doorsturen in de Nostalgie-app. Are you ready? Ja.

0: Wat is de link tussen deze drie platen? De rode draad, één woord. Goed voor 100 euro bij Foodpeppers. Stuur je antwoord nu door in de Nostalgie-app.
1: Ontdek onze actie. Drievoudige beglazing voor de prijs van dubbele. Op ramen en deuren. Met een totale garantie van 20 jaar. Info en voorwaarden op Pierre.net en in onze showrooms.
2: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
3: Elke dag krijgen 130 Vlamingen te horen dat ze kanker hebben. Een zware diagnose die hun leven en dat van hun naasten drastisch verandert. Doe zoals ik en toon nu donderdag op de dag tegen kanker jouw steun aan iedereen getroffen door deze ziekte. Deel het gele lintje online of schrijf een warme boodschap op een van de 6 grote gele lintjes verspreid over heel Vlaanderen. Want alleen samen zijn we sterker dan kanker. Meer info op dagtegenkanker.be, een initiatief van Kom op tegen kanker.
4: Kop
5: of munt, zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design, vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
6: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
5: is wie er mag rijden. Yes, munt.
6: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
7: Kom jij graag tot rust in een mooi en duurzaam interieur? Heb je oog voor detail en kwaliteit? Dan is Kreyne de perfecte partner waarmee je in vertrouwen kan samenwerken. Al 60 jaar zijn wij specialist in badkamers, keukens, maatkasten en interieurinnovaties. Onze adviseurs helpen jou van ontwerp tot realisatie. Met oog voor jouw wensen en jouw budget.
8: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle of kijk op kreyne.be/renovatie.
9: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
10: 30 ideeën voor pastaschotels
9: in Libelle Lekker naar
10: de 5 beste beleggingen van het moment
9: in Trends of naar
10: Belgische politiek achter de schermen
9: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
11: Jij bent ook helemaal in het nieuw.
12: Ja.
11: Je bent zo wat stoerder. Je hebt een baardje, ja, je hebt een nieuw haartje.
12: Ja.
11: Een oorbel erin gejankt.
12: Helemaal in mijn midlife.
11: Het is een beetje zo de metro-hetero-man.
12: Metroseksueel. Als ik babbel is het weg, hè.
11: Ja, je moet wel je mond houden.
12: Ja, ik zal het weg.
13: Elke vrijdag een nieuwe aflevering van Daan en Jani. Op je favoriete podcastplatform en in de app van Play.
14: Van 3 tot 6, Chance Muziekcafé.

0: Nachtschotel.
1: Zoals elke dag hier in het Muziekcafé maak je weer kans op een bon van 100 euro
2: Hola.
1: Bij Food Prepper. Dat zijn verse, gezonde maaltijden met Belgische ingrediënten. Die je dus, ik vind dat eigenlijk ongelooflijk straf, in maximum 15 minuten op tafel tovert. Bijzonder snel is dat. En ja, heel welkom in een drukke avondspits met huiswerk en hobby's en al van de kinderen allemaal. Goedenavond, David uit Ledenberg.
3: Ja, goedenavond.
2: Jokers.
1: Is er voor vanavond al een eetplan daar in Ledenberg?
3: Vanavond is het wel al niet. Ja, het zou wel een beetje laat zijn.
2: Wat zei, ik heb het niet goed verstaan. Vanavond is er al eten, maar het zou een beetje laat zijn als het nog geen eten was.
3: Moest er nu nog geen plan zijn, ja. Het zou een beetje laat zijn.
2: Anders ook de goede boef als op naar de frituur of
1: half
2: zo.
1: Half zes. Maar goed, ja, dus... Ja. Oké, maar voor vanavond een plan. Maar voor de komende dagen kan je dan wel nog spelen voor die bon bij Food Prepper.
3: Ja. Ja, super, super.
2: Dat is goed. Dat is afgesproken bij deze David. Ja. Ja, nu pas op. Een afspraak. Het enige wat we van jou nog nodig hebben natuurlijk is een juist antwoord. Ik ga even de platen nog meegeven waar tussen we de link zoeken in deze opgave. Scorpions met Wind of Change, Earth, Wind and Fire met September en Kansas met Dust in the Wind. Het was bijna te gemakkelijk, maar toch zeg het ons maar David. Wat is de link tussen deze drie songs?
3: Oh, al het woord winden.
2: Wind, voilà. Met het woord wind win jij die bon. Dat is helemaal juist, David. Een bon van 100 euro bij Food Prepper. Heel veel kook- en smikkelplezier. Ben je er blij mee?
3: Ja, zeer, zeer blij. Vriendelijk bedankt. Ja. Super.
2: Ah, dat is zeer graag gedaan. Heb je vooral aan jezelf te danken. En welkom in het Nostalgie Club, Kene.
1: Bye.
3: Okay.
2: Straks maken we even een avondwandeling langs de Zero's hier in het Muziekcafé met Clouseau. Maar eerst die kleurrijke eten is nog eens als confetti uit uw speakers laten knallen. Met Toto en Afrika natuurlijk. Zeer blij dat je naar Nostalgie luistert. Met of zonder eetplan. Iedereen welkom. Echt waar.

0: We gaan zo meteen voor de laatste keer vandaag iemand een gok laten wagen naar die laatste nog onbekende stem in de drie van Nostalgie. 5000 euro kan van jou zijn, als je het weet. En als je wil meespelen, dan stuur je nu best Ik weet het, drie woorden, Ik weet het, in de Nostalgie-app.
1: Sounds Muziekcafé.
2: Nostalgie.

0: Nostalgie.
1: De laatste kans vandaag om de drie van Nostalgie te ontmaskeren. 5000 euro, daar spelen we voor. En die zou wel eens naar Liz uit Middelkerke kunnen gaan. Goedenavond, Liz.
2: Hallo, dag Sean, dag Linde.
3: Dag Liz.
1: Helemaal, 5000 euro, zou je dat delen met iemand? Of zou je dat gewoon voor jezelf houden?
2: We zijn al een tijdje enthousiast aan het meespelen van op het werk. Dus ik zou het wel delen met mijn collega van het onthaal.
3: Oké, top. Dus hoe heet de collega?
1: Teamwork daar.
2: Caroline,
3: oké. We doen het voor Caroline. Ja, ja, we hebben zeker natuurlijk straks drie namen van jou of van jullie nodig, want jullie mogen natuurlijk samen bedisselen en de opties samenleggen. Twee namen kennen we al. Silke, die raadde al basketlegende Ann Wouters. Peter, die raadde correct ex-profrend.

0: Twee stemmen juist.
1: Ah, potverdekkelis. Het is ook geen Linde Merkpoel die we zoeken. Merci wel om mee te spelen en gewoon nog even verder met jouw collega overleggen. En vooral ook welkom in de Nostalgie Club, Liz.
2: Salukes.
3: Dank je, daar.
2: Ja, morgen vroeg nieuwe kans. En ondertussen blijven wij hier zoals altijd de allergrootste hits draaien om je avondspits in de file of thuis te doorstaan. Met U2 zo dadelijk na Sinead O'Connor.

twee legendarische decennia in één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de

0: shape. Two brothers on the fourth floor. En DJ Frank. De nostalgie, 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be.
1: Hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf in baktuppen met Evenhem blond, bruin en trippel. Alles aan dezelfde prijs.
2: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
1: Evenhem, als u houdt, ge de kerk in de midden. Absoluut een zonde weer.
3: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
4: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Oei.
6: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
5: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
6: Ja, en hoe verder liever?
5: Ver genoeg, maar niet te ver.
6: Ah ja, voor de kinderen.
5: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
7: Dat is Imo!
8: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze herfstpuzzels.
9: Herfstgerecht, 6 letters. Witloof met kaassaus uit de oven. Dat is te lang.
8: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer herfst. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libelle.
10: Sean's Muziekcafé.
11: Met Sean en Lenke.

0: met Erwin.
1: Hey Erwin. Ja, wat een dag hier. Heel de dag stralende zon. Die eerste werkdag van de week kunnen wij gewoon gaan doorspoelen op een terrasje zo meteen, denk ik, hè?
2: Ja, zeg dat wel. Wat een zalige dag achter de rug. Bij nu nog altijd temperaturen tussen 15 en 18 graden. Kijk, Antwerpen nog 17,5 graad. Maar er zijn wel kapers op de kust, want vanaf de kust neemt de bewolking toe. En uiteindelijk raakt het vanavond wel overal zwaar bewolkt. Maar de regen die uit die wolken valt, dat is iets voor vannacht. En het gaat om maar een beetje regen. Lichte regen of motregen. Geen grote hoeveelheden. En dan morgen veel wolken, zeker voor de middag. Het is pas tegen morgen laat namiddag, beetje rond deze tijd, morgen dat de zon er opnieuw doorkomt. Kan ook eventueel wat motregen vallen of een bui ontstaan. Veel zal het niet zijn, maar het is zacht. Het is zelfs bijna warm. Ondanks die wolken stijgt het kwik morgen tot 20 graden. Maar het is vooral uitkijken naar woensdag en zeker donderdag. Dan komt die zon opnieuw vaker tevoorschijn. En het is erg zacht, warm. Donderdagmiddag zelfs tot 21 graden. Ja, dat is gewoon nazomer, hè? Zo simpel is het.
3: Lang leven de opwarming van de aarde. Merci Erwin Franks en tot morgen vroeg bij Veronique en Sander.
2: Yo.

Coldplay, Sky Full of Stars. En om 6 uur is dan Tony Talbom hier bij Nostalgie, die je in Top 3000 Heroes weer de meest straffe verhalen voorschotelt. Over bijvoorbeeld de geluidjes die je allemaal kan spotten in Bohemian Rhapsody van Queen. Een oude breinaald, een schoorsteenmantel, een eiken tafel, een fietstas en nog veel meer huis, tuin en keukenspullen. Dat is voor zometeen bij Tony in Top 3000 Heroes. Goedenavond nog.

0: Pas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
2: Autoruit stuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
3: Info en voorwaarden op carglass.be.
4: Bij Expert zeggen we graag, komt voor elkaar. Dankzij advies voor wasmachines met wel 20 programma's, reparatiehulp als ze doen, of zelfs iemand die hem komt installeren. Kom dus zeker langs bij Expert. Een herstelling of een nieuw toestel komt voor elkaar.
5: Expert, meer dan een winkel.
6: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze druivenmix. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,65. Aldi, altijd slim.
4: Electro of IT met service?
5: Expert, meer dan een winkel. Nostalgie.
7: Een goeie avond, dit is het nieuws van 1 voor 6. Ik ben Fraukje Kaljon. En ik begin met het Assise-proces over de dood van kleuter Dien. Daar hebben de wetsdokters getuigd. Ze onderzochten de jongen van 4 na zijn dood. Een van de wetsdokters heeft eerder ook het lichaam van Miguel onderzocht. Dat is het jongetje van 2 die in 2008 werd gedood door verdachte Dave de Kok. Volgens de wetsdokters hadden beide kinderen dezelfde ernstige verwonding opgelopen en had Dave de Kok hen dus op dezelfde wijze mishandeld. De Kok kreeg voor de dood van Miguel 10 jaar cel en nu riskeert hij 30 jaar cel. De Europese gasprijs piekt. De aardgasprijs in Europa stijgt naar het hoogste niveau in een maand tijd. Voor een megawattuur betaal je nu meer dan €83. Dat is 15% meer sinds het begin deze maand. De Europese gasreserves staan ook zeer laag door de oorlog in het Midden-Oosten. En een eerste test volgt volgende week al. Want in grote delen van Europa wordt het volgende week erg fris met temperaturen rond de 10 graden. Vanaf volgende week krijgen we opnieuw elektriciteit van een Belgische kerncentrale. Reactor Tihange 3 wordt heropgestart na maanden onderhoud. Dat meldt uitbater Engie. Ons land heeft op dit moment nog maar 2 werkende kernreactoren, Tihange 3 en Doel 4. En ook Doel 4 heropent begin november. De kerncentrales moeten ons land tijdens de wintermaanden van elektriciteit helpen voorzien. In een kleuterschool in Wilrijk in de provincie Antwerpen zijn 3 kleuterjuffen werkonbekwaam na een hevige discussie met een moeder, dat schrijft het laatste nieuws. De vrouw viel de juffen fysiek en verbaal aan omdat haar dochter met water had gespeeld. Maar om medische redenen mocht het kind dat niet. Het incident gebeurde zo'n 2 weken geleden. De kleuterjuffen zitten nog altijd thuis. De school keurt het gedrag van de moeder af. De politie voert nu een onderzoek.
8: Nostalgie weer.
7: Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan het licht regenen met minima tot 15 graden. Morgen begint zwaar bewolkt met lichte regen. Daarna wordt het droger met opklaringen en zachte maxima tot 22 graden. Woensdag en donderdag vrij zonnig tot zo'n 19 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
9: 2 stemmen zijn ontmaskerd.
10: Ik dacht aan Ann Wouters
11: en Niels Albers.
12: Ja. Oh,
9: herken jij de laatst overgebleven stem in de 3 van Nostalgie?
13: Wij zijn
14: Nostalgie.
9: Dan win je €5.000. De speurtocht gaat morgen verder.
15: Nostalgie.
9: Top 3000 Heroes.
16: Tony Talbot.
17: Met zometeen een verhaal over Phil Collins. Hij was op tournee en zijn vrouw kreeg een relatie met hun binnenhuisarchitect. Ah, en uit dit gegeven kwam een legendarische hit. Die komt eraan na ABC en Sissy Peniston.
18: Nostalgie.

0: Wereldhits die duren maar een paar minuten, maar de verhalen erachter die gaan vaak jaren mee. En dat is wat je hier elke avond krijgt tussen 6 en 7. Welkom.
1: Top 3000 Heroes. Backstage bij de grootste hits.
0: Wanneer het huwelijk van Phil Collins uit elkaar valt, blijft hij achter met een hoop verdriet, woede en ineens heel veel tijd. Thuis begint hij wat te experimenteren. Hij programmeert een eenvoudig ritme op zijn drummachine, vindt een paar donkere akkoorden op zijn synthesizer en zet de microfoon aan. Een tekst heeft hij nog niet, dus begint Phil gewoon te zingen. De woorden die eruit komen zijn pure improvisatie. Boos, donker en vooral heel persoonlijk. Pas achteraf luistert hij de opname terug en schrijft hij de zinnen neer. En dan ontdekt hij waarop hij ze heeft neergepend. Briefpapier van de decorator die een pijnlijke rol had gespeeld in de breuk van zijn huwelijk. Phil Collins heeft dat originele velpapier nog altijd ergens thuis liggen, zegt hij. De man die zijn huwelijk op de klippen deed lopen, leverde zo ongewild ook nog het kladpapier voor een van de grootste hits uit de 80's.

0: Prince en Eros Ramazzotti, die hoor je straks in Top 3000 Heroes. En dan Bohemian Rhapsody. Daarin hoor je een oude breinaald, een schoorsteenmantel, een eiken tafel, een fietstas en nog meer huis, tuin en keukenspullen. Ik verzin dit niet, hè. Straks het verhaal.
1: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek alleen vandaag nog met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
2: Wel, je hebt geen gaatjes.
3: Maar?
2: Nee, geen maar.
3: Alsof.
2: Wat blieft?
1: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
4: Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
5: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
4: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Info en voorwaarden op carglass.be.
9: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
10: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
11: Maar alleen nee, mama.
9: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven.
12: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
13: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
12: Imos Koopman!
14: Peugeot. Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Onder andere voor de wagens op voorraad een automatische versnellingsbak voor de prijs van een manuele. In vishandeltermen is dat een oester voor de prijs van een mossel. En in tuinbouwtermen een orchidee voor de prijs van een geranium. Haast u dus naar de dichtstbijzijnde Peugeot-dealer. Want je krijgt ook de speciale Peugeot Care-garantie van 8 jaar op alle modellen. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
15: Elle België. De grootste namen uit de modewereld. De coolste fashion shoots. De meest exclusieve interviews. En een cultuuragenda die voor jou cureert. Zodat jij enkel nog hoeft te kiezen. Elle België. Nu te koop.
16: Er gebeurt iets. In jouw straat. In Vlaanderen. Of aan de andere kant van de wereld. En dan gaat het snel. Plots krijgt fake news vrij spel. Dat is waar onze journalistiek begint. Mijn collega's en ik nemen de tijd om te filteren, te checken en door te vragen. Om het nieuws helder te brengen en om er echt bij te zijn. Want wij staan naast jou en gidsen je elke dag opnieuw. Met een hele redactie als jouw filter. Nieuwsblad. Altijd helder, altijd dichtbij.
17: Lees, beluister en bekijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. Ga naar nieuwsblad.be/actie.

0: Sister, die passeren we ook nog. Maar eerst Queen.
1: Top 3000 Heroes. Beleef de hits.
0: Als tiener droomt Queen-gitarist Brian May van een professionele elektrische gitaar. Maar zijn gezin heeft absoluut geen geld voor een dure Fender of Gibson. Zijn vader, die handig is, besluit dan maar om er zelf eentje te bouwen aan de keukentafel. De twee stropen de mouwen op en plukken hun hele huis kaal voor materialen. De hals die zagen ze uit een 100 jaar oude houten schoorsteenmantel vol wormgaten. De body die knutselen ze in elkaar met stukken van een antieke eiken tafel. En de tremoloarm die wordt gemaakt van een oude fietstas en een breinaald uit het naaigerij van zijn moeder. Terwijl de knoppen afkomstig zijn van de jas van een buurman. Het resultaat van 2 jaar zwoegen is de Red Special. Het is exact de gitaar waarop Brian May later de solo's van Bohemian Rhapsody en We Will Rock You speelde. Het levende bewijs dat je met de juiste rommel de muziekgeschiedenis kunt veranderen.

0: Gladiator, die film kennen we natuurlijk allemaal. Ondertussen is er al een vervolg. Maar lang daarvoor schreef Nick Cave al een eigen versie van Gladiator 2. Die werd helaas genadeloos afgewezen. En straks hoor je waarom. Dat is na Madonna en London Beat in Top 3000 Heroes.
1: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
2: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/private banking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
3: Elke dag krijgen 130 Vlamingen te horen dat ze kanker hebben. Een zware diagnose die hun leven en dat van hun naasten drastisch verandert. Doe zoals ik en toon nu donderdag op de dag tegen kanker jouw steun aan iedereen getroffen door deze ziekte. Deel het gele lintje online of schrijf een warme boodschap op een van de 6 grote gele lintjes verspreid over heel Vlaanderen. Want alleen samen zijn we sterker dan kanker. Meer info op dagtegenkanker.be, een initiatief van Kom op tegen kanker.
4: Ontdek onze actie. Drievoudige beglazing voor de prijs van dubbele. Op ramen en deuren. Met een totale garantie van 20 jaar. Info en voorwaarden op pierre.net en in onze showrooms.
5: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
6: Ontbijt op bed gelijk een koning.
5: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
6: King size.
5: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
7: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspektakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspektakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Woensdag 14 oktober in de Trixo Arena Hasselt. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspektakel.nl.
8: Hallo, ik ben Treitjeshuis in de Biezenstraat nummer 33. Maar ja, ik had last van vocht en op den duur begonnen dat dus aan mij te zien. Hè. Schimmels, loskomend behang en zo. Maar toen zijn de pro's van Muurprotect langsgekomen en die hebben mij fantastisch behandeld. Sindsdien ben ik weer helemaal gezond en is er van vocht geen spoor meer te bekennen.
9: Muurprotect, een definitieve behandeling voor elk vochtprobleem. Vraag een gratis expertise aan op muurprotect.com.

0: plezier.
1: Laat je omringen door warmte en gezelligheid bij de Bakkerhaarden in Heistoddenberg en Schilde. Je geniet er een hele maand lang van warme acties tijdens de Oktoberfeesten. Info op dbhaarden.be.

0: Jij hebt het ongetwijfeld ook al gevoeld. Hè? De herfst die begint eraan te komen, dan kunnen we allemaal wel wat extra zon gebruiken. En die zit zeker en vast in de nostalgie-playlist. Ook straks na 7 uur Jennifer Lopez, Katrina and the Waves en Umberto Tozzi.
1: Top 3000 Heroes. De verhalen achter de hits.
0: En dit is een heel speciaal verhaal. Na het gigantische succes van Gladiator wil Russell Crowe heel graag een vervolg. Klein probleempje, zijn personage Maximus is op het einde van de film morsdood. Dus vraagt hij aan zijn vriend Nick Cave, kun jij daar niks op verzinnen? Nick Cave, die kan dat natuurlijk. In zijn scenario wordt Maximus door Romeinse goden teruggestuurd naar de aarde en hij krijgt een heel bijzondere opdracht, namelijk Jezus Christus vermoorden. Dat mislukt, Maximus wordt vervloekt met het eeuwige leven en begint vervolgens aan een reis door de geschiedenis. Hij duikt op tijdens de kruistochten, vecht in Vietnam en belandt uiteindelijk als hoge pief in het Pentagon. Russell Crowe leest het hele scenario, ja, hij belt Nick Cave terug en zegt, mate, no way. Waarop Cave antwoordt, ja, ik dacht al dat je dat ging zeggen. En daarmee stierf Maximus voor de tweede keer. Gladiator 2, die kwam er uiteindelijk toch, maar dan zonder Jezus, zonder Vietnam en zonder Maximus in het Pentagon. Ja, soms is nee zeggen in Hollywood ook een kunst.

0: Dorso.
1: Amai, wat klink jij uitgeslapen?
0: Ja, sinds ik op het vernieuwde Dorso slaapsysteem lig, sta ik op zonder rugpijn. Belgisch, ergonomisch en nu nog beter dankzij de nieuwste inzichten in slaapcomfort.
1: Dat is interessant.
0: En er is vanaf nu beschikbaar in alle Dorso winkels.
2: Dorso, ergonomisch slapen.
3: Hey schatje, oh, ben gaan shoppen hè?
4: Aha, ik ben al aan het schilderen zie ik.
3: Oh, dat ziet er goed uit die kleur.
4: Ja,
3: maar heb jij nu niet te weinig potten gekocht?
4: Maar nee, dat is verf van Colora. Dat is kwaliteit hè. Met twee lagen is het perfect.
3: Oh.
4: Dat is minder verf, dus beter voor de portefeuille.
3: Oh goed, dan heb ik nog geld over voor die toffe broek.
4: Ah, maar je hebt precies al wel genoeg mee, zie ik.
3: Oh.
5: Maak het mooi bij je thuis.
6: Colora.
5: Profiteer van woensdag tot en met zondag van speciale actiekorting in onze winkels en op colora.be. Nu zondag uitzonderlijk open.
7: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 26% korting op spinazie van Boni.
8: 26% op spinazie? Nog eens lekkere spinaziepuree.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishingmail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
10: Lenen bij Leemans.
11: Maar Suzy, parket, dat moet de zagen met een cirkelzaag.
12: Maar jij hebt toch een goeie zaag?
11: Met die oude zaag, daar grok ik niet mee vooruit, hè?
12: En met jouw zaag, grok ik niet vooruit.
11: Maar Suzy toch?
13: Bij Leemans Kredieten timmeren we aan een goed tarief voor je renovatielening. Zagen jullie dat ook al? Op leemanskredieten.be.
10: Lenen bij Leemans is lenen bij
13: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
14: Een mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda, nieuwe ramen of deuren? Bezoek dan zeker de Reinaars actiedagen bij Bruinzeels Vochten op 17 en 18 oktober. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kalmthout van 10 tot 5.
15: Het is fijn wonen.
14: Ontdek onze realisaties op bruvo.be.
16: Stel, ik wil leren traden.
17: Ja?
16: Hoe begin ik daar dan aan?
17: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
16: En hoe leer ik het in de praktijk?
17: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
16: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
17: Oh, je kan alvast starten met de gratis masterclass.
16: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
17: Kijk op belgiantradingacademy.be.
16: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website.
18: Een goeie avond, het is bijna 6:01. Ik ben Vrouwtje Kallion. En ik begin met het Assize-proces over de dood van kleuter Dien. Daar hebben de wetsdokters getuigd. Ze onderzochten de jongen van vier na zijn dood. Een van de wetsdokters heeft eerder ook het lichaam van Miguel onderzocht. Dat is het jongetje van twee die in 2008 werd gedood door verdachte Dave de Kok. Volgens de wetsdokters hadden beide kinderen dezelfde ernstige verwondingen opgelopen. En had Dave de Kok hen dus op dezelfde wijze mishandeld. De Kok kreeg voor de dood van Miguel 10 jaar cel en nu riskeert hij 30 jaar cel. In een kleuterschool in Wilrijk in de provincie Antwerpen zijn 3 kleuterjuffen werkonbekwaam na een hevige discussie met een moeder. Dat schrijft het Laatste Nieuws. De vrouw viel de juffen fysiek en verbaal aan omdat haar dochter met water had gespeeld. Maar om ethische redenen mocht het kind dat niet. Het incident gebeurde zo'n 2 weken geleden. De kleuterjuffen zitten nog altijd thuis. De school keurt het gedrag van de moeder af. De politie voert intussen een onderzoek. En werknemers van gesloten centra leggen de komende dagen het werk neer. De vakbonden hebben een stakingsaanzegging van onbepaalde duur ingediend. Ze zijn boos omdat er nog altijd geen maatregelen zijn genomen tegen de toenemende agressie tegen het personeel. Ook het personeelstekort en verouderde infrastructuur maken het de werknemers steeds moeilijker om hun job te doen. Morgen is er overleg tussen de vakbonden en bevoegd minister Van Bosuit.
19: Nostalgie weer.
18: Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan het licht regenen met minima tot 15 graden. Morgen begint zwaar bewolkt met lichte regen, daarna wordt het droger met opklaringen en zachte maxima tot 22 graden. Woensdag en donderdag dan vrij zonnig tot zo'n 19 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
5: 2 stemmen zijn ontmaskerd.
16: Ik dacht aan Anne Wouters
3: en Niels Albert.
1: Oh,
5: herken jij de laatst overgebleven stem in de 3 van Nostalgie?
8: Wij
18: zijn...
6: Nostalgie.
19: Dan win je 5000 euro. De speurtocht gaat morgen verder.

0: van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
1: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze druivenmix. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,65. Aldi, altijd slim.
2: Tijd om het binnen gezellig te maken.
3: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
2: Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veldhem.
3: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
2: Patrima Wonen en Slapen in Veldhem.
4: Ze zijn dat je altijd de kerken moet in de Medno. In Evenhem werd het bier ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht. Bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem. Blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
5: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
6: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
7: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
8: Ben je op zoek naar je eerste job?
9: Zo klaar voor.
8: Of is het tijd voor een carrière switch?
9: Ja, zo klaar voor.
8: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
9: Zo klaar voor.
8: Stap binnen bij Job Village en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.

0: legendarische decennia in één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be.
1: Chocoladebruin
2: of karamelbruin.
1: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
1: Van woensdag tot en met zondag speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.
4: Nu beursactie bij Dovi. Krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing.
5: Dovi Keuken.
4: Wij maken uw keuken in België.

0: AXA-verzekeringen online een verzekering afsluit.
1: Voilà, ze. Onze nieuwe auto is verzekerd.
0: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
2: Oh nee, dat is tegen een auto van Paulien. Wat nu?
1: Bel erop onze makelaar.
0: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
3: Even bollen met Select.
4: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten, kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
5: Relaxed.
4: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
6: Er gebeurt iets. Een bedrijf zet honderden jobs op de helling. Een schietpartij zorgt voor onrust in de buurt. Op zulke momenten zoeken mensen geen extra lawaai. Ze zoeken houvast. Iemand die uitzoekt wat er echt aan de hand is. Daarom geloven wij in radicaal lokale journalistiek. Zonder ruis. We brengen de wereld naar Limburg en Limburg naar de wereld. Want wij staan naast jou, elke dag opnieuw, met een hele redactie als jouw filter. Het belang van Limburg. Limburger en wereldburger.
7: Lees, beluister en bekijk nu alles van Het Belang van Limburg met 60% korting. Ga naar hbvl.be/actie.
8: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze herfstpuzzels.
9: Herfstgerecht, 6 letters. Witloof met kaassaus uit het oven. Nee, dat is te lang.
8: Dankzij Libella is het elke week een beetje meer herfst. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libella.
10: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
11: Een goede avond. In Wilrijk in Antwerpen zijn 3 kleuterleerkrachten aangevallen door de moeder van een leerling. Dat bevestigt de politie. Het incident gebeurde 2 weken geleden al, maar raakt nu pas bekend. Er was na schooltijd een discussie ontstaan, zegt Kim Bastiaans van de politie.
12: Die discussie zou gaan om het feit dat het kind water op haar truit, wat om medische redenen niet met water mocht gespeeld hebben. De moeder zou de leerkrachten dan verbaal en fysiek hebben aangevallen en daarbij zouden de leerkrachten lichte verwondingen hebben opgelopen. Iedereen zal nu verhoord worden in deze zaak om de feiten volledig in kaart te brengen.
11: Het parket moet later dan beslissen of de vrouw moet voorkomen. De stad Leuven annuleert een lezing van Vlaams Belangkopstuk Philippe de Winter bij de extreemrechtse nationalistische studentenvereniging NSV. De Winter zou er overmorgen spreken, maar de stad heeft de zaalreservatie geschrapt. De NSV had reclame voor de lezing gemaakt, maar dat mocht niet, omdat de zaal te klein is. In de reclame zaten ook verwijzingen naar extreemrechtse complottheorieën. Volgens de Winter werd de lezing daarom geannuleerd. Hij dreigt ermee om naar de Raad van State te stappen om toch toelating te krijgen. In het oosten van Oekraïne zijn zeker 3 doden gevallen bij een Russische aanval. Dat melden de lokale autoriteiten. Het gaat om mensen uit dezelfde familie. Hun huis werd geraakt door een raket. Vannacht werden ook al verschillende energieinstallaties geraakt. Heel wat mensen zitten er zonder stroom. Vanavond krijgen we meer wolken vanaf het westen. Blijft wel op de meeste plaatsen droog, bij minima rond 14 graden straks. Morgen eerst bewolkt met soms wat lichte regen. Daarna opklaringen en tot 20 graden. Woensdag en donderdag dan vrij zonnig en ook rond 20 graden.
10: 2 stemmen zijn ontmaskerd.
13: Ik dacht aan Ann Wouters
14: en Niels Albert.
10: Herken jij de laatst overgebleven stem in de 3 van Nostalgie?
15: Wij zijn Nostalgie.
10: Dan win je 5.000 euro. De speurtocht gaat morgen verder.

0: En, wat gaan we vandaag doen?
1: De badkamer renoveren.
0: Schat, heb jij de kinderen nu weer omgekocht met meer schermtijd?
2: Nee, maar het wordt wel echt tijd voor een nieuwe badkamer.
0: Maar schat, Kreine kan dat toch veel beter dan ik? Die doen alles, van afbraak tot en met installatie, met eigen mensen en slechts één aanspreekpunt.
2: Maar liefje, dat is een topidee. We gaan dit weekend langs bij Kreine.
1: Yay!
2: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle. Of kijk op kreine.be/renovatie.
3: Hallo, ik ben het gelijkvloersappartement in de Parklaan 20. Ja, ik had last van vocht. En op de duur begon dat aan mij te ruiken. Oh, zo'n vieze, muffe geur. Maar toen zijn de pro's van Muurprotect langsgekomen. En die hebben mij fantastisch behandeld. En sindsdien ben ik weer helemaal gezond. En is er van vocht geen spoor meer te bekennen.
4: Oh. Muurprotect. Een definitieve behandeling voor elk vochtprobleem. Vraag een gratis expertise aan op muurprotect.be.

0: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
1: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
0: In Libelle naar...
1: De vijf beste looks van nu.
0: In Feeling of naar...
1: De hotste adresjes in je buurt.
0: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
2: Heb jij al een bulkbar op je werkplek? Bulkbar is het eerste ecologisch verantwoorde snackmeubel voor bedrijven. Gedroogd fruit, noten, granen en notenmixen. Allemaal in bulk en gecertificeerd biologisch. Zo moedigt Bulkbar een gezonde pauze en dus ook jouw welzijn aan. Neem afscheid van de te gesuikerde, te gezoute en oververpakte snacks en kies voor een bulkbar op jouw kantoor. Voor meer informatie bezoek bulkbar.be. bulkbar.be.
3: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
4: Goedenavond. Ook de distributiecentra van Albert Heijn in Nederland zijn getroffen door het cyberincident. De IT-systemen van Albert Heijn en De Leijse liggen al een hele dag plat. Ze behoren tot dezelfde groep. De app en de website werken niet en je kan geen boodschappen bestellen om thuis te laten leveren. De winkels bleven vandaag wel gewoon open. Voorlopig zijn er nog geen lege winkelrekken, zegt journalist Karel Teunis.
5: De distributiecentra in Nederland, daar liggen er veel van plat. Ook de distributiecentra die Albert Heijn's in België moeten bevoorraden. Maar ze hebben daar nu een alternatief voor gevonden. In De Leijse zijn er ook wel problemen. Daar kunnen de geranten van de verschillende winkels heel moeilijk eigenlijk hun bestellingen doen om hun winkels te bevoorraden. Maar ook daar is voor een oplossing gezorgd. Maar dat kan natuurlijk snel veranderen als deze situatie blijft voortduren.
4: En dan zullen we dat eerst zien bij de verse producten, zoals groente en fruit. Als we vanavond aangevallen worden, zijn we klaar om te vechten. Dat heeft de militaire opperbevelhebber van de NAVO gezegd op een conferentie in Polen. Hij wilde daar zijn militaire strategie voorstellen om aan te tonen hoe de NAVO bijvoorbeeld een Russische aanval kan afslaan, onder meer met drones en AI. Veel details gaf de generaal uiteraard niet. Hij benadrukte wel dat de NAVO niet meteen oorlog verwacht. En in het oosten van Oekraïne zijn zeker 3 doden gevallen bij een Russische aanval. Dat melden de lokale autoriteiten. Het gaat om mensen uit dezelfde familie. Hun huis werd geraakt door een raket. Vannacht werden ook al verschillende energieinstallaties geraakt. Heel wat mensen zitten er zonder stroom. Vanavond krijgen we meer wolken vanaf het westen. Blijft wel op de meeste plaatsen droog, bij minima rond 14 graden straks. Morgen eerst bewolkt met soms wat lichte regen. Daarna opklaringen en tot 20 graden. Woensdag en donderdag dan vrij zonnig en ook rond 20 graden.
3: 2 stemmen zijn ontmaskerd.
6: Ik dacht aan Anne Wouters
7: en Niels Albert.
8: Oh,
3: herken jij de laatst overgebleven stem in de 3 van Nostalgie?
9: Wij zijn
10: Nostalgie.
3: Dan win je 5000 euro. De speurtocht gaat morgen verder.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Een goede avond. Ook de distributiecentra van Albert Heijn in Nederland zijn getroffen door het cyberincident. De IT-systemen van Albert Heijn en De Leijse liggen al een hele dag plat. De app en de website werken niet en je kan geen boodschappen bestellen om thuis te laten leveren. De winkels bleven vandaag wel gewoon open. Voorlopig zijn er nog geen lege winkelrekken, zegt journalist Karel Teunis.
2: De distributiecentra in Nederland, daar liggen er veel van plat. Ook de distributiecentra die Albert Heijn's in België moeten bevoorraden. Maar ze hebben daar nu een alternatief voor gevonden. In De Leijse zijn er ook wel problemen. Daar kunnen de geranten van de verschillende winkels heel moeilijk eigenlijk hun bestellingen doen om hun winkels te bevoorraden. Maar ook daar is voor een oplossing gezorgd. Maar dat kan natuurlijk snel veranderen als deze situatie blijft voortduren.
1: Dan zullen we dat eerst zien bij de verse producten zoals groente en fruit. Er werken al maar meer flexijobbers in de kinderzorg. Het gaat om een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de sector zelf. Zo'n flexijobbers kunnen helpen om het tekort aan personeel op te vangen, zegt Xenia, die zelf een crash uitbaat.
3: Wij vinden dat eigenlijk belangrijk dat we ook een vast gezicht kunnen bieden aan de mensen. En flexijobbers die kunnen die functie uitoefenen. Warme professionele mensen met de juiste diploma's, hè, die dat tikkeltje extra in onze kinderdagverblijven kunnen brengen wanneer dat we een keer iemand hebben die ziek is bijvoorbeeld.
1: De meeste flexies zijn trouwens 60-plussers. Als we vanavond aangevallen worden, dan zijn we klaar om te vechten. Dat heeft de militaire opperbevelhebber van de NAVO gezegd op een conferentie in Polen. Hij wilde daar zijn militaire strategie voorstellen om aan te tonen hoe de NAVO bijvoorbeeld een Russische aanval kan afslaan. Onder meer met drones en AI. Veel details gaf de generaal uiteraard niet. Hij benadrukte wel dat de NAVO niet meteen een oorlog verwacht. In de VS heeft de politie een huiszoeking gedaan bij democratisch parlementslid Ilhan Omar. Die staat gekend voor haar kritische reacties op het beleid van president Trump. Het zou draaien om mogelijke fraude met immigratiepapieren. Verschillende democraten veroordelen de inval. Omar reageerde intussen ook zelf en zegt dat ze zich niet het zwijgen laat opleggen. Op Sicilië is de speleoloog die vastzat in een grot gered. De man van 31 zat er 27 uur lang vast na een aardverschuiving. Meer dan 30 reddingswerkers probeerden hem te bevrijden. Ze hadden contact met de man en wisten zo dat hij nog bij bewustzijn was. De man werd naar het ziekenhuis gebracht voor verder onderzoek. Vannacht is het bewolkt met kans op een bui, minimaal rond 14 graden. Morgen eerst bewolkt met soms wat lichte regen, daarna opklaringen en tot 20 graden. Woensdag en donderdag dan vrij zonnig en ook rond 20 graden.
0: Twee stemmen zijn ontmaskerd.
4: Ik dacht aan Anne Wouters
5: en Niels Albert.
0: Herken jij de laatst overgebleven stem in de drie van Nostalgie?
6: Wij zijn
7: Nostalgie.
0: Dan win je 5000 euro. De speurtocht gaat morgen verder.

0: Twee stemmen zijn ontmaskerd.
1: Ik dacht aan Anne Wouters.
2: En Niels Albert.
3: Oh, wat?
2: Ja.
3: Oh,
0: herken jij de laatst overgebleven stem in de drie van Nostalgie?
4: Wij zijn
5: Nostalgie.
0: Dan win je 5.000 euro. De speurtocht gaat morgen verder.